0: probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: We begeleiden ze of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorg of andere problemen. Kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Citywerkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
2: Hey, what's up, man?
3: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
3: Yeah, brother, like, stop.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Een verhuizing? Stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Straks de eerste West wordt wakker van deze augustusmaand. Maar nu is het nieuws gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een 69-jarige vrouw is zaterdagmiddag uit het niets in Zoetermeer mishandeld door een voor haar onbekende man. Het slachtoffer is meerdere keren tegen het hoofd geslagen. Tot minimaal 8:30 vanmorgen rijden er geen treinen tussen Den Haag Centraal en Utrecht. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen op dit traject. En vanaf vandaag geldt in heel het land het nationale hitteplan. In onze regio kan de temperatuur vandaag oplopen tot zo'n 32 graden. Meer regionieuws hoor je om 6:30, nu het overige nieuws.
4: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72... Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Tot 10:00, West wordt wakker.

0: zijn hier nog niet helemaal toe aan kijkradio, maar waarde luisteraar, wat zou het leuk zijn om het verschil in dansjes te zien tussen ons drieën. Want je hoort inderdaad in het intro wel dat Tess en ik vandaag weer best wakker mogen doen. Maar ook onze Liebe, die was lekker heen en weer aan het bewegen. Onze buitenpostel vandaag, Liebe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zo een beetje rustig met je hoofd van links naar rechts. Rustig wakker worden.
2: Ik wou zeggen, het lijkt net alsof wij, zoals jij het introduceert, alsof wij een hele choreografie hebben.
0: Zeker, maar dat was toch ook zo? Alleen, less is more, laten we het zo zeggen.
1: Jij stond op je hoofd te dansen, hè?
0: Ja, dat was echt heel goed. Ik heb zo'n hardboard hierachter liggen, dat het niet al te veel pijn doet.
2: En
0: dat
2: heel
0: het
2: een beetje flexibel draait. Ben jij eigenlijk.
0: Zeker, zeker.
2: Jemig,
0: kind van de jaren 60, hè?
2: Ja, dat zie je meteen.
0: Ja, toch? Goedemorgen, dame en heer. Hebben wij het weekend een beetje overleefd?
2: Zeker.
1: Zeker. Ja, ik had een mini-vakantie.
0: Een mini-vakantie?
1: Mini-vakantie, ja. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag wezen fietsen.
2: Oh.
1: Met mijn vader en broertje.
0: Wat leuk.
1: En, we zijn gestart in Den Haag. En we hebben het noordelijkste puntje van Texel aangetikt.
0: Oh.
1: De vuurtoren van de Koksdorp.
0: Ja.
2: Oh.
1: Dus, en daarna terug.
2: Wat leuk.
1: Ja, gisteren dan naar Den Helder en vanaf daar de trein.
0: En hoeveel kilometers hebben jullie op de heenweg gedaan dus?
1: Ja, dus het was een keer 40, het was een keer 80. Ja. Weer een keer 40 en een keer 30. Reken maar uit.
0: Maar wel met de trein terug?
1: Met de trein terug,
0: waarmee ik het niet plat sla, maar in ieder geval, dat scheelt dan wel. Want anders had je dat hele stuk terug moeten.
1: Ja, precies. Al was dat niet erg geweest, want we hadden dus nu dus één weg naar het noorden. En dat was dus allemaal wind tegen.
0: Oh,
2: dat is dan weer jammer.
1: Ja.
2: Hey, en onderweg ga je dan op de Bonnefoy ergens slapen? Of had je dat
1: al geregeld? Nee, we hadden wel een aantal hotels geregeld.
2: Okay.
1: Dus dat was wel geregeld, gelukkig. Want je bent wel gewoon moe. Dus,
0: dat lijkt me wel,
1: als je
0: ja.
1: aankomt, dan doe je eigenlijk al even een klein siestetje. Dan ga je even ergens wat eten. En dan weer naar bed en volgende ochtend weer fietsen.
0: Ah, wat gaaf zeg.
1: Ja,
0: en,
1: was leuk.
0: En de regenpak kon in de tas blijven?
1: Ja, ik had hem wel mee, maar kon in de tas blijven. En het was ook niet zo super warm, dus dat scheelde ook.
0: Ja, perfect.
1: En ik had dan mijn eigen fiets, zonder elektriciteit. Maar mijn vader had dan zijn fiets met elektriciteit. En mijn broertje had de fiets van mijn moeder, ook met trapperondersteuning.
2: Echt waar, dus jij was de één. En dan moet jij natuurlijk als een soort Henkie erachteraan zo.
1: Maar we hadden daardoor wel hetzelfde tempo. Want zij hadden dan weer fietstassen, dus zij hadden weer iets meer bagage.
2: Ah,
1: dus
2: kijk,
1: een beetje evenwicht.
2: Jullie hadden levelen, toch levelen. Netjes onderverdeeld.
1: Ja,
2: heel goed.
0: Oh, wat gaaf zeg. En wat is jouw heldhaftige verhaal, Tess?
2: Nou, helemaal niks.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks. Nou, nee, gisteren enchanté natuurlijk.
0: Enchanté
2: hier
0: gedaan.
2: Vanuit de studio. Dat was heel leuk. Kreeg ik ook nog een ontzettend leuk compliment van Nico Dijkshoorn. Want blijkbaar had hij een beeld van mij dat ik de hele dag met een pijp in mijn mond zit. Uit het raam zit te kijken. Ja. Nee hoor, dat hij zegt, dat doen chansonliefhebbers doen dat toch. Die zitten toch de hele dag met een pijp in hun mond. Ik dacht, nou oké. Okay, dus dat was mijn compliment van het weekend. Voor de rest van het weekend kan ik me eigenlijk helemaal niks meer herinneren. Dus over naar jou, Pieter.
0: Kijk, nou, en ik heb... wat heb ik er eigenlijk gedaan? Nou, zaterdag ben ik hier geweest voor Zaterdagmiddag Met. Wat ook altijd een heel erg leuk programma is om te doen. En gisteren ben ik een nogal forse wandeling gaan maken. Ik heb vorig jaar kwam ik aan in Dordrecht. Ben ik vanuit mijn dorpje helemaal langs de Hollandse Waterlinie naar Dordrecht gewandeld. En ik heb de ambitie dat dit jaar ook nog een keer te gaan doen. Nou wilde ik dat in augustus doen, maar dat gezien de planning wordt een beetje lastig. Dus of in september of oktober ga ik of van Nichtevecht naar Alkmaar wandelen, of ik pak de trein naar Alkmaar en wandel terug.
1: Kijk.
0: Dus
1: hoeveel kilometer
0: ben,
1: is dat?
0: Ik ben volop in training. Nou, omdat je niet rechtstreeks gaat, dus ik maak er echt een dagje van, zal dat rond de 80 à 90 kilometer zijn in 3 à 4 dagen tijd.
1: Zo. Jeetje, ook nog fors hoor.
2: Sportief hoor.
1: Ja,
0: dat is best.
1: Ga je dan helemaal alleen?
0: Ja, dan ga ik alleen. Ik doe ook geen muziek op mijn oren. Terwijl jullie soms af en toe een beetje gek worden van dat meezingen van mij. Daar ben ik mij zeer wel van bewust. Maar dan ben ik alleen maar de omgeving in me aan het opnemen. En plannen aan het maken en dingen aan het verwerken. En dat is echt heel gaaf.
2: Heel leuk. Jeetje. Ja. Oh, ik moet dat eigenlijk ook gewoon vaker gaan doen, dat soort dingen. Het klinkt zo leuk. Ook op de fiets of wandelen of... Ben benieuwd of onze luisteraars dat ook wel eens doen.
0: Ja, ik bedoel, laat het ons weten. Dat vinden we leuk om te weten. Sowieso gaan we jullie aan het werk zetten deze 4 uur. Want we willen van alles van jullie weten. Onder meer dat mooiste woord uit de regio. Maar daar gaan we natuurlijk later ook nog op terugkomen.
2: Zeker.
0: Het is dus 4 uur lang genieten. En we zijn blij dat jullie er allemaal zijn.

0: Davina Michel was dit met Het duurt te lang. En daarvoor draaiden we The Best van Tina Turner.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Laten we eens even kijken wat er geselecteerd is door niemand minder dan onze eigen Tess Merlo specialist kranten selecteren. En we beginnen met een bericht uit de Telegraaf. Drugsmodel via de post onverminderd blijft doorgaan. Waar de grote zeehavens een daling zien, groeit de stroom drugs die via pakketdiensten ons land binnenkomen of wordt doorgestuurd. Nieuwe cijfers over de eerste helft van 2026 laten vooral bij marihuana een scherpe piek zien. Al dus de mensen van de Telegraaf. In 6 maanden tijd onderschepte douane en politie meer dan 2000 kilo marihuana, verdeeld over bijna 1500 vangsten. Meer dan de totale jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar samen. Veel pakketten kwamen uit Canada en de Verenigde Staten en waren geadresseerd aan niet bestaande adressen in Brabant. Terwijl de druk op havens toeneemt, wijkt de smokkel uit naar luchtvracht en poststromen. Onder meer via regionale hubs en het internationale postsorteercentrum in Den Haag.
2: En de uitbreiding van het stroomnet stuit vaker op verzet van de buurt. Landelijke netbeheerder Tennet en regionale netbeheerders zien een sterke toename. En dat schrijft Trouw vandaag. De vraag naar stroom groeit en het huidige net raakt vol. En dus moet Tennet het hoogspanningsnet uitbreiden. En om iedereen van duurzame energie te voorzien is dus grond nodig. Maar de zoektocht naar grond om onder andere die hoogspanningsmasten op te plaatsen, die verloopt dus moeizaam. En dat komt omdat grondeigenaren en omwonenden steeds vaker bezwaar maken tegen die geplande locaties, aldus Tennet.
3: En in de Volkskrant een verhaal over het Erasmus MC in Rotterdam. Die gaan vanaf vandaag in alle te vroeg geboren baby's op de intensive care testen op een erfelijke aanleg voor doofheid. De test moet voorkomen dat baby's gehoorschade oplopen door veel gebruikte medicijnen. Want een klein deel van de kinderen heeft een DNA-afwijking waardoor medicijnen het binnenoor kunnen beschadigen. In het Erasmus MC worden elk jaar 400 tot 500 te vroeg geboren baby's opgenomen. Kinderen bij wie de afwijking wordt gevonden krijgen voortaan een ander antibioticum dat geen risico op gehoorschade heeft. Vanaf vandaag dus een test in het Erasmus MC hierover.
2: Nou, goed nieuws.
0: Ja, absoluut.
2: Fijn, ja, want ik vind het blijft altijd. Voordat ik zwanger was, voordat ik mijn dochter kreeg, toen dacht ik, ja, kinderen die worden geboren. We lopen hier met z'n allen rond. En weet je, we zijn allemaal een keer geboren. Dus zo'n wonder is het allemaal niet. En toen zag ik wat er allemaal bij komt kijken. Welke risico's er allemaal zijn aan het überhaupt een kind dat geboren wordt. Wat er allemaal verkeerd kan gaan. En dan lees ik dit en denk ik, kan dat ook nog? Jemig mina zeg. Het is toch bijzonder dat we met zoveel zijn.
3: Ja, eigenlijk wel, en als dat, je het zo neerlegt. Ja,
2: ja toch?
3: Dus, alles is nu goed met jouw dochter, toch?
2: Even alles is goed, ja. En dat is toch op een of andere manier een wonder te noemen, vind ik altijd. Dat een kindje gewoon... Ja, sorry, ik ben daar nog steeds altijd helemaal van onder de indruk.
3: Je wordt er emotioneel van,
2: ik word er helemaal
3: mij.
2: Emotioneel van. Jeetje. Ja, nou ja, goed, als je dit ook zo leest, er zijn zo ongelooflijk veel te vroeg geboren baby's. Ja. Dat er dan ook weer iets fout kan gaan door een of ander stom medicijn. Maar dankzij die medicijnen is het toch, nou ja, goed, bla bla bla bla bla.
3: Nee, maar we kunnen ook heel erg veel als mensheid om het weer op te lossen. Dus
2: precies.
3: Alles is één groot wonder als je het elkaar een hand laat geven.
2: Nou, zo is het ook.
0: Kijk, dat vind ik nou een hele mooie slotconclusie, dat alles één groot wonder is.
4: Luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammen.

Het is bijna 3 minuten voor half 7. Je luistert naar West Wordt Wakker. Dat betekent dat we nog even tijd hebben voor een volgende plaat. Voordat we ons gaan storten op het regionale nieuws. Dit is The Jam op Radio West met A Town Called Mad.

0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in Westwordwakker op Radio West.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Tijd voor het regionale nieuws, want het is alweer 6:58. Aangeschoven, Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
7: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
8: Goedemorgen.
7: Een 69-jarige vrouw is afgelopen zaterdagmiddag in Zoetermeer zomaar mishandeld door een voor haar onbekende man. Dat meldde de politie zondag. Het slachtoffer is meerdere keren tegen het hoofd geslagen uit het niets. De mishandeling vond rond 2:15 plaats op het fietspad tussen de Albert Schweitzer Singel en de fietstunnel voor de Lust. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. De politie is nog op zoek naar de dader. Het gaat om een witte man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij heeft blond haar en is breed gebouwd. Een nederlaag voor de Delftse studenten die meededen aan de Solar Challenge. Dat is een wedstrijd waarmee studententeams het tegen elkaar opnemen met van die zonnegestuurde auto's. Tijdens de wedstrijd in Amerika reed het team ruim 4000 kilometer zonder een druppel benzine te gebruiken. Dat is knap, maar alleen net niet genoeg voor een zege. Die eer ging naar de Belgische studenten uit Leuven. Dat terwijl het team uit Delft wel 3 kilometer meer wist af te leggen. Maar het Delftse team had iets meer strafpunten gekregen tijdens de wedstrijd. Dus eindigden ze alsnog achter de Belgische studenten als tweede. En afgelopen weekend zamelden veel grote wagens en machines zich in Koudekerk aan de Rijn voor het jaarlijkse trekkertrek. 160 deelnemers deden in verschillende gewichtsklasses mee aan de verschillende wedstrijden die er dan zijn. En langs de lijn stonden enthousiastelingen en afvallers.
9: Nou, ik kom eigenlijk normaal voor de trekkers, want ja, dit is mijn team eigenlijk. Shackleton Pooling, maar onze trekker is kapot de vorige wedstrijd. Dus ja, wij zijn er de rest van het jaar niet meer bij. Dus,
10: te hard gedrift?
9: Nee, er is wel een plof, dus dat was niet zo goed.
11: Voornamelijk zeg maar met die kleine man, die is de eerste keer. Hij zit thuis heel vaak uit het raam naar trekkers te wijzen en te schreeuwen. Ja, ze doen zo'n familiedag, heel veel spelen voor hem, heel veel trekkertjes kijken. Heerlijk weer erbij, dus ja, heel leuk en gezellig.
6: Ja, leuk. Later in Westwordwakker hoor je meer over het jaarlijkse trekkertrek in Koudekerk aan de Rijn.
12: Ja, en nu in Westwordwakker gaan we het hebben over het weer. Natuurlijk met Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Pieter. Ja, we hebben juli afgesloten. Dat was natuurlijk uiteraard een warme en zeer droge maand en bijzonder zonnig. We gaan nu eens even kijken. Nou ja, heel augustus kan ik nog niet zeggen, maar wel voor vandaag wordt het opnieuw weer zeer warm. We hebben een zuidoostelijke wind. Die is nog niet zo heel krachtig, maar die wordt geleidelijk aan zwak tot matig. En er zijn wolkenvelden, maar er komen ook perioden met zon. Maar met die zuidoostenwind wordt dus zeer warme lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag 32, 33 graden. En dan zien we vanavond ook nog wat opklaringen. In de loop van de nacht is er wel kans op een regen- of onweersbui. Er komt ook vanuit het zuiden een storing die gaat de komende nacht passeren. De temperatuur wordt niet lager dan nou 19 of 20 graden. In de grote steden blijft het nog wat warmer. Het wordt echt een beetje een tropennacht. Morgen zijn er opnieuw perioden met zon. Later is er wel weer opnieuw kans op een enkele regen- of onweersbui. En ook morgen wordt het nog warm tot zeer warm. Rond de 30 graden of misschien nog wel net iets meer. Woensdag wat minder warm. Misschien voor de meeste mensen weer wat prettiger, want het wordt morgen ook alweer vochtig, drukkend warm. Woensdag droog op de meeste plaatsen met zon en 25 graden. Nou ja, en de dagen daarna blijft het min of meer zomers. De temperaturen komen rond 22, 23 graden uit. Heel misschien een enkele bui, er is ook zon. Een heerlijke zomerweek dus.
12: Ik kan niet anders zeggen. Het klinkt weer perfect, Huub. Dankjewel.
13: Ja, hoi.
7: Er is geen verkeersinformatie, maar misschien wel handig, Pieter, om te zeggen dat tot minimaal 8:30 vanmorgen er geen treinen rijden tussen Den Haag Centraal en Utrecht. Komt door een kapotte bovenleiding.
6: Heel goed om dat inderdaad te vermelden.
7: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: West wordt wakker.

0: Bryan Ferry zong Angel Eyes, maar dat deed hij samen met Roxy Music, niet solo dus. En zo is het 6:08 geworden, dus tijd voor binnen- en buitenlands nieuws. En we beginnen met natuurbranden die ook woeden in de staat Washington in het noordwesten van de Verenigde Staten. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen zijn verwoest. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen. Deze burgemeester probeert de getroffen bewoners een hart onder de riem te steken.
1: So to the people who are suffering right now in our region from either loss or uncertainty, everyone here, our hearts go out to you. We are here for you for the long term.
0: Ja, our hearts go out to you. Ze zijn er helemaal met het gevoel bij natuurlijk voor de slachtoffers.
2: Door het warme weer is een opvallende trend gaande. Vakantiegangers kiezen steeds meer voor een trip naar het noorden in plaats van het zuiden. En dat schrijft het Financieel Dagblad. Zo is Scandinavië in trek, vertelt de FD-correspondent. Hij ziet de toerismesector groeien.
3: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen ze wel hun performance op de boekingen. Als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
2: Er is ook kritiek, onder meer van natuurbeschermers. Die vinden dat het te druk wordt. Ook omdat je in Noorwegen en Zweden overal in de natuur mag kamperen.
0: Dan AZ. Zij hebben de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. In Eindhoven speelde PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman in maar liefst de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos kon daarom de wedstrijd niet meer serieus nemen.
4: Ik moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11-11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: Wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd.
2: Ja, en Pieter, het is een trieste bedoeling bij het Kerstboomhotel in Honselersdijk. Daar kun je normaal gesproken je eigen kerstboom achterlaten om hem dan in december weer op te halen. Alleen staan er steeds meer bruine exemplaren. Ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het hotel werd gebracht, heeft het niet overleefd. Volgens de initiatiefnemer ligt dat aan de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd, maar natuurlijk ook het droge weer.
5: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet van. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
6: Laten we deze maar pakken. Deze is het meest triest. De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
2: De eigenaren van de dode bomen die krijgen natuurlijk een e-mail. Zij kunnen hun boom niet meer ophalen en moeten voor de komende kerstperiode toch een ander exemplaar gaan regelen.
0: Het heeft iets triest, hè? Vind je het niet?
2: Het heeft echt iets triest, maar ook hoe leuk dat initiatief is van zo'n kerstbomenhotel en hoe mooi ook. En dat dan de helft daarvan dan zo dood en bruin staat te wezen in de zomer.
0: Ik vind het toch een nieuwe variant van het meisje met de zwavelstokjes, vind je niet?
2: Ja, precies. Ja. Nieuw treurig kerstverhaal.

0: James Blunt met 1973.
1: Oh, is dit nou?
0: Ja, ik wil je toch even een beetje thuis laten voelen.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, vind je niet?
1: Ja.
0: Gewoon even om rustig niet alleen op te starten, want dat zijn we natuurlijk al 3 kwartier aan het doen. We zijn al lang bezig. Maar gewoon even een enchanté tegen Westwoord wakker gecombineerd. Dat is eigenlijk wat ik probeerde te doen. Want we riepen eerder deze uitzending al op om te reageren op WhatsApp. Dat is ondertussen ook al gebeurd. Maar ook spontaan over het verhaal van het fietsen van onze lieve.
1: Ja, inderdaad. Want Henk Kroeze die stuurt onze ervaring. In juli zijn we 2,5 weken door Nederland en een stukje door Duitsland gefietst. Zo'n 940 kilometer. En op rustdagen ook nog plusminus 35 kilometer. Gewandeld. En dan zie je hoe mooi Nederland is. Dat zegt Henk dus uit Pijnakker. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je moet een beetje van de gebaande paden afgaan. En zeker van de snelweg.
0: Ja,
1: dan kom je erachter. En, want ja, het is hier de regio mooi. Nichtenvecht is ook mooi, heb ik begrepen.
0: Ja, schitterend.
1: Ja.
0: Nou, ik ben vorig jaar, wat ik al eerder zei, naar Dordrecht gewandeld. En grappig is, ik zal één klein stuk daarover vertellen, was langs Meidrecht. En dat is namelijk zo'n plek waar ik, omdat ik relatief dicht in de buurt woon, heel vaak gewoon langs rij. Maar als je er langs wandelt, wat ik toen deed, ja, dan kijk je om je heen, zie je prachtige boerderijen, schitterende bossages en het mooie waterwerk wat daar zit.
1: Nou, en details natuurlijk.
0: Ja,
1: want
0: absoluut.
1: Je vliegt er niet voorbij, maar je loopt er voorbij. En dat, ik realiseer me hoe weinig ik eigenlijk naar de details kijk. Omdat ik altijd, weet je wel, altijd aan het rennen, altijd druk.
0: Ja.
1: En als je dan aan het wandelen bent en je loopt ook zelfs door, nou, bij mij de polder, Hazeswoude Boskoop. Je ziet zoveel. Er is zoveel kleins wat ongelooflijk mooi is.
0: Ja, fantastisch.
1: Dus ik wil toch weer een lans breken voor wandelen. En dat vooral tegenover mezelf, dat ik dat vaak
0: heb. Gewoon om als goed voornemen.
1: Wat trouwens ook lief is, en dat vind ik zo leuk, is ik heb echt het gevoel, want ik heb hier zo nu die Omroep West-telefoon in mijn hand, hè, daar krijg je dan al die WhatsApp-berichtjes op, dat mensen ons gewoon ook zomaar appen.
0: Ja.
1: Ans die zegt gewoon een heel goede morgen, lieve Pieter en Tess en Bob. En ik hoop dat jullie een mooie uitzending hebben vanmorgen. En die gaat om 6:30 weer boodschappen doen naar Zoetermeer om boodschappen te doen met haar zoon. Dat zijn toch leuke berichten?
0: Ja.
1: Ik vind dat altijd leuk dat mensen even wat appen. Ja, dus als je hem nog niet in je telefoon hebt staan, het nummer, ons WhatsApp-nummer, dat is 070-307-8080.
0: Laat het ons vooral weten wat je aan het doen bent, wat je plannen zijn en wat je bezighoudt. Zoals jullie merken, wij vinden dat leuk om te horen. En wat we ook leuk vinden om te horen, is goede muziek. In dit geval uit Zeeland. De mannen van Bluff, die stellen zich een paar vragen.

0: Ja, wat zou je doen? Mooie vragen. Hier en daar een woord waarvan ik denk, zou die in de regio ook zo scherp klinken? Dit waren de mannen van Bluff. Het is 7:07 geworden en we horen ze al op de achtergrond. Want onze Lieve, ja, die is cadeautjes aan het uitdelen, toch Lieve?
1: Ja, ik voel me net een soort pakjesman, hè?
0: Ben je ook in het rood gekleed met zo'n witte baard?
1: Nee, dat weer niet. Ik ben bij Alex Menog thuis. En die woont, Den Haag Zuidwest een beetje. In ieder geval...
2: Leienburg,
1: hè, daar vlakbij. Leienburg, ja. Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tess en Pieter. En iedereen. En Bob, geloof ik ook. Ja,
1: die zitten allemaal aan de andere kant van de radio. En die zeggen goedemorgen terug.
4: Ja.
1: Was even schrikken toen ik voor de deur stond, of niet?
3: Ik dacht, wie... Ik moet even kijken wie er is, want ik laat niet zomaar de deur open.
1: En toen ging die deur open, trof ik u aan zonder t-shirt aan nog. U was zich aan het aankleden.
3: Ik was net weer wakker. Il est 5h, Paris et veille. Oh nee, dat is een andere. Il est 6h30.
1: Waarom begint u nou in het Frans?
3: Ja, voor Tess. Maar het is vroeg, maar ik krijg de thuiszorg. Dus ja, ik moest toch vroeg op.
1: Handdoekje nog over de benen.
3: Ja.
1: over Tess, daar komen we zo wel even op terug. Maar ik heb eerst de kalender. Die is voor u, de onbewust verjaardagskalender.
3: Geweldig. Oh,
1: bent u daar blij mee?
3: Ja, absoluut. Er staan alle verjaardagen in, hè?
1: Ja, en dan moet u uw eigen verjaardag er nog bij zetten natuurlijk.
3: Ja, die is in januari.
1: Oh, er zijn wel al een hoop vakjes bezet, hè?
3: 8 januari. Is mijn januari.
2: Kijk eens aan, dat is 1, 2, 3 dagen naar Rogier van der Zanden.
3: Ja, die doet de zaterdag.
1: En weet je wie ook in januari jarig is, zie ik, op de 27e?
3: Ja, Martin Bruin.
1: Nee, de 27e.
3: Tess?
2: Ja.
3: Hey.
1: Over Tess gesproken, u wilde een liedje samen zingen met haar, hè?
3: Was wel mijn bedoeling. Maar... Ja.
1: Ik weet niet. Nou, begreep ik vanmorgen, wat ze zei, oh, ga je naar Alex? Ik zeg, ja, klopt. Ze wilde wel even weten wat uw zangkwaliteiten zijn. Dus misschien kunt u een soort auditie doen. Welk nummer wilt u graag met haar zingen? Dan doen we gewoon één couplet.
3: Van Alain Barrière, dat heb ik haar al een keer eerder verteld. En ook in de mail.
1: Ja.
3: Het is tu t'en vas. Daar begint het mee, de mannelijke stem. En dan begint zij één of twee regels te zingen. En dan volg ik weer met tu t'en vas.
1: Okay.
3: En vervolgens naar de derde of de vierde keer tu t'en vas. Krijgt de man die moet dan zelf een aantal regels zingen. En zo gaat dat verder, maar...
4: Ik heb mijn stoel omgedraaid, Lieuwe.
3: Hoe gaat het refrein?
2: U overvalt me wel.
1: Nou, anders doen we nog even dat eerste stukje. Want ik begrijp, Tess twijfelt of ze de stoel gaat omdraaien of niet.
3: Comme un soleil qui disparaît. Comme un été, comme un dimanche.
4: Ja. Ik ben helemaal om.
3: U zou zo voor mij kunnen.
1: Tout en vain.
3: Sorry, ik
1: maar volgens mij kunt u het best goed. Dat als ik het zo die tonen hoor en ook zo'n lekkere zware stem.
3: Ik heb een bas-baritonstem, ja.
1: Ja.
3: Ik hoop dat match als het doorgaat met Tess.
1: Zal ik eens vragen aan Tess of ze het wat ze ervan vindt? Tess, het oordeel na deze paar frases
4: Frans? Ik ben even op zo'n draaistoel gaan zitten en ik ben zojuist omgedraaid voor Alex. Dus ik ga graag het duet met hem aan.
1: Ze is omgedraaid. Ze gaat graag het duet met u aan.
3: Heel graag. Ik hoop dat het doorgaat.
1: Komt vast goed, dat gaan we regelen. Doen we nog één zinnetje met de eerste u en dan ik en dan u weer. Sluiten we hem zo af.
3: Je reste là, seul et perdu.
1: Je suis là pour vous.
3: Ik moet het nou even...
1: Nou, nog even oefenen, maar dan komt het vast goed met de hulp van Tess.
3: Als ik aan mijn bureau zit met dat liedje, dan kan ik het zo opdreunen. Maar ben ik een beetje...
1: Flabbergasted.
3: Maar het komt goed.
1: Ja, het komt goed. Nou, Alex moet de stembanden nog even opwarmen, maar dan gaat hij graag een duet met je aan, Tess.
4: Ik kijk er heel erg naar uit.
5: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.
6: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
8: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
0: Straks bij West wordt wakker. Protest van bewoners tegen de kap van populieren. En we gaan naar de trekkertrek. Maar nu is het nieuws met Bob Brinkman.
12: Een 69-jarige vrouw is zaterdagmiddag uit het niets in Zoetermeer mishandeld door een voor haar onbekende man. Het slachtoffer is meerdere keer tegen haar hoofd geslagen. De dader wordt nog gezocht. Tot minimaal 8:30 vanmorgen rijden er geen treinen tussen Den Haag Centraal en Utrecht. Dat komt door een kapotte bovenleiding. En vanaf vandaag geldt in heel het land het nationale hitteplan. In de regio kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Meer regionieuws hoor je om 7:30. Nu het overige nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
14: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
13: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
15: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11-11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
13: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
16: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
18: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proef liggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
19: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, je nummer 2 alweer, Tess. En het energie zit er alweer goed in, dus daar ben ik altijd wel heel erg blij mee.
1: Ja, ik was nu met mijn arm aan het zwaaien. Dat was de choreografie van het tweede uur.
0: Ja, en ik moet zeggen, dat past je goed. We hebben een heerlijk vol uur. We gaan zometeen natuurlijk naar de trekkertrek. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. We gaan nog over hele warme straten hebben. Maar we gaan het vooral zometeen ook even hebben over de kap van populieren. En daar is niet iedereen blij mee. ...26 zwarte populieren aan de Engelse straat in Delft dreigen te worden gekapt. De bomen staan in het buurtje ingeklemd tussen de Schie en de spoortunnel. Bovenop die tunnel komen een park en de bomen moeten daarvoor wijken. Bewoners willen de bomen houden en hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen kap. Aan de telefoon Tom Raven van buurtvereniging Delft Zicht. Goedemorgen, Tom.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Goedemorgen. Gemeente zegt dat 26 populieren altijd tijdelijk waren. Waarom vinden jullie dat ze dan toch nog moeten blijven staan?
2: Wij vinden dat ze moeten blijven staan omdat het gezonde bomen zijn. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats dat ze bescherming bieden tegen de hitte. Aan de woningen die langs de Engelse straat staan. Want die bomen die zijn zeg maar ongeveer 18 meter hoog. En die staan in een hele mooie, dichte laanbeplanting. Op de grens van de Engelse straat en de spoortunnel, waar dus het nieuwe park bovenop wordt aangelegd. En daarom vinden wij eigenlijk dat die bomen best kunnen blijven staan.
0: De gemeente wil de populieren vervangen door lindenbomen in het nieuwe park. En waarom vinden jullie dat dan geen goed alternatief?
2: Dat vinden wij geen goed alternatief, omdat de lindenbomen op een talud staan en er zeker 20 jaar over doen om dezelfde hoogte en omvang te bereiken als de populieren die nu langs de Engelse straat staan.
1: En waarom moeten die bomen eigenlijk weg van de gemeente?
2: De gemeente motiveert het eigenlijk heel simpel ten behoeve van de ontwikkeling van Nieuw Delft. En Nieuw Delft, dat is de naam voor het hele gebied wat boven en naast de spoortunnel wordt ontwikkeld. Er komen dus een heleboel woningen, maar bovenop het dak van de tunnel komt een park. En het zuidelijke deel bij het station, of het noordelijke deel bij het station, daar is al een park aangelegd. En in de komende jaren wordt op het zuidelijke deel, dus naast onze buurt, ook het park aangelegd. En die bomen die passen gewoon niet in het plan voor dat nieuwe park. Want in het nieuwe park daar staan die lindes ingetekend in twee rijen langs een voetpad, zeg maar. Die komen dan op dezelfde plek min of meer als waar nu de populieren staan. Daar is de Engelse straat.
1: Ja. En jullie maken bezwaar en jullie stappen naar de rechter, toch? Willen jullie dan de kap uitstellen of moet dan het hele plan voor het park op de schop?
2: Nou, het hele plan van het park hoeft zeker niet op de schop. Want we hebben natuurlijk met de gemeente geparticipeerd, zoals dat in de mooie woord heet, vorig jaar in een hoorzitting. Daar zijn toen aanpassingen nog aan het plan voor het nieuwe park gedaan, waar we erg blij mee waren. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Alleen, de bestaande populieren die staan op een plek waar straks een nieuwe lindenbomen worden neergezet. En gedurende de hele tijd dat die bestaande bomen weg zijn en die lindenbomen moeten groeien, dan is er eigenlijk geen goede bescherming ook tegen hitte. En klimaatadaptatie is een belangrijk punt tegenwoordig. Dus ja, wat je hebt moet je houden. En u vraagt moeten die bomen altijd worden behouden? Zeg u, nou, dat hoeft dan niet. Je zou kunnen denken aan een oplossing waarbij die bomen pas weggaan als de lindenbomen groot genoeg zijn om de functie van de huidige bomen over te nemen.
0: De wethouder heeft al laten weten het plan niet aan te passen. En een motie van de Partij voor de Dieren om de bomen te sparen heeft het ook niet gehaald in de laatste raadsvergadering voor het reces.
2: Klopt. Ja.
0: Ja, het klinkt allemaal niet erg hoopgevend.
2: Nee, dat klinkt het zeker niet. Desalniettemin zijn wij hier van mening dat wij het gesprek met de gemeente moeten blijven aangaan. Om te kijken of er misschien tijdelijke, en dan heb ik het over een jaar of 20 na de groeitijd van de nieuwe bomen, een oplossing is waarbij zowel aan het nieuwe park wordt gewerkt en het nieuwe park zijn gestalte krijgt, als ook de bescherming van de woningen langs de Engelse straat blijft bestaan.
0: Strijdbaar, ik hoor het al. Dank voor de toelichting. Ja. Tom Raven van buurtvereniging Delft Zicht.

0: Tweede nummer van de Pasadena's was dit, Riding on a Train, dat ze eerst tribute hadden gedaan. En in ieder geval de Motown-muziek weer een goede boost hebben gegeven. Het is bijna 18 minuten over 7. De 10 heetste straten van Nederland liggen allemaal in Den Haag. Dat blijkt uit een onderzoek van Trees for All. Zij zetten zich in voor meer bomen en groen in steden en natuurgebieden om het klimaat en de leefomgeving te verbeteren. Uit een voorlopige ranglijst blijkt dat het in sommige straten in Den Haag tot wel 8 graden warmer kan worden dan in het buitengebied rond de hoofdstad. Aan de telefoon Trees for All directeur en ecoloog Stef Roel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is me nogal niet een lijst, zeg. De complete top 10 van de heetste straten in Den Haag, met op nummer 1 de Van Mierisstraat in de Schilderswijk. Hoe hebben jullie dat gemeten?
1: Ja, dat is inderdaad een behoorlijk opvallende uitslag. Wat we doen is dat we gebruik maken van een kaart van de Atlas van de Leefomgeving. En op basis daarvan wordt gekeken hoe groot het verschil is, zeg maar, in het landelijk gebied ten opzichte van wat er in de stad wordt gemeten. En als mensen dan hun straat invullen, dan kunnen ze dat zelf, waarnemen. En het is heel opvallend dat al die 10 straten in Den Haag liggen. En wat er waarschijnlijk gebeurt is dat de straat wordt vergeleken met het omliggende landelijk gebied. En in Den Haag heb je natuurlijk altijd een zeewindje en behoorlijk wat water eromheen. Dus dan krijg je al heel snel dat er een behoorlijk verschil optreedt.
0: Dus het verschil is vanwege het buitenomgeving. Het is niet zo dat het koeler is in Amsterdam of in Rotterdam of in Utrecht in die zin.
1: Nee, precies. Dus dat is wel een belangrijke nuance. Het is niet zo dat we zeggen dat de warmste straat van Nederland in Den Haag zit. Maar als je kijkt ten opzichte van het landelijk gebied, dan zie je dus wel dat in Den Haag de verschillen extreem groot zijn.
0: Ja, helder. Hittestress speelt natuurlijk niet alleen in Den Haag. Maar hoe groot is dat probleem eigenlijk?
1: Ja, dat is echt een gigantisch probleem. Als je kijkt op Nederland, op het niveau van Nederland, dan zie je dat in Nederland ongeveer 50% van de wijken te versteend is. Dus dat betekent dat je op een warme zomerse dag, dat je in meer dan 50% van de Nederlandse wijken gewoon te maken krijgt met echt extreme hittestress. Ja, en dat zijn temperatuurverschillen van 3 tot 8 graden die dan optreden. En als je meer groen in zo'n wijk zou hebben, dan kan je dat probleem grotendeels oplossen. En het gaat zelfs een stap verder, want het gaat niet alleen over hittestress, maar bomen, groen in de wijk, zorgt er ook voor dat er minder wateroverlast is als het hard regent. En als je in een groene wijk woont, dan is ook gebleken dat mensen daar een stuk blijer zijn. Want groen, ja, door groen voel je je goed. Maar mensen zijn ook een stuk gezonder. Want als je in een extreem hete wijk woont en slecht kan slapen en dat soort, als je daar last van krijgt, dan word je gewoon ongezonder. En het is dus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat we meer groene wijken gaan realiseren samen.
2: Maar hoeveel verschil kan nou één boom of een rijtje bomen nou echt maken in zo'n versteende straat?
1: Ja, echt heel erg veel. Dus als je gaat kijken wat één boom doet. We hebben in Utrecht hadden we een mobiel bos geplaatst. En daarbij hadden we ook ter informatie hadden we aangegeven wat één boom kan koelen. En dan moet je ongeveer vergelijken met 10 airco's. Dus dat is echt ongelooflijk. En zeker als je dan een straat hebt met bomen daarin, dan kun je wel nagaan hoe groot dat effect is. En ik vind het ook wel mooi om te zeggen dat het niet alleen bomen zijn. Het kunnen bijvoorbeeld ook geveltuintjes zijn. Of mensen kunnen natuurlijk ook zelf, zeg maar, de vergeten hoekjes die in een stad eigenlijk overal zitten, daar kunnen ze natuurlijk ook bijvoorbeeld een klimplant tegenaan zetten of zoiets. En als je een klimplant op de muur hebt, ja, dat scheelt ook enorm veel. Dus je kan en bomen planten, maar mensen, bewoners, die kunnen natuurlijk zelf ook een paar tegels uit de tuin halen en daar een plant neerzetten. En dan voel je dat effect meteen.
0: Ja, gemeenten zeggen vaak dat er in een dichtbebouwde wijk weinig ruimte is voor extra groen. Maar ik hoor toch ook zeggen dat die ruimte er wel zou moeten zijn. Als nou naast het lichten van een tegel, waar veel aandacht altijd voor is geweest, zo'n sedumdak, heeft dat nou ook bijvoorbeeld een heel goed effect?
1: Zeker, zeker. Ja, dat zorgt ook echt voor heel veel koelvermogen. En het mooie van sedum vind ik ook dat het ook extreem goed bestand is tegen droogte. En als het dan regent, dan zorgt het er toch voor dat het water wordt opgenomen. Dus dan is het echt een soort spons die dat water vasthoudt. En als het water nodig is, dan wordt dat, dan komt dat langzaam vrij, zeg maar. Dus dat is echt een supergoeie maatregel.
0: Ja, wat zou tot slot jullie bindende advies aan de gemeente Den Haag zijn om hittestress aan te pakken?
1: Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om nog veel meer werk te maken van vergroening van de stad. Ik heb gezien dat in Den Haag al verschillende initiatieven lopen. Ik denk dat er nog veel meer kan gebeuren en wij helpen daar ook graag bij. En we helpen ook, behalve de gemeente, ook bewoners. Want als er bewoners zijn die zeg maar zelf een initiatief opzetten, dan kunnen we dat steunen tot €5.000. Dus als je een initiatief hebt om bijvoorbeeld het schoolplein of je straat zelf te willen vergroenen, neem dan ook contact op met Trees for All. Want wij kunnen dus ook dit soort projecten steunen, de wat kleinere projecten.
0: Ik ben in ieder geval helemaal bij. Althans, dat zijn Tess en Nick. Dus dank voor deze uitleg. Trees for All directeur en ecoloog Stef Roel. Goedemorgen.
1: Graag gedaan.
3: Je luistert naar West wordt wakker met

De mannen van Clouseau met Zie me graag. Je luistert naar West wordt wakker. En we hebben nog wel tijd voor een plaatje voordat we naar het regionale nieuws gaan. En ze waren toch in de buurt, de mannen van de Eagles. En zij brengen ons langzaam maar gestaag naar de klok van 7:30. One of these nights.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. 60s

0: at 6 in West komt thuis. Alleen op Radio West.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Het is 19:30 geweest, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Bob Ringman vandaag. Bob, goedemorgen.
9: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
10: Goedemorgen.
9: Merlo. Er rijden weer treinen tussen Den Haag Centraal en Utrecht. Sinds gistermiddag reden er door een kapotte bovenleiding geen treinen. De problemen ontstonden door een trein bij Gouda. Die heeft de bovenleiding kapot getrokken daar. Expres of per ongeluk, dat weten we op dit moment niet. Het zorgt in ieder geval een tijdje voor problemen. Maar de dienstregeling wordt weer hervat deze maandagochtend. 26 zwarte populieren aan de Engelse straat in Delft dreigen te worden gekapt. De bomen staan nu in een buurtje ingeklemd tussen de Schie en de spoortunnel. En bovenop die tunnel komt een park en de bomen moeten daarvoor wijken. Bewoners willen de bomen houden en hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen kap. Ondanks dat de gemeente de bomen wil vervangen door lindenbomen.
11: Dat vinden wij geen goed alternatief, omdat de lindenbomen op een talud staan. En er zeker 20 jaar over doen om dezelfde hoogte en omvang te bereiken als de populieren die nu langs de Engelse straat staan.
9: Tom Raven van de buurtvereniging Delft zich. De buurtvereniging blijft zich verzetten tegen de plannen. En de 10 heetste straten van Nederland liggen allemaal in Den Haag. Uit een voorlopige ranglijst blijkt dat het in sommige straten in Den Haag wel tot 8 graden warmer kan worden dan in het buitengebied rond de Hofstad. Blijkt uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Trees for All. Zij pleiten voor meer groen in straten, omdat dat voor verkoeling kan zorgen.
12: Bomen, groen in de wijk, zorgt er ook voor dat er minder wateroverlast is als het hard regent. En als je in een groene wijk woont, dan is ook gebleken dat mensen daar een stuk blijer zijn. Want groen, ja, door groen voel je je goed.
9: Ecoloog Stef Roel, vanochtend in West wordt wakker.
8: Ja, en wanneer je ook goed voelt, is als het weer lekker is. En dat kan maar één iemand ons vertellen. Dat is Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen. Ja, groen, maar huizenwit schilderen, dat scheelt ook heel veel.
8: Ja, dat scheelt ook.
13: Moet ik nu nog
8: huiswit gaan schilderen?
9: Ja, het dak heb ik gehoord.
8: Ja. 12 uur de 32 graden. Nou goed, ik ga beginnen.
13: Ja, maar dat zie je dus ook in Zuid-Europa. En ik denk dat we daar toch een beetje naartoe moeten. Want dan worden die huizen minder warm. Want dat zal de komende 24, 48 uur wel weer helemaal het geval worden. Er komt weer zeer warme lucht naar ons toe vanuit het oosten, zuidoosten met nog wat wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft vandaag droog en het is inmiddels zo'n 17, 18, 19, bijna 20 graden. Het wordt vanmiddag 32, 33 graden bij ons. Echt weer zeer warm. En dan hebben we vanavond opklaringen. Maar de komende nacht passeert er een storing vanuit het zuiden. Daardoor komen er geleidelijk aan wat meer, komt er wat meer bewolking. En is er ook kans op een regen- of onweersbui de komende nacht. Het blijft daarbij bijzonder warm. De minima komen niet onder de 20 graden. En in die grote steden, en zeker niet in die warme straten waar Bob het zojuist over had, komt die temperatuur onder de 20. Het zal wel 21, 22 blijven. Morgen dan opnieuw periode met zon. In de loop van de dag opnieuw wel kans, een kleine kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het morgen ongeveer 30 graden. Maar de lucht wordt morgen nog een stuk vochtiger, dus het wordt drukkend warm. Woensdag is dat een beetje voorbij. We hebben dan wel weer grotendeels droog weer met zonnige perioden en dan ongeveer 25 graden. Dus het blijft nog helemaal zomers. Ook later in de week is dat het geval. Temperaturen komen dan op zo'n 23, 24 graden uit. Dat zal ook in het weekend zijn. En nou ja, voor volgende week het Europese weermodel, wat met AI ook wordt gedraaid, zeg maar, dat geeft voor volgende week weer hogere temperaturen en ook weer het terugkeer van het zomerweer.
8: Ja, het blijft maar doorgaan, Huub. Dankjewel.
13: Zo is dat, ja.
8: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app, heeft er iemand een verfroller voor mij te leen, of kijk op omroepwest.nl.

double me mad, Junior.

0: The Devil Made Me Do It van Golden Earring brengt ons naar ruim 1 minuut. Wat zeg ik? 11 minuten over 7:30, want de tijd vliegt, kunnen we wel stellen. Gaan wij het hebben over Trekker Trek. Want de Trekker Trek familiedag in Koudekerk aan de Rijn was afgelopen zaterdag weer een dag vol met plezier. Van vroeg tot laat was er weer van alles te doen. En natuurlijk stonden de Trekker Trek en NTTO-wedstrijden in het middelpunt van de belangstelling, waarbij maar liefst 160 deelnemers in verschillende gewichtsklassen streden om de eer. Ons verslaggever Britt Zwart ging eens een kijkje nemen op de Trekkersdag en sprak veel mensen die de grote en indrukwekkende machines kwamen bekijken.
1: Het zijn toch prachtige machines dit.
2: Hebben jullie een favoriet van vandaag?
1: Er reed net een geeltje, gele panter. Zo'n hele oude Amerikaan, ja, die was toch wel prachtig hoor.
3: Ja, wel die ja.
1: Ik vind het echt prachtig, zeker als ze zo hard aan het trekken zijn. Zeker dan als je ze hier ziet rijden en als je zelf ook wel eens hebt gereden. Dat is toch echt prachtig.
0: Veel mensen komen niet alleen voor de machines, maar ook voor de gezelligheid. Een biertje is dan ook heel welkom. Ook omdat het best warm was afgelopen zaterdag. Dus brandde er een hele belangrijke vraag op de lippen van Britt.
2: Komen jullie voor het bier of voor de trekkers?
4: Nou, ik kom eigenlijk normaal voor de trekkers, want ja, dit is mijn team eigenlijk. Shackleton Pooling, maar onze trekker is kapot de vorige wedstrijd. Dus ja, wij zijn er de rest van het jaar niet meer bij. Dus,
2: te hard gedrift?
4: Nee, er is wel een plof, dus dat was niet zo goed.
0: Oh, niet leuk voor John dus. Maar hopelijk kan hij volgend jaar weer meedoen met zijn eigen team. Er was ook een groot kinder- en activiteitendorp met theater, een kinderboerderij en allerlei landbouwgerelateerde dingen die voor kinderen te doen zijn, zoals zelf rijden op een miniatuurtractor en graven op een graafmachine. Sommigen waren daar ook nog te klein voor, maar genoten volop van de trekkertjes.
5: Voornamelijk zeg maar met die kleine man, zijn eerste keer. Hij zit thuis heel vaak uit het raam naar trekkers te wijzen en te schreeuwen. Ja, ze doen zo'n familiedag, heel veel spelen voor hem, heel veel trekkertjes kijken. Heerlijk weer erbij, dus ja, heel leuk en gezellig.
0: Ook Debbie en Gerard keken hun ogen uit. Gerard stond vorige week nog langs het circuit van de Formule 1 in Hongarije, maar hoeft niet lang na te denken over wat hij leuker vindt.
6: Het werkt mooi op het land, dat sowieso. En het is gewoon mooi om hier te zien wie nou de sterkste heeft. Plan de vakantie er meest wel een beetje omheen. En dat is het ook wel waard.
7: Ja, dan is dit wel leuker.
2: Is leuker dan familie.
7: Ja, toevallig ben ik vorige week naar Hongarije geweest. Dus dit wel leuk, ja.
0: De Trekker Trek familiedag in Koudekerk aan de Rijn ging tot diep in de nacht door met een grote feesttent, een muziekpodium en optredens van artiesten.
8: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: mooiste stemmen uit de muziekhistorie. Engelbert Humperdinck met The Last Waltz. En daarvoor hadden we nog het vrolijke nummer A Lion in the Morning Sun van Will and the People. Ja, Tess, we hebben het nu in dit uur gehad over hitte, over natuur en het belang van bomen. En dat heeft de luisteraars ook tot reacties aangezet, toch?
1: Ja, precies. En terwijl Bob natuurlijk nu zijn huis staat te witten, is bijvoorbeeld ook... ja, die ging meteen aan de slag. Die denk ik moet meteen aan de bak natuurlijk. Marianne die stuurt: goedemorgen Pieter en Tess. Wij hebben ook een geveltuintje, maar wij wonen in een seniorenwoning. Het is gewoon heel moeilijk te onderhouden. Kan de gemeente dan niet misschien helpen om de tuin te onderhouden?
0: Ja, ik vind dat een hele terechte.
1: Ja, toch? Ja, want het is zeker bij die seniorenwoning is het wel heel fijn als dat daar natuurlijk zo cool mogelijk blijft. Hoe meer groen daar, hoe beter. Maar het is natuurlijk wel een hele klus. En dat, ik moet zeggen, ik heb heel erg niet groene vingers. Maar mijn vader wel, die is boomkweker natuurlijk. Die onderhoudt de omgeving van het appartementencomplex waar hij woont. Het is gewoon onwijs veel werk.
0: Ja, dus, dat is het ook.
1: Dus Marianne, ik vind het ook eigenlijk een hele goeie dat de gemeente daar misschien bij zou moeten ondersteunen in ieder geval.
0: Ik vind het een terechte opmerking. En zeker die oudjes, want de fitte dagen laten. Maar als je wat minder makkelijk uit de voeten kan, is wel heel handig dat je een handje hulp krijgt. En niet altijd hoeft te leunen op de eigen familie of op, weet je, dat. Dus ik vind het een goed initiatief. Dank voor de reactie. En als er nog meer reacties zijn, naar aanleiding van dit bericht, want die zullen er vast en zeker zijn. WhatsApp ons op 070-307-8080 of, zoals Tess aan mij vroeg, 070-307-8080.
1: Kijk, zo kunnen mensen dat goed onthouden. Ja, ja, toch? Ja, en ik dacht trouwens ook nog misschien andere kleinschalige tips om het, om je omgeving wat groener en wat koeler te maken. Zeker de komende dagen, als iemand een gouden tip heeft en zegt: nou, ik doe dit om lekker cool te blijven. Alle tips zijn welkom.
0: Absoluut.
1: Kun je hem nog één keer zingen dan, Pieter?
0: Ja, zal ik dat nog één keer doen?
1: Ja, graag.
0: 070-307-8080.
2: Wauw. Het mooiste woord van de regio.
0: En nu we toch zo lekker aan het oproepen zijn, we zijn al ruim 2 weken bezig met de zoektocht naar het mooiste woord van de regio. En we hebben al een hele mooie bloemlezing. We gaan daar later deze uitzending nog uitgebreid op terugkomen. Maar ik wil toch nog een keer benadrukken dat wij blijven zoeken naar een aantal hele mooie woorden.
1: Ja.
0: We hadden van het weekend volgens mij nog iets binnengekregen. Had ik dat nou goed gezien?
1: Nou, dat klopt. Ja, inderdaad. Iemand die toch op een heel laat tijdstip dacht: ik ga nog eventjes appen. Dan ga ik heel even, terug in die telefoon. Die oude telefoon, waar staat die nou? Jeetje, kan ik hem natuurlijk weer niet vinden.
0: Uit Leiden kwam die volgens mij.
1: Oh ja, ik zie het hier. Leidse woorden. Ja, Karel die stuurde om 10:30 gisteravond. Ik zie het hier in de telefoon staan. Leidse woorden, zegt Karel. Bladder, kale kop of leren voetbal. Ken je dat? Bladder?
0: Ja. Oh ja. Heb ik al eens gehoord, inderdaad.
1: Oh ja. A larvencar. Wat zou dat zijn?
0: Een larvencar. Het is toch ook verschrikkelijk?
1: Een larvencar is een kinderwagen.
0: Een larve.
1: Larvencar. Ja, dat vind ik wel echt mooi. Ja. En meuren natuurlijk. In je bed liggen meuren.
0: Ja, nee, ik kan me daar alles bij voorstellen. Nou, we hebben nog lang niet genoeg. En we willen zoveel mogelijk woorden weten, zodat er een rijke schakering aan woorden komt waar we straks allemaal uit kunnen kiezen. En dan weet ik zeker dat het een mooie strijd wordt tussen steden en omgevingsgebied. Want ik kan nu al niet meer kiezen. En Tess en ik zijn daar volop al mee bezig geweest. Dus maak ons maar een heel klein beetje rijker met al die hele mooie regionale woorden.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West. Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee!
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Straks gaan we praten over de gevolgen van de droogte voor onze pollentelers en het sportnieuws. Maar nu is het algemene nieuws door Bob Ringman.
13: Er komt een drugsverbod aan de Gasthuisplaat nabij het centrum van Delft. Bewoners ervaren daar veel overlast. Denk dan aan drugsdeals, herrie en wildplassen. Een 69-jarige vrouw is zaterdagmiddag uit het niets in Zoetermeer mishandeld door een voor haar onbekende man. Het slachtoffer is meerdere keren tegen haar hoofd geslagen. De dader wordt nog gezocht. En vanaf vandaag geldt er in heel het land het nationale hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Meer regennieuws hoor je om 8:30. Nu het overige nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
15: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
14: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
8: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
14: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Uit de film Christiane F. Via Kinder von Bahnhof Zoo was het Heroes. Maar als op zichzelf staande plaat van David Bowie is er natuurlijk ook keihard overeind gebleven.

0: We zijn de klok van 8 uur gepasseerd. Dat weten de luisteraars niet op één na overigens, want die heeft hem al verklapt. Maar Martin Bruin is weer aangeschoven. Van harte welkom, kerel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Nou, we gaan het straks pas over de sport hebben, maar goed dat je er weer bent, kerel.
1: Ja, en mijn ventje hebben we al gezien.
0: Ja? Wat dat betreft, je kan niet meer anoniem over straat of je moet toch een nep baard of een pet nemen, Martin, want iedereen heeft je in de gaten.
1: Ja, goed. Het mag.
0: Ja, Tess, en wij staan weer aan de vooravond van het volgende uur, hè?
2: Gezellig, hè?
0: Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ik vind het heerlijk. West wordt wakker, brengt je na 10 uur en daarna blijft Radio West natuurlijk, wat jullie ook van ons gewend zijn, verpozen. Dus blijf vooral op deze zender. Het is droog en dat is voor bollentelers geen goed nieuws. Bloembollen hebben juist in deze periode voldoende water nodig om goed te kunnen groeien. Hoewel beregenen op veel plekken mogelijk is, brengt dat extra kosten met zich mee en is water niet onbeperkt beschikbaar. Aan de telefoon bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout. Ook voorzitter van LTO Noordduin en Bollenstreek en bollentelersorganisatie KAVB. Goedemorgen, Simon.
3: Goedemorgen.
0: Dat betekent dat jij wel behoorlijk wat visitekaartjes in je zak hebt, hè, als ik dit allemaal voorlees.
3: Ja, dat klopt. Ja, van alle markten thuis.
0: Heerlijk. Ja. Hey, hoe is de situatie op uw land op dit moment?
3: Nou ja, ze kunnen natuurlijk wel een bijtje gebruiken. Dat zie je wel aan alle gewassen die op het land staan op dit moment. Aan de dahlia's, maar ook aan de groenbemesters, zeg maar, van de natuurlijke onkruidbestrijding die we en de aaltjesbestrijding die we hebben staan. Ja, het is gewoon droog. Gewoon echt gul is het. Onvoorstelbaar.
0: Ja, er worden records gebroken en dat kan je dus ook echt letterlijk zelf zien.
3: Ja, dat zien wij ook. Dat is, ik heb dit zelden zo meegemaakt. Want als je een grondbewerking doet, dat het dan gewoon eigenlijk gewoon net gul zand is. Dus dat is gewoon ook voor kiemen van zaad is dat funest. En ja, we hebben ook worteltjes hier in de streek staan. En ja, die hebben natuurlijk ook een buitje nodig. Dus dat is allemaal moeilijk.
0: Ja, mag beregenen nog, maar mogelijk komt er eind van de week een eind aan. Ja, je hebt al een tip van de sluier opgelicht. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
3: Ja, dat klopt. En dan kunnen we ook geen water meer uit de sloot halen. En ze hebben het dan ook over dat ze dat met zout door willen spoelen. Of tenminste, dat is eigenlijk het verhaal ook. Dus ja, het wordt echt heel erg kritiek op dit moment, ja.
2: Ja, en is dit nou een uitzonderlijk droog jaar of merkt u dat dit soort zomers steeds vaker voorkomen?
3: Nou, vorig jaar hadden we ook al een hele droge zomer. En toen viel er net op tijd nog weer een bui. Dus toen was eigenlijk wel het gevaar geweken. En dat is nu hebben we dat vooruitzicht niet. Een paar millimeter krijgen we op het eind van de week. En dan, dan blijft het weer een week droog. Dus ja, het is gewoon de komende 2 weken blijft het gewoon droog. Dus dat wordt echt wel paniek-sortiment.
2: Ja, en een paar millimeter zeg je net. Maar is echt een goede regenbui nou de enige oplossing hiervoor?
3: Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel. Kijk, als je 20 mm krijgt, kan je weer voorlopig even vooruit. Maar ja, dat zit er gewoon niet in. Kijk, we krijgen elke keer 2 of 3 of 4 mm. Ja, dat verdampt zo. Daar heb je niks aan eigenlijk.
0: Ja. Het klinkt ook alsof het heel moeilijk is om positief te blijven. Of zien jullie toch somber in?
3: Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk ook gezegd van Hoge Heemraadschap Rijnland om vanwege de dijken die gaan scheuren, om zout water in te laten. Kijk, en dan ga je eigenlijk het hele zoetwaterproject, zeg maar, ga je vervuilen met zoutwater, om het zo even hard te zeggen. En wij zitten hier eigenlijk, wij hebben een grondwaterstand die op 50 centimeter diep zit. Alle bomen wortelen, zeg maar, 1 meter diep. Dus alles gaat dat zoute water opnemen als je niet uitkijkt. Dus het effect voor de bollen is groot. Maar al het openbare groen, alle gezonnen, alle bomen, alle bossen, ja, die allemaal met die waterstand te maken hebben van 50 centimeter diep, krijgen een tik aan. Dus dat is eigenlijk ook nog, dat realiseert niemand zich. Maar je hebt vaak gebieden waar het grondwater gewoon 1 meter diep zit, heb je minder last als je zoutwater doorvoert als dit gebied. Dit heb overal gelijk, zie je dat effect ervan.
0: Ja, de kustlijn is dus echt supergevoelig, als ik dit zo begrijp.
3: Ja, enorm gevoelig. Enorm. Wij zijn er altijd al heel erg bang voor geweest. Dus als dat nou echt plaats gaat vinden, ja, dan hebben we echt wel een probleem. Maar ook gewoon, wat ik al zeg, de openbaar groen ook. Kijk, je ziet ook in de Bollenstreek, zie je nu heel veel trekkers met tankies rijden die allemaal die bomen aan het water geven zijn. Ja, waar ga je dan nog zoet water vandaan halen als alles met zoutwater ingelaten wordt?
0: Ja, we hebben het er iedere dag over. Maar ja, je zou. Het klinkt een beetje flauw, maar aan één regendans hebben we niet genoeg. Hè? Er moet gewoon regen komen, want anders is dat rampzalig voor dit gebied. Simon Pennings uit Noordwijkerhout, dank voor de heldere uitleg, hoe pijnlijk die ook mogen zijn.
3: Ja, graag gedaan.
4: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Leanne Rimes met How Do I Live Without You brengt ons naar 9:12. We zijn wat aan de late kant, maar niet minder gemeend. We gaan onze luisteraars vragen om ons spontaan nu te gaan bellen. Want dan kan je namelijk een Radio West kalender winnen.
1: Ja,
0: en daar hoef je niks voor te doen.
1: Helemaal niks. Je moet bellen. Naar 070-390-5454. 070-390-5454. Kan je gaan bellen. En dan krijg je dus, kan je dus kans maken op deze geweldige kalender. Die hier nu ook voor Martins neus ligt. Wat heb jij nu daar op die eerste maand al gezien, Martin?
2: Ja, daar staan twee hele belangrijke verjaardagen op. 26 januari, Martin Bruin.
1: Ja.
2: Maar dan komt hij, het slot van de maand. Bijna 27 januari, Tess. Jarig,
1: Merlo.
2: Wij schelen één dag,
1: dat klopt.
2: Ja, we gaan niet praten over hoe we in leeftijd schelen, dat doen we niet.
1: Nee, maar we zijn gewoon allebei waterman.
2: Kijk,
1: waterman onder
2: elkaar. Zijn watervrouw.
1: Nou, watervrouw.
0: Het goede nieuws is, dames en heren, terwijl jullie al aan het gaan nadenken zijn over hoe jullie het gebak samen gaan delen als jullie hier weer naartoe komen. We hebben iemand aan de lijn.
1: Oh.
0: Goedemorgen. Met wie hebben we het genoegen?
3: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie spreken wij hier uit de studio?
3: Dirk van den Bos uit Leidschendam.
0: Hey, Dirk van den Bos uit Leidschendam. Je had snelle vingers.
3: Ja, heel snel.
0: Maar het goede nieuws is, er komt een kalender naar je toe. Hoe vind je dat dan?
3: Daar ben ik heel, heel erg blij mee.
0: Nou, heb je er al een mooi plekje voor bedacht?
3: Ja. Nou, boven de bank?
0: Nou, nu zijn we wel heel erg vereerd, Dirk.
3: Ja. Nee, die gaat echt boven de bank. Daar kan ik er goed door kijken.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En vooral in het voorjaar, rond maart, rond de 26e, moet je het even goed in de gaten houden.
1: Pieter gaat weer even zijn eigen verjaardag promoten.
0: Ik ga even mijn eigen verjaardag een beetje promoten. Want die twee hier hebben het hele tijd over januari, Dirk. Maar maart is ook een mooie maand, hoor.
3: De hele maand, ja. Nee, is nog mooier.
0: Hey Dirk, van harte gefeliciteerd. Blijf nog even hangen, dan nemen we de gegevens even met je door. En geniet in ieder geval van dit mooie presentje.
3: Dankjewel, ik blijf aan de lijn.
0: Hartstikke goed.

0: koptelefoon dragen is altijd een heel erg leuk nummer. Want het gaat van rechts naar links. Soms heb je het idee dat er helemaal niks gebeurt. Dus wat dat betreft is het altijd wel heel erg leuk om te draaien voor ons hier bij West Wordt Wakker.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, het mogen duidelijk zijn. Deze zomer doen we in West Wordt Wakker iets leuks. In dit westelijk gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten. Met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. Soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taaltje dat alleen de lokale bevolking begrijpt. En in deze zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West Wordt Wakker gewoontes, normen en

0: Het is gebbetje. Zorg dat je geen goud gebbetje krijgt. Doe een shalom, betekent dat. Of een zandwinkel beginnen. Daar begon Nico de Groot over als iemand is overleden. Of Henk Tettero, kreen, kieskeurig met eten, kwetsbaar voor ziekte of bederfelijk. En Tilly Vertuin, als ik het goed uitspreek, een gaapstok. Een traditionele bijnaam voor de inwoners van Lisse. Ja, en we hebben aan de telefoon Tanny. En jij hebt ook een nominatie, toch?
1: Jawel, ik heb een nominatie. Het Leidse woord kolkenzuiger.
0: Een kolkenzuiger?
2: Wauw.
0: Nou, die, ongeveer is dit elke reactie die wij geven, Tess en ik, hoor. Dus leg hem eens even uit, Tanny. Wat het precies betekent?
1: Nou, Leidenaren, de oud-Leidenaren moet ik er dan bij zeggen, niet de import. Die noemen de waterputten in de straat waar de regen wordt afgevoerd, noemen ze kolken. En de gemeente komt eens in het jaar om blad en zand met een soort tankwagen met een zuigsysteem om ze schoon te zuigen. Dat het goed blijft lopen, het water.
0: Ja.
1: Dus ja, de kolk wordt leeggezogen, dus de auto wordt kolkenzuiger genoemd.
0: En gebruiken jullie het woord alleen maar voor dat? Of is kolkenzuiger ook nog een, zeg maar, dubbele betekenis die daardoor ook het Leids is ingeslopen?
1: Nee, alleen voor dit.
0: Ah, oké.
2: Dus je gebruikt hem niet heel vaak? Of rijdt er bij jullie iedere week een kolkenzuiger door de straat?
1: Nee, zo eens per jaar.
2: Ach,
1: maar
2: het is...
1: goed, je ziet hem regelmatig dan in de ene wijk, dan in de andere wijk.
0: Ah, kijk.
1: Dus je ziet hem wel wat vaker, maar niet in je eigen straat. Dat is eens in het jaar.
3: Maar een Leidse uitdrukking of gezegde is toch ook iets van glibber?
1: Ja, dat is typisch Leids. Vooral omdat we de R aan het eind niet kunnen zeggen.
3: Ja, ik had namelijk in dienst een paar van die jongens uit Leiden. En die noemden we altijd glibber.
1: Ja, dat klopt.
3: Ja.
2: Ja, die hebben we eigenlijk ook nog niet officieel binnengekregen. Dus mogen we die er ook gewoon nu, van, misschien van jou Martin, maar misschien ook van jou Tanny, er gewoon officieel opzetten, ook die glibber?
0: Ja, doen we er twee.
1: Jawel. Nou, dan heb ik liever een ander erop. Het woord bladder.
3: Bladder?
1: Komt dat wat op?
0: Ja, zeker. Ja, die hebben we van het weekend binnengekregen volgens mij ook. Hè? Dus daar heb ik een dubbele reden om hem ook te nomineren.
2: Ik krijg opeens inderdaad complete déjà vu. Je hebt helemaal gelijk, Tanny. Want wij kregen van het weekend, midden in de nacht zowat, kregen wij ook van een Leidenaar een mailtje of een appje. En daar stond deze inderdaad in. Kan je nog even uitleggen wat dat nou precies is?
1: Nou ja, vroeger werden die leren bruine voetballen werden bladders genoemd. En iemand die een kale kop had, waar ook geen haar op stond, kreeg de bijnaam dat hij een bladder had.
2: Martin grijpt meteen naar zijn hoofd. Martin, je bent ook een bladder. Je hebt een bladder.
3: Ik voel mij raar gesproken.
0: Hey Tanny, mag ik namens het hele team enorm bedanken. Want je hebt ook onze lijst weer een stuk rijker gemaakt. En ja, ook altijd weer mooi dat Leiden daar ook goed in is vertegenwoordigd. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ja, bijna 3 minuten over 8:30. Hoogtijd dus voor het regionale nieuws, gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
6: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess Merlo.
7: Goedemorgen.
6: En goedemorgen Martin Bruin.
8: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een bestuurder zonder rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden nadat hij van een berm was gereden. Agenten kregen een melding van een camera die kentekens automatisch scant en controleert over een mogelijke bestuurder zonder rijbewijs. Toen zij het voertuig wilde controleren, ging de bestuurder er vandoor. Er volgde een korte achtervolging. Die eindigde op de Afrikaweg, waar de bestuurder met zijn voertuig van een schuine berm langs de weg reed. De bestuurder is aangehouden. Volgens de politie was hij al 8 keer eerder betrapt op rijden zonder rijbewijs. De auto is in beslag genomen. De droogte zorgt voor kopzorgen bij bollentelers in de regio. Bloembollen hebben juist in deze periode voldoende water nodig om goed te kunnen groeien. Hoewel beregenen op veel plekken nog wel mogelijk is, brengt dat nu extra kosten met zich mee en water is niet onbeperkt beschikbaar. Het zorgt voor unieke omstandigheden.
9: Ik heb dit zelden zo meegemaakt, dat als je grondbewerking doet, dat het dan gewoon eigenlijk gewoon net gul zand is. Het is gewoon ook voor kiemen van zaad is dat funest. En ja, we hebben ook worteltjes hier in de streek staan. En ja, die hebben natuurlijk ook een buisje nodig. Dus het is allemaal moeilijk. Het wordt echt heel erg kritiek op dit moment, ja.
6: Bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout, eerder vandaag in West wordt wakker op Radio West. En afgelopen weekend verzamelden veel grote wagens en machines zich in Koudekerk aan de Rijn voor het jaarlijkse trekkertrek. 160 deelnemers deden in verschillende gewichtsklassen mee aan de verschillende wedstrijden. En langs de lijn stonden enthousiastelingen en afvallers.
10: Nou, ik kom eigenlijk normaal voor de trekkers, want ja, dit is mijn team eigenlijk. Shackleton Pooling, maar onze trekker is kapot de vorige wedstrijd. Dus ja, wij zijn er de rest van het jaar niet meer bij. Dus,
11: hard gedrift.
10: Nee, er is wel een plof, dus dat was niet zo goed.
12: Voornamelijk zeg maar met die kleine man, zijn eerste keer. Hij zit thuis heel vaak uit het raam naar trekkers te wijzen en te schreeuwen. Ja, ze doen zo'n familiedag, heel veel spelen voor hem, heel veel trekkertjes kijken. Heerlijk weer erbij, dus ja, heel leuk en gezellig.
5: Heel leuk en gezellig. Nou, ook gezellig is ons eigen Huub Mizee om eens even te praten over het weer. Huub, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen Pieter. Omdat het natuurlijk nog steeds zomers is voor veel mensen. Het is vakantietijd en vandaag wordt het alleen wel weer heel warm hoor. Er zijn wat wolkenvelden, we krijgen ook weer perioden met zon. Er staat een zuidoostenwind en die wordt later vandaag wat meer zuidwestelijk. Ja, het is inmiddels al 20, 21 graden en het wordt vanmiddag zo'n 33 graden. En dat is echt alweer heel warm. Vanavond nog opklaringen. In de loop van de nacht passeert er een storing vanuit het zuiden en daarbij kan een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Dat kan dus vannacht gebeuren. Het zal niet veel kouder worden dan 20 graden. In de grote steden blijft het zelfs nog iets warmer. Later vannacht en vanavond is het nog rond of boven de 25 graden hoor. Morgen periode met zon. In de loop van de dag ook alweer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan ongeveer 30 graden. En woensdag dan komt er iets minder warme lucht naar ons toe. Het blijft waarschijnlijk wel grotendeels weer droog. Er zijn perioden met zon, 25, 26 graden. En dan krijgen we even een paar dagen dat het wat minder warm wordt. Zo rond de 2, 23 graden. Nou, hele kleine kans op een bui in de tweede helft van de week. Maar in het weekend wordt het toch weer droger. En volgende week ook is het weer grotendeels droog. En temperaturen dan zo rond de 24 graden. Dus dat zomerweer blijft voorlopig nog.
5: Dankjewel, Huub. Wij spreken elkaar over een uur weer.
6: En Martin Bruin wil graag wat zeggen, denk ik, tegen Huub Mizee. Toch, Martin?
5: Ja, dan moet ik hem weer even opengooien. En dan ga ik zo meteen terugkomen met de verkeersinformatie. Ben je nog, Huub?
13: Ja, zeker.
5: Hartstikke goed. Martin heeft een vraag aan je.
14: Huub, kan jij mij vertellen wat het weer is op 1 januari?
13: Nee, nog niet. En welk jaar bedoel je eigenlijk precies? Eerstkomende?
7: Nee, kijk, ik sla mijn kalender open en de eerste naam die ik tegenkom, 1 januari. Huub Mizee.
13: Ja. Ja, dan ben ik jarig, dat klopt.
7: Jongen, ja, nou gefeliciteerd alvast, hè? Anders vergeet ik het misschien.
13: Ja, oké.
5: Okay. Dankjewel. Ja, nee, dat is zeker handig. Laat er geen misverstand over bestaan. Ja, sorry Rijn Baartmans, we moesten je even laten wachten. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
8: Het rijdt langzaam op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Nootdorp en Den Haag Bezuidenhout. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud.
5: Dankjewel Rijn Baartmans.
14: West wordt wakker.

0: The Dream of the Blue Turtles, daar stond dit nummer op. En het was de openingssingle van Sting. En Love is the Seventh Wave hier op Radio West.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, je bent al lekker aanwezig geweest in deze uitzending. Ik hoef je niet meer te introduceren.
2: Nee.
0: Maar we gaan het wel lekker hebben over sport vandaag. Ja. En ik heb een mooi rijtje van je. Ik wil er nog één kleine aan toevoegen, als je het goed vindt.
2: Ja, doe maar.
0: Lorena Wiebes, niet het onze regio, maar wat een sprinster is dat.
2: Ongelooflijk, hè? 2 etappes. Ja, het is ongelooflijk. Je zit iedere middag te kijken, maar ja, daar is niet tegen te sprinten.
0: Nee, fluoriserend geel, wat deed ze het goed. Maar het is een kwestie van tijd of onze regio gaat een woordje meespreken.
2: Ja,
0: denk ik niet.
2: Ik denk zeker dat mijn scootmobiel haar niet verslaat.
0: Dat denk ik ook niet.
2: Nee.
0: Dat denk ik ook niet.
2: Nee.
0: De Johan Cruijffschaal, de traditionele opening van het voetbalseizoen. Ja, en ik vond het een verrassende uitslag, Martin.
2: Ja, ik heb tot gisteravond en zelfs vanmorgen onder de koffie met mijn zoon daar een hele discussie over gehad. Ik vind de scheidsrechter Gözdebük een uitstekende scheidsrechter. Misschien wel echt de beste die we hebben. Ik vind hem veel beter als Makkeli bijvoorbeeld. Maar ik had... Ja, mijn zoon zegt, je mag niet tegen de regels in gaan. Dat mag niet. Maar ik had na 4 minuten toch even de 2 aanvoerders bij elkaar geroepen. En van, kijk, hij begaat een overtreding, Veerman. Ja, komt veel te hoog met zijn schoen en raakt bijna uit het gezicht. Of misschien raakte hij hem wel. Maar hij kon nooit die man gezien hebben. En dan denk ik, ja, na 4 minuten roept de aanvoerders bij elkaar en zegt van, joh, het is een ongelukkige overtreding. Ik zou normaal rood moeten geven, maar dat verpest de hele wedstrijd.
0: Ja, want uiteindelijk, met een man als Veerman bij PSV in de ploeg wordt het natuurlijk gewoon een totaal andere pot.
2: Ja.
0: Andere kant van het verhaal is, en dat zei Peter Bos in de persconferentie ook, ja, misschien toch iets meer strijd moeten leveren of toch iets slimmer moeten spelen. Maar AZ deed het natuurlijk fantastisch. Laten we AZ niet tekort doen.
2: Nee, AZ, kijk, het is 0-4 geworden en een duidelijke overwinning voor AZ. Ze waren met 11 tegen 10 veel beter. Maar ik vond het toch jammer, want kijk, een smerige overtreding is rood, klaar, overgesluiten. Geen discussie over mogelijk. Maar dit was een ongelukkige overtreding.
0: Ja, ben ik met je eens. En ik denk dat hier geen enkele opzet in het spel zat.
2: Nee, maar goed. Als scheidsrechter heb je er aan de regels houden. Hij heeft het wat dat betreft volgens de regels opgelost.
0: Zeker. Nou, we hadden het net uit Leien hebben we het mooie woord bladder gehoord. Nou, als er één iemand één heeft, dan is het de grote baas van de FIFA. Hè? Want daar wilde hij het ook nog even over hebben.
2: Ja, ik word gewoon een beetje kotsmisselijk van die man.
0: Is niet te geloven. Hè?
2: Infantino, hij had een plan. Hij zou het WK onderbrengen in een bedrijf. Nou, het gaat niet om het onderbrengen in een bedrijf. Het gaat erom dat meneer zijn zakken wil vullen en daar aandelen in heeft. En natuurlijk daar weer lekker wat centjes naar binnen krijgt. Nou, gelukkig hebben ze het allemaal verworpen. De UEFA, ze zijn gezegd van zoek het maar uit, maar dit gaat echt niet gebeuren. Ja, zo'n man, die moeten ze gelijk ook... Die moeten ze met...
0: Op de trein.
2: Wat zit hier aan de overkant? De Avalex, hè? Nou, daar moet je maar mee meesturen.
0: Nou, het is echt niet te geloven. Gewoon. Het enige wat ik er nog over wil zeggen, ik had nooit verwacht dat UEFA zo zijn poot zo stijf houden. Ik vind dat ook wel weer een mooie ontwikkeling. Want eerste signalen waren ook van, nou, er verandert toch niks. Nou, dat hebben we gezien. Dus dat is wel mooi.
2: Nee, uitstekend.
0: Nou, genoeg over die rare man. Want jij kijkt reikhalzend uit naar de 2 ploegen, die ook hoog staan altijd in het alfabet. Als alles nog niet gespeeld heeft, dan staat de ene op 1, dat is ADO, en de 2 op 2, dat is AZ. En zeker naar waar we het net over hebben gehad. Pittig potje daar in Alkmaar.
2: Pittig potje, maar geloof mij dan maar. Ik heb gezegd en ik krijg heel veel reacties van luisteraars van we gaan voor plek 6 en 7. Maar het kan mij niet snel genoeg zaterdag wezen. 21 uur AZ tegen ADO Den Haag. Ik verlang er zo naar. Deze week mag voor mij morgen voor mij wezen.
0: Ik kan me er alles bij voorstellen. Mooie start inderdaad van ADO. Terug op het hoogste platform. En dan ook meteen in Alkmaar tegen de winnaar van de Johan Cruijffschaal. Dus misschien zijn ze een beetje moe, Martin.
2: Ja, ik had gehoopt dat ze dus meer strijd moesten leveren gisteren. Dat had ons beter uitgekomen. Ja. Maar luisteraars hebben gezegd, je bent te optimistisch over de Adenhaag. Wij pakken 3 punten in Alkmaar. En we nemen nog een kaasje mee ook.
0: Hartstikke goed. Nou, ik hoop dat mijn zwager niet luistert. Je raadt al waar die ongeveer de buurt woont.
2: Die woont ongeveer, ja.
0: Dan volleybal.
2: Ja, volleybal in Rio de Janeiro, in Brazilië. Katja Stam en Rosa Schoon. Die hebben het elite toernooi volleybal gewonnen.
0: Hey.
2: Ja, en dat is een speciaal, want kijk, Katja's Stam en Schoon die staan zesde op de wereldranglijst. Ze moesten tegen de thuisfavorieten Carl en Rebecca. En ze wonnen met 21-16, 21-16. En ze zijn echt waar niet te houden. We hebben gewonnen van de wereldkampioen.
0: Ja.
2: Nou, en dat is toch heerlijk.
0: Ik vind dat absoluut heerlijk. En ik vind het nog iets heerlijk, moet ik je zeggen, Martin.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Krijgen we gebak?
0: Ik ben gewoon oprecht blij dat je weer terug bent.
2: Ik ook.
0: Want jij doet het een stuk beter dan ik. Met dit sportblokje.
2: Nou, je moet jezelf niet onderwaarderen. Ik vind dat jullie het geweldig doen samen.
0: Nou, dat lijkt me een mooi punt om dit nu te gaan doen.

0: Desiree. Met live, dat mogen helder zijn hier op Radio West. Het is al weken droog en de gevolgen worden steeds groter. Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt daarom maatregelen die nog nooit eerder nodig waren. Sluizen gaan dicht, water mag op veel plekken niet meer uit sloten worden gehaald en de strijd tegen verzilting wordt verder opgevoerd. We gaan erover praten met Stijn van Boksmeer van het Hoogheemraadschap Delfland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: We horen wel vaker dat het droog is, maar u noemt dit een dreigende crisis. Hoe ernstig is de situatie op dit moment?
1: Nou, zoals het natuurlijk gezegd wordt, een dreigende crisis. Wij zijn afhankelijk voor zoet water, voor regen en water wat aangevoerd wordt vanuit de Rijn en de Maas. Nou, we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt dat regen er al een tijdje niet meer gevallen is in grote hoeveelheden. En ook de rivierafvoer neemt heel erg af. En dat betekent dat er problemen zijn met de aanvoer van zoet water in ons gebied. En daartoe zijn wij dus gedwongen om die maatregelen te nemen zoals die nu voor liggen.
0: Ja, waarom heeft uw gebied zoveel last van die lage waterstand in de Rijn?
1: Nou, wij liggen in een polderboezemgebied vlak langs de zee. Dus er is altijd al dreiging dat zoutwater ons gebied inkomt. Of dat nou kwel is, zoutwater wat vanuit de ondergrond komt. Of de druk van zeewater richting de rivieren. En wij hebben dan of regenwater of zoetwater uit de rivieren nodig. Dat loopt eigenlijk altijd redelijk goed. Alleen dit jaar is al heel vroeg problemen ontstaan doordat er te weinig neerslag is geweest. En we dus een grotere afhankelijkheid hebben van die rivierafvoer. En die is steeds lager geworden.
0: Ja, mensen denken misschien, mijn kraan doet het toch nog gewoon. Wat merken inwoners nou eigenlijk van al deze droogte?
1: Nou, die zullen dat denk ik zien doordat ze merken dat de natuur langzaam van groen naar geel gaat. Dat blaadjes losgelaten worden door bomen. De meeste bewoners zullen zelf geen oppervlaktewater in grote aantallen gebruiken. Dus dan lijkt het misschien van, nou, dat het allemaal meevalt. Tegelijkertijd, als je in de oude binnenstad van Delft of van Den Haag woont en je hebt houten funderingspalen, is het wel heel erg belangrijk dat het water op de juiste hoogte blijft staan, omdat anders houtrot gaat plaatsvinden. Dus er gebeuren allerlei processen die mensen misschien minder goed kunnen zien, waardoor ook voor hun dit best een grote impact kan hebben.
2: Ja, en we hadden het net over het sluiten van die sluizen. Waarom helpt dat eigenlijk om dat zoet water vast te houden? Hoe werkt dat?
1: Nou, elke keer als er een schip de sluizen in vaart, komt er water vanuit de Nieuwe Waterweg ons gebied in. En je moet je voorstellen dat dat 6 tot 8000 milligram zout per liter bevat. En wij proberen dat zoutgehalte in ons gebied onder de 350 milligram per liter te houden. Dus een schip dat de sluis ingaat, dan proberen we eerst al zoveel mogelijk water met zoet water door te spoelen dat het weer teruggaat naar de Nieuwe Waterweg. En dat kost dus redelijk veel zoet water. En op dit moment hebben we dat zoet water niet in die aantallen. En normaal zou dat niet een probleem moeten zijn, want dan hebben we de aanvoer vanuit de rivier, wat we dan oppompen vanuit het Brielse Meer, samenstreept door de neerslag. Maar dat is er nu niet. Dus elke keer als er een schip de sluis passeert, komt er een hele strop met zout water ons gebied in. En zout is heel erg slecht voor de natuur. Dus dat proberen we zoveel mogelijk buiten het gebied te houden.
2: Helder. En vanaf volgende week mag er dus ook geen water meer uit de sloten en vaarten worden gehaald. Maar voor wie geldt dat verbod dan eigenlijk?
1: Nou, niet volgende week. Aanstaande woensdag om 0 uur gaat dat verbod in. En dat geldt voor een ieder die water onttrekt uit het oppervlaktewater. Dus dat zijn bewoners, bedrijven, gemeentes. Eigenlijk iedereen die daar gebruik van maakt. En de enige uitzondering daarop is de brandweer op het moment dat er geblust moet worden.
0: Wat kunnen inwoners vandaag eigenlijk al doen om te helpen? Want ja, zo'n verbod is natuurlijk gewoon noodzakelijk. Maar je kan eigenlijk vanaf nu al maatregelen nemen. Wat zijn de adviezen bijvoorbeeld?
1: Nou, de adviezen voor de bewoners op zich zijn, maak geen gebruik van oppervlaktewater. Dus zodra mensen zelf een pompje in de tuin hebben waarmee ze hun tuin besproeien, die pomp mag niet meer gebruikt worden. Dus alle kleine beetjes helpen op dat gebied ook. En dat is eigenlijk de enige aanwijzing die we kunnen geven aan bewoners. Maak geen gebruik van oppervlaktewater.
0: Tot slot, wanneer worden deze maatregelen weer versoepeld? Is dat na één flinke regenbui? Of komt er een signaal dat er voldoende regen is gevallen?
1: Nee, je moet je voorstellen dat er een tekort is, wat in centimeters gaat. En dat bij een regenbui ongeveer een millimeter valt. Dus wij zijn van twee dingen afhankelijk. Eén is meer neerslag en de andere is een grotere afvoer door de rivieren. En de verwachting is niet dat dit op korte termijn gewijzigd gaat worden. Maar mocht het zo zijn dat er meer ruimte komt, dan zullen wij natuurlijk het verbod geheel of gedeeltelijk gaan intrekken.
0: Nou, dank in ieder geval voor deze toelichting. Geen fijne boodschap, maar wel een hele belangrijke. Stijn van Boksmeer van het Hoogheemraadschap Delfland.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Zometeen gaan we weer vliegen in de tijdmachine, waar je weer hele mooie prijzen kan winnen. Maar nu is het nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
11: Een bestuurder zonder rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden nadat hij na een achtervolging van een berm was gereden. Volgens de politie was de bestuurder al 8 keer eerder betrapt op rijden zonder rijbewijs. Morgen is het met ongeveer 10.000 bezoekers de drukste dag van het jaar voor Rotterdam Die Hague Airport. Bijna 70 vliegtuigen vertrekken dan van of landen op de luchthaven. En er komt een drugsverbod aan de Gasthuisplaats nabij het centrum van Delft. Bewoners ervaren daar veel overlast, zoals drugdeals, herrie en wildplassen. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen halfjaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
13: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
12: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
3: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
12: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer, zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
24: Lekkere van Albert Heijn.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Tijdloos, dat blijft het. De muziek van Bob Marley al sinds 81 al niet meer onder ons. En dit was One Love hier op Radio West.
1: West wordt wakker.
2: Laatste keer, Pieter.
0: Ja.
2: Voor ons dan.
0: Voor ons tweetjes, ja.
1: West wordt wakker.
2: Niet voor jou.
0: Nee, ik mag nog even. Maar ja, dat betekent dat dit ons voorlopig ons laatste uur is. En ja, het laatste uur heeft geslagen klinkt wat pathetisch. Maar dit is inderdaad wel onze laatste get-together, Tess Melo.
2: Inderdaad. Morgen dan is Meer natuurlijk weer terug. Dus dan zit je lekker met haar hier. Maar,
0: zeker.
2: Ja, ik ga jou wel een klein beetje missen. Ik ga ook de luisteraar wel een beetje missen. Ik ben natuurlijk wel op zondag. Maar ja, het voelt wel een klein beetje ook als het laatste uur. Het is tijd. De hoogste tijd.
0: Ja, dan normaal gesproken dan gaat het licht hoog en dan gaat de bar sluiten. Hè, wat je nu doet, hè?
2: Ja, mijn bar gaat sluiten.
0: Ja, maar gaat sluiten. Nou, het is mij nog steeds een waar genoegen, want we hebben nog een uur te gaan. Hè? En
2: zo
0: een uur is
2: het.
0: Wel 25% van deze uitzending.
2: Ik wou net zeggen, en we gaan nog van alles bespreken. We gaan van alles doen. We gaan nog van alles weggeven.
0: Zeker. Nou, we gaan hopelijk... iemand moet wel er even iets voor gaan doen.
2: Ja, dat is wel
0: hè?
2: Waar.
0: Want we gaan zo meteen namelijk de tijdmachine spelen.
2: Inderdaad.
0: Dus alle luisteraars, wees scherp. Hou in ieder geval het telefoonnummer nu alvast onder de vingers. Namelijk 070-390-5454. Want zometeen gaat hij weer vliegen, de tijdmachine. En wat kunnen de mensen winnen?
2: Nou, je kan deze mooie dag, kan je een paar sokken winnen van Omroep West. Dat is natuurlijk mooi, ook al is het weer niet helemaal ernaar. Nee. Maar ik vind niks heerlijker dan 's avonds op de bank gaan zitten en dan lekker warm sokken aantrekken. Ja. Dus die sokken van West, ja, die zijn dan wel heel mooi. Hoeveel vragen maar voor goed te hebben?
0: Eén vraag hoef je maar goed te hebben. Ja,
2: nou,
0: één vraag.
2: Ja, en je kan natuurlijk ook nog kans maken op iets heel moois. Als je 3 vragen goed hebt, dan kom je in de finale misschien wel te staan. En dan kan je winnen.
0: Ja, een stoere, staat erbij, zwarte Bluetooth party speaker.
2: Wow.
0: Waarbij het geluid van Radio West of je eigen muziek 12 uur achter elkaar uit deze draadloze luidspreker kan laten schallen. Geluid kan je ook nog combineren met een lichtshow op de maat van de muziek. En hij is spatwaterdicht.
2: Je mag Nina. Nou, ik zou ervoor bellen.
0: Ja, ik weet wel zeker dat ik ervoor zou bellen. Dus, pak een beet die telefoon en bel 070-390-5454. Want zelden was je zo dicht bij zo'n prachtige prijs.

0: Jim Morrison en The Doors met Light My Fire. En Ray Manzarek, dat was de organist. En die zorgde ervoor dat ik ooit de toetsen ben gaan beroeren. Maar ik ben oprecht nog nooit zo goed geworden als hij.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we gaan hem spelen. En ik ben heel benieuwd of onze kandidaat van vandaag erin gaat slagen om minimaal die ene, dat ene antwoord goed te hebben. Want dan komen er een paar sokken. En anders dus die prachtige, stoere, zwarte Bluetooth party speaker, waarbij het geluid van met name natuurlijk Radio West, ja, behoorlijk in de lucht kan laten klinken. En we hebben aan de telefoon niemand minder dan Gerda. Gerda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Gerda. Hoe is het met je?
2: Ja, lekker hoor.
0: Ja, waar bel je vandaan?
2: Uit Vlaardingen.
0: Uit Vlaardingen. Hartstikke goed. Ken je het spelletje al? Denk het wel, hè?
2: Ja, ik ben een vaste klant.
0: Vaste klant. Oh, dan hoef ik jou ook niet uit te leggen dat je heel rustig de deur moet dichtdoen, hè? Omdat die sluiting, die is een beetje gevoelig. Maar voor de rest gaat dat helemaal goed komen. Nou, Gerda, ga op je gemakje luisteren. Want we gaan ervoor.
2: Ja.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja. Kijk maar eens goed om je heen, Gerda. Hey.
2: Ja, zie je.
3: Niet zo heel veel veranderd.
0: Nee, er is niet zoveel veranderd, toch?
3: Amper tijd gereisd. Alleen wij.
0: Ja, wij zijn wel een beetje veranderd. Ja. Toen het 2018 was, had ik nog geen bril, stekelhaar. Ik zag er iets anders uit. Maar voor de rest was ik net zo aardig als Gerda.
2: Oh, gelukkig.
3: Dan moet dat maar blijken, Pieter.
0: Ja, want straks ben ik streng edelgerechtvaardig.
3: Ik wou net zeggen.
0: Wees voorbereid. We gaan ervoor.
2: Ja.
0: Ze werd wel de koningin van de Nederlandse televisie genoemd. Welke Mies overlijdt in februari 2018 op al maar liefst 88-jarige leeftijd, Gerda?
2: Mies Bouwman.
0: Mies Bouwman, die gaan we noteren. Een Nederlandse openwaterzwemmer doet een poging om de route van de Elfstedentocht te zwemmen in augustus 2018. Hij redt het niet en moet stoppen na 163 kilometer en 55 uur zwemmen. Hoe heet deze bekende zwemmer?
2: Maar Maarten, die zwemmer die de Elfstedentocht heeft gezwommen.
4: Maarten van Wij?
2: Maarten van Wij?
0: Je bent er bijna, Gerda.
2: Maarten van Wij.
0: Maarten van Wij, zegt hij.
2: Van Heide, of ja. Ja.
0: Op de rand. Ik schrijf hem op. Kijk hoe streng de notaris zometeen is.
3: Ik noteer.
0: Helemaal goed. En dan de laatste vraag. In augustus 2018 stort de Ponte Morandi in. Dat is een verkeersbrug vlakbij de havenstad Genua. In welk land gebeurde deze ramp?
2: Dat zou ik niet weten. Zou ik maar zeggen China? Ik weet het niet.
0: Jij zegt China.
2: Oh, maar man, wat is de vraag? Ja, welke brug erin gestort is toen? Ergens. Nou, ik heb China gezegd, joh. Ja. Zegt mijn man.
0: Italië, zegt je man. Nou, dan gaan wij eens even heel goed aan onze notaris vragen hoe de vlag ervoor staat.
3: Ben ik de notaris, Maarten?
0: Het is wel heel dicht bij de waarheid,
3: ja,
0: hè? Vind je niet?
3: Ik vind het eigenlijk heel erg goed.
0: Ik vind het heel dicht bij de waarheid. Oh, we gaan dus even aan de notaris vragen of die dat dezelfde mening is toegedaan.
5: Je hebt 3 vragen goed.
0: Nou! Gerda, je was zo ontzettend dichtbij dat ik... Des en ik keken elkaar aan. En ik denk bij mezelf, nou, het is zo dichtbij. Hier gaan we niet moeilijk over doen. Jij zei over die Nederlandse zwemmer Maarten van der Wij. Ja, daar kwam je precies een dennenboom tekort. Want hij heet namelijk Maarten van der Wijden.
2: Ook van der Wijden.
0: Maar ja, zeker niet.
3: Die dode dennenboom uit Moeselersdijk. Is dat.
0: Nee hoor, dus die hebben we goed gerekend. Mies Bouwman, nou ja, wie zou dat niet weten? En inderdaad, die verkeersbrug nabij de havenstad Genua. Ja, dat is in Italië. Dus wat dat betreft, ik zou je, kerel, als je straks naar hem toe gaat, een extra dikke knuffel geven. Want die heeft ervoor gezorgd dat je niet alleen een paar sokken krijgt, maar ook kans maakt dus op die Bluetooth speaker. Ben je er een beetje blij mee?
2: Hartstikke blij voor de maandagochtend. Zo.
0: Ja, die heb je toch maar even in de pocket, Gerda.
2: Dat dacht ik wel, ja.
0: Hey, geniet van je week en dank voor het meedoen.
2: Dankjewel, fijne uitzending.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Shepherd was hier te gast bij West Wordt Wakker met Coming Home. En dat allemaal een kleine 8 minuten voor 9:30. Nou, we hebben in ieder geval weer een luisteraar blij gemaakt. Die heeft daar ook zelf wel de inspanning voor moeten verrichten. Maar ik vind het ook wel leuk. We hebben natuurlijk vele malen keren opgeroepen tot iets. Maar we willen eigenlijk wel een beetje weten wie er op dit moment in het buitenland aan het luisteren is. Hè?
1: Ja, want dat krijgen we toch best wel vaak terug. Dat er veel mensen de Radio West meenemen naar het buitenland. Of ze nou naar Duitsland gaan of Frankrijk of Finland of China of waar dan ook.
0: Ja.
1: Heel leuk om te horen. Maar ja, dat is toch, het is ook een beetje lekkere inspiratie natuurlijk. Wij zitten hier natuurlijk gewoon even in de studio. Maar als mensen ons meenemen naar het buitenland, hebben wij ook een beetje vakantie. Dus dat is misschien leuk om de luisteraars eens te vragen. Van waar zitten jullie? Wat doen jullie daar? En misschien wil je daar wat over komen vertellen natuurlijk in de uitzending. Dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, absoluut. Want we hadden vorige week iemand die zat lekker aan de moezel.
1: Aan de moezel.
0: Met de voetjes in het water. Lekker over dingen te mijmeren.
1: Lien en Michel herinner ik me. Waarom herinner ik me dat zo goed? Die hebben gisteren nog een plaat aangevraagd bij Enchanté.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, die zeiden we zitten aan de moezel, maar we willen toch ook graag Franstalige muziek.
0: Ja, maar dat is op een steenworp afstand. Hè, als je
1: zo
0: aan de moezel
1: is
0: zitten.
1: Het ook, ja. Dus ik dacht, misschien hebben we wel andere, misschien nog in Frankrijk. Dat zou ook wel leuk zijn.
0: Ja, dat zou zeker leuk zijn. Maar waar ook in Europa. En als je denkt bij jezelf, ik zet gewoon de wekker als ik op Bonaire zit. Ja. Dan mag dat natuurlijk ook. Wij vinden het gewoon leuk om te weten. Dus laat het ons weten op WhatsApp op 070-307-8080. Ga ik nog een keer 070-307-8080.
1: Iedereen gaat dit onthouden vanaf nu.
0: Ik weet het zeker. En wat was het e-mailadres ook alweer?
1: Oeh, dat is westwordtwakker@omroepwest.nl. Moet dat ook nog gezongen worden? Of
0: doe wat je niet laten kan. Maar als je denkt van, ik vind het wel duidelijk zo.
1: westwordtwakker@omroepwest.nl.
0: Hey, wat een bekende stem trouwens. Ja, we gaan naar Volendam. Althans, daar kwamen deze twee mannen vandaan. Daar komen ze trouwens nog steeds vandaan. Ze zijn alleen geen duo meer. Ja, en dit is geen quizvraag. Ik ga het jullie gewoon vertellen. Nick en Simon, de dag dat alles beter is.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: 9:30, tijd voor het regionale nieuws hier op Radio West, gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
9: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess Merlo.
10: Goedemorgen.
9: Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt maatregelen tegen de droogte. Sluizen gaan dicht, water mag op veel plekken niet meer uit sloten worden gehaald en de strijd tegen verzilting wordt verder opgevoerd. Het was nog nooit eerder nodig om dit soort maatregelen te nemen.
11: De dreigende crisis. Wij zijn afhankelijk voor zoet water, voor regen en water wat aangevoerd wordt vanuit de Rijn en de Maas. Nou, we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt dat regen er al een tijdje niet meer gevallen is in grote hoeveelheden. En dat betekent dat er problemen zijn met de aanvoer van zoet water in ons gebied. Daartoe zijn wij dus geneigd gedwongen om die maatregelen te nemen zoals die nu voorliggen.
9: Stijn van Boksmeer van het Hoogheemraadschap Delfland. Hij roept mensen op voorlopig geen oppervlaktewater te gebruiken. De 10 heetste straten van Nederland liggen allemaal in Den Haag. Uit een voorlopige ranglijst blijkt dat het in sommige straten in Den Haag tot wel 8 graden warmer kan worden dan daarbuiten. Dat blijkt uit een onderzoek van Trees for All. Zij pleiten voor meer groen in de straten, omdat dat voor verkoeling kan zorgen.
12: Bomen, groen in de wijk, zorgt er ook voor dat er minder wateroverlast is als het hard regent. En als je in een groene wijk woont, dan is ook gebleken dat mensen daar een stuk blijer zijn. Want groen, ja, door groen voel je je goed.
9: Ecoloog Stef Roel vanochtend in West wordt wakker hier op Radio West. En bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade in Den Haag hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. De jonge meeuwen kunnen vaak niet zo goed vliegen. En wie bij zijn of haar auto probeert te komen krijgt vervolgens te maken met de oudermeeuwen die hun jongen proberen te beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens de bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal wel vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen dan eenmaal kunnen vliegen. Maar dat duurt meestal wel tot ongeveer 8 weken totdat ze de vleugels uit kunnen slaan. Dus nog heel eventjes met een paraplu lopen daar op dat parkeerdek om ervoor te zorgen dat je niet gepikt wordt door een meeuw. En vooral geen frietje meenemen of haring.
8: Nou, vooral dat, hè?
10: Een paraplu om eens mee te slaan.
9: Ik pleit geen dierenleed hier voor op de radio, Tess Merlo. Dus ik zou dat niet willen aanraden om met een paraplu te gaan slaan.
8: Nou, als jullie even ruzie gaan maken met elkaar, ga ik naar Huub voor het weer.

0: weer. Goedemorgen, Huub.
1: Vandaag zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En we hebben verder een zwakke tot matige oostenwind die later vandaag zuidwestelijk wordt. Het wordt warm vandaag met maxima rond 33 graden. Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Er is aanvankelijk weinig wind vannacht. Later wordt die zuidoostelijk zwak tot matig en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag kan er opnieuw een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. We hebben dan een zwakke tot matige zuidwestenwind die later westelijk wordt en morgen wordt het ongeveer 30 graden. Woensdag, periode met zon. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog en het wordt 25 graden. Donderdag en vrijdag is er een kleine kans op een bui, komt er ook zon en wordt het zo'n 23 graden.
2: Dankjewel, Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Sla geen meeuwen met een paraplu, Tess Marlo. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: West wordt wakker.

0: Dire Straits, Twisting by the Pool. Ja, zo aan zo'n eind van zo'n uitzending, en dat is nog lang niet afgelopen, maar het is toch wel een beetje het laatste half uur. Maar we moesten toch nog even ergens op terugkomen.
1: Ik wil heel graag even ergens op terugkomen voordat mensen mij herinneren als een meeuwenhater en ik straks aan de stok krijg met de dierenbescherming en de Partij voor de Dieren. Want ik ben gek op meeuwen en ik zou ze ook echt niet zomaar slaan met een paraplu. Maar, moet ik toch wel even bij zeggen, ik woon vlakbij een kinderboerderij op Scheveningen. En daar ga ik natuurlijk met mijn dochter naartoe. En dan loopt zij daar met een broodje. Dat moet je niet doen met die meeuwen. Want nee. Die grijpen dat uit haar hand. En zelfs als zij in haar wagen zit, onder de klep met een crackertje of zo, dan vliegen ze dus onder die kap door. En toen heb ik dus één keer, denk een week geleden of zo, heb ik een keer zo'n meeuw een redelijke Haagse directe gegeven. Maar normaal gesproken ben ik echt gek op dieren. En ik hou juist van de zeemeeuwen. En ik hou van hun geluid. Ook als ze natuurlijk jongen hebben. Dus ik wilde dat gewoon even gezegd hebben.
0: Nee, maar ik begrijp het ook. Dat heet moederinstinct. Dat is altijd sterker dan de wens om, lief te zijn voor dieren. Want ik denk dat als er een herdershond met iets minder goede bedoelingen aankomt, dan is het beestje toch even aan de beurt.
1: Word ik ook boos.
0: Dan word jij ook boos, toch?
1: Ja.
0: Nee, dat vind ik denk dat er geen luisteraar is die daar moeite mee heeft.
1: Phew.
0: En zo is het 8 minuten over 9:30 geworden. En gaan wij naar...
2: Dit is Radio West.
0: Toto.

0: Er zit overigens een quizvraag in dit nummer van Toto. Want als je heel goed luistert, dan hoor je ook Michael McDonald van de Doobie Brothers. Die zingt ook lekker mee met de mannen van Toto.
1: Ondertussen in...
0: Ja, ik ben altijd benieuwd, Tess, hoe je dat uitspreekt. Is het nou Zwerje of moeten we gewoon zeggen Zweden? Wat vind jij?
2: Oh, ja, dat stel je mij een vraag die ik ook niet helemaal weet.
0: Nee, maar dat is mooi, want we hebben een specialist aan de telefoon. Die kan het ons zo vertellen, namelijk Jessica Kesting. Woont in Den Haag, maar hebben een huis in Zweden en familie in Zweden waar ze nu verblijven. Dus kortom, Jessica, bevrijd ons. Hoe zeg je Zweden op zijn Zweeds? Moet ik natuurlijk wel even de schuif openzetten. Sorry Jessica, je zat keurig te praten, maar ik moet wel even iets doen. Namelijk hier in de studio. Je bent er hoor.
3: Ja.
0: Hoe zeg je Zweden in het Zweeds?
3: Zwerje. Alleen moet je het met een rollende R zeggen. En die heb ik niet. Maar...
0: Ja, die heb ik dan weer wel. Ik heb wel een rollende R. Tenminste, dat heeft nooit een keer een klus bij SBS6 gekost. Want die wilde geen rollende R.
2: Okay.
0: Maar daar gaat het nu niet over. Hoe is die zomer in het verre Zweden?
3: Nog een keertje.
0: Hoe is de zomer in Zweden?
3: Oh, dus hoe is de zomer? Dat is heel afhankelijk, want Zweden is natuurlijk een ontzettend langgerekt land. Dus de zomers aan de kust zijn heel mooi en heel zonnig vaak. Zo 20, 25 graden en heel veel zon. En in het binnenland en zeker ook richting Noorwegen zijn de zomers best wel wisselvallig. En zelf zit ik op zo'n... helemaal in het noorden is het natuurlijk in die zin heel bijzonder. En daar gaat de zon nooit onder. Dus dat maakt heel veel uit voor de sfeer daar. En daar kan het ook soms tot op het vriespunt de temperatuur dalen. En de volgende dag weer 30 graden. Dus daar is ook heel extreme temperatuur. Dus het is heel afhankelijk van waar je bent in Zweden eigenlijk.
2: En waar zijn jullie nu?
3: Wij zijn eigenlijk, als je een lijn zou trekken tussen Oslo en Stockholm, dan zitten wij daar precies tussenin. En dat is voor Zweden, zo'n lang land, is relatief zuidelijk. En dus echt midden in het land, op een plek waar inderdaad het weer nogal veranderlijk is ook.
2: En jullie zitten zitten jullie nu in jullie eigen huisje daar? Hebben we dat goed begrepen?
3: Ja, wij hebben een eigen huisje inderdaad daar. In een soort mini-dorpje in the middle of nowhere. En zo afgelegen dat wij hebben daar ook geen wifi en ook eigenlijk helemaal geen ontvangst. Dus ik ben nu 500 meter verder gelopen en sta bij het huis van de buren, die dan net iets gunstiger gelegen is. Dat je daar in ieder geval wel twee streepjes ontvangst hebt.
2: Ja, want we horen je eigenlijk luid en duidelijk.
3: Ja,
2: ik ben benieuwd, kom jij nou veel Nederlanders tegen, zeker in die regio waar jullie zitten?
3: Ik moet wel ook zeggen dat we dat misschien wel ook een heel klein beetje vermijden. Dus wij hangen wel heel erg veel rond ons eigen huis. En gaan af en toe eventjes boodschappen doen. En komen natuurlijk niet heel erg op de toeristische plekken. Maar wat we wel steeds meer zien is... je hebt in Zweden, dat heet het... Allemansrecht. Dus eigenlijk mag iedereen overal staan met een tentje op een camper. En wat we wel zien als we een soort van naar een strandje gaan, dat daar soms dan wel zes Nederlandse campers opgesteld staan en dat je daar nauwelijks kan zwemmen. Dus dat merk je wel inderdaad.
0: Ja, heerlijk. Volgens mij is het de grootste fout die we in Nederland altijd maken is dat we denken dat Zweden helemaal niet zo'n groot land is. Maar het is enorm, hè?
3: Het is enorm. Ja, het is eigenlijk zo, als je gewoon het puntje van Zweden, als je het hele land zo omklappen, dan kom je in Zuid-Italië terecht. Zo groot is het wel.
0: Ja, dat is wel een stukje inderdaad, ja. En het is de open deur, jullie zijn er niet voor niks naartoe gegaan. Maar wat maakt het nou zo bijzonder voor jullie?
3: Wat wil nog een keertje?
0: Wat maakt het nou zo bijzonder voor jullie?
3: Ja, voor ons is het gewoon... Ik heb gewoon een Zweedse moeder en ben altijd mijn hele jeugd, al mijn zomers heb ik in Zweden doorgebracht. En ik heb een Zweedse man. Dus voor ons is het ook gewoon de plek waar je zomers doorbrengt. Maar wat ik vooral heel erg lekker vind, is toch echt die combinatie van natuur en water. Dat is overal. En gewoon heel mooi schoon water. En het is gewoon heel mooi en schoon en rustig land. Dus als je dat zoekt, is het heerlijk.
0: Ja, ik hoor je gewoon genieten.
3: Ja.
2: Zijn er nog typische gewoontes die je eigenlijk het liefst uit het Zweeds meeneemt naar Nederland? Of ieder jaar of iedere keer als je er geweest bent, dat je denkt, die moet ik toch, daar moet ik aan vasthouden als ik hier in Nederland ben?
3: het is lastig om vast te houden. Maar Zweden zijn een soort van heel erg op zichzelf. Dat vind ik zelf best wel heel lekker als ik hier ben. Maar in de stad draai je dat toch weer om. Dus het is gewoon lekker om hier terug te komen. En gewoon een beetje helemaal op jezelf en je eigen gezin te richten een tijdje. En niet zoveel met andere mensen te maken hebben. En zo zijn Zweden veel. Sommige veel mensen vinden het lastig om contact te maken met Zweden. Maar dat komt omdat Zweden het gewoon lekker vinden om op zichzelf te zijn.
2: Dus jullie hebben gewoon de best of both worlds eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel, hè? Want we hebben het wel heel gezellig ook in Scheveningen. Dus, ja.
0: Ja, toch nog een heel klein beetje verlangend af en toe naar Scheveningen. Nou, Jessica, mag je enorm bedanken. Heel veel plezier daar nog in het mooie Zweden. En ik ben er al wel achter. Het is veel meer dan Zlatan Ibrahimovic alleen, toch?
3: Zeker.
0: Hey, geniet van je dag. Dankjewel, hè.

0: Taylor Swift met Ophelia.
1: We gaan er vandoor!
0: Ja, we gaan er vandoor. En één iemand blijft er vandoor. Althans, als het om deze periode gaat. Want ja, Tess, je hebt het al gezegd. Na vandaag is in ieder geval jouw vakantiebeurt voorbij.
2: Ja.
0: Voor wat betreft West wordt wakker. Maar Enchanté, dat blijft natuurlijk gewoon nog doorgaan.
2: Enchanté gaat nog lekker door. De hele maand augustus op zondag tussen 12 en 2. Dus als je me nog niet zat bent, gewoon lekker luisteren op zondag.
0: Ja, wat dacht je dan?
2: Ja.
0: Ik wil toch wel even die Franse klanken een klein beetje in het oor houden. Natuurlijk op die heerlijke zondag.
2: Nee, als jij zo doorgaat, dan is dat ook wel lekker door de week, hoor.
0: Ja, pas des problèmes, hein? Pas des problèmes.
2: Super.
0: En ondertussen aangeschoven niemand minder dan Bernard ter Horst. Want jij gaat straks aan de bak, Bernard.
3: Ja, letterlijk. Ik ga letterlijk aan de bak, inderdaad. Patrick zegt weer een dagje niet. Mag ik het van hem overnemen? We hebben natuurlijk de eeuwige roem die we weer gaan doen. Kijken welke plaat er wordt genomineerd.
0: Ja.
3: In het archief gaan we naar 1993. Klazien uit Zalk, het kruidenvrouwtje, komt ter sprake.
0: Ja.
3: Ja. En het thema voor de plaat voor 12 is zomer, ofwel summertime. En dan kunnen we gaan kiezen tussen Hobby Horse met summertime en Mungo Cherry met In the Summertime.
2: Oh.
3: Kijken welke de meeste stemmen krijgt. En die gaan we draaien natuurlijk voor 12.
0: Ja. Ik zou zeggen dat ik heb wel zo mijn voorkeur, maar ik zal je er niet mee vermoeien.
3: Ja, mag hoor.
0: Ik vind Mungo Cherry zo lekker.
3: Dat dacht ik wel.
0: Ja. Ik ga er ook niet omheen draaien.
2: Nou, dat zijn al twee stemmen. Ja. Twee stemmen voor Mungo.
3: Goed, ik zal ze erbij zetten.
2: Ja, dank je.
0: Hey, maar Tess, als bij wijze van afscheid van dit uur, ben jij ook weer een heel klein beetje de hoge hakjes van Angelique gaan aantrekken?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ze zijn wel hoog. Oh. Even balanceren. Maar ja, er is natuurlijk nog steeds van alles te doen hier in de regio. Je kan natuurlijk naar het strand. Weet je, je kan natuurlijk naar een meertje. Je kan natuurlijk eventjes gewoon gaan bakken in de zon. En wel jezelf insmeren, alsjeblieft. Maar als je nou denkt, ja, ik ga toch liever voor de verkoeling en je zit met kinderen thuis, dan kan dat best een dilemma zijn. Want waar ga je naartoe met een beetje airco en een beetje vertier? Nou, de musea in de buurt, die doen het heel erg goed. Kinderboekenmuseum, die hebben allemaal leuke activiteiten, zoals de zomer tekenschool. Het Mauritshuis heeft ook weer workshops. En je kan bijvoorbeeld ook naar Leiden, naar het Wereldmuseum of naar het Rijksmuseum van Oudheden. En daar zijn ook allemaal speurtochten, workshops, allerlei verschillende activiteiten voor het gezin. Dus kinderen die kunnen daar naar hartelust spelen en jij kan een beetje uitpuffen van de hitte.
0: Ik vind het een uitstekende tip. Want ik ben ook altijd trots op mijn dochter en mijn schoonzoon met onze kleindochter. Die gaan ook gewoon met een bepaalde regelmaat lekker naar zo'n museum toe, weet je wel.
2: En de musea van tegenwoordig, hoor, deze vrouw. Die zijn er zo goed op ingericht. Er zijn zoveel leuke dingen voor kinderen te doen. En ik ben daar heel erg blij mee. Want het is niet alleen educatief, maar dus ook gewoon heel fijn om daar naartoe te gaan als je even niet meer weet waar moeten we naartoe. Dus
0: ik vind het een goede tip.
2: Goed zo.
0: Nou ja, Tess, partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mag ik jou danken voor de afgelopen weken?
2: Je t'en prie.
0: Ah, pas de problème. J'espère que tout va bien avec vous.
2: Bien sûr.
0: Nou, dat kwam er toch even lekker uit, hè?
2: Dat ging heel lekker.
0: Daar ga ik even van aangenieten.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.
0: Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt: ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: En het is bijna 1 minuut over 10. Je luistert naar Radio West. Straks in Aan de Bak spelen we Enige Roem. En natuurlijk ook weer de plaat voor 12. Maar nu eerst het nieuws met Rob Briemman.
14: Een bestuurder zonder rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden nadat hij na een achtervolging in een berm was gereden. Volgens de politie was de bestuurder al 8 keer eerder betrapt op rijden zonder rijbewijs. De aangescherpte toegangsmaatregelen na overlast in zwembad De Waterman in Wateringen lijken te werken. Vorig jaar was het er op één dag zo druk dat er ongeregeldheden ontstonden tussen groepen jongeren. En vanaf vandaag geldt in heel het land het nationale hitteplan. In de regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 10:30. Nu het overige nieuws.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
18: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
19: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
20: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
21: Tot 12 uur aan de bak. Dit is Radio

De Tumbleweeds waren dat en Somewhere Between. En daarbij begon weer een nieuwe aflevering van Aan de Bak op deze maandagochtend. Stand-in voor Patrick van Houten, ondergetekende Bernard de Horst. Ik zeg goedemorgen, dit is de 10e jaargang, aflevering 2332 van dit programma. Ja, dat is heel wat. En wat we gaan doen is natuurlijk weer aandacht besteden aan de Eeuwige Roem. Er wordt weer een plaat in de Eeuwige Roem genomineerd. Dat doen we de tweede uur. We doen straks een keer de tijdmachine uiteraard. We gaan een paar keer terug in de tijd in de archiefbak. En jij kunt jouw jarige die je kent aanmelden via aandebak@omroepwest.nl. Is er iemand jarig uit jouw uit je vriendenclub, familie, of wil je gewoon dat je zelf genoemd wordt omdat je jarig bent? Nou, meld je gewoon aan. aandebak@omroepwest.nl en zo tegen 12. Dan heb je grote kans dat je naam even voorbij komt hier op de radio in Aan de Bak. 12 minuten over 10. We hebben natuurlijk buiten al die items heel veel lekkere muziek. Straks Chef Special bijvoorbeeld. Met Trouble. En deze band die luistert naar de naam Four Non Blondes. Het was een groot hit een aantal jaar geleden. Hier is What's Up.

0: Ja, de band is behoorlijk populair in Nederland. Chess Special, Trouble was dat.
1: De plaats voor 12.
0: Ja, inmiddels is het bijna 10:50. En zo tegen 12 dan gaan we een plaat draaien. En welke dat wordt, dat mag jij altijd gaan kiezen. En ja, we hebben het thema Summertime vandaag. En dat bevat één van deze twee platen.
1: Nummer 1.

0: gaat het worden?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Je kan kiezen tussen Hobby Horse, Summertime, Summertime of Mungo Jerry in de Summertime. Eén van de twee. Je kunt jouw stem uitbrengen op WhatsApp 070-307-8080. En nog makkelijker, via onze Facebookpagina. En de plaat met de meeste stemmen, die gaan we even voor 12 voor je draaien. Maar dat weet jij natuurlijk al lang. Het is bijna 7 voor 10:30. Hier zijn de Eagles.

0: Thijs en hou me vast. En straks na 10:30 gaan we hem weer spelen hoor. De tijdmachine en we gaan natuurlijk ook in het archief naar, ja, 1993. Dat straks.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
14: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
0: Het is bijna 2:50. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. En voor het regionieuws zit hier Bob Brinkman. Goedemorgen Bob.
15: Goedemorgen Bernard. De droogte zorgt voor kopzorgen bij bollentelers in de regio. Bloembollen hebben in deze periode juist voldoende water nodig om extra goed te kunnen groeien. Hoewel beregenen op veel plekken mogelijk is, brengt dat wel nu extra kosten met zich mee. En water is niet onbeperkt beschikbaar. Het zorgt voor unieke omstandigheden.
16: Ik heb dit zelden zo meegemaakt. Dat als je grondbewerking doet, dat het dan gewoon eigenlijk gewoon net gul zand is. Het is gewoon ook voor kiemen van zaad. Is dat funest. En ja, we hebben ook worteltjes hier in de streek staan. En ja, die hebben natuurlijk ook een buitje nodig. Dus dat is allemaal moeilijk. Het wordt echt heel erg kritiek op dit moment, ja.
15: Bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout eerder vandaag op Radio West. Morgen is het met ongeveer 10.000 bezoekers de drukste dag van het jaar op Rotterdam Die Hague Airport. Dus Bernard, ik weet niet of jij met je rolkoffertje van plan was om naar het vliegveld te gaan.
0: Nee, deze keer niet.
15: Maar dan ben je in ieder geval niet de enige als je dat wel gaat doen. Bijna 70 vliegtuigen vertrekken dan van of landen op de luchthaven. Er zijn

0: verschillende adviezen voor reizigers die morgen naar Rotterdam Diehake Airport moeten. Er wordt geadviseerd om 2 uur van tevoren te komen. Verder worden reizigers getipt om al vooraf in te checken, scheelt wachttijd, en controleer van tevoren de handbagageregels van je luchtvaartmaatschappij. En afgelopen weekend verzamelden veel grote wagens en machines zich in Koudekerk aan de Rijn voor het jaarlijkse Trekker Trek. 160 deelnemers deden in verschillende gewichtsklassen en mee aan verschillende wedstrijden. Langs de lijn stonden enthousiastelingen en afvallers.
1: Nou, ik kom eigenlijk normaal voor de trekkers, want ja, dit is mijn team eigenlijk. Shackleton Pooling, maar onze trekker is kapot de vorige wedstrijd. Dus ja, wij zijn er de rest van het jaar niet meer bij. Dus,
2: te hard gedrift.
1: Nee, er is wel een plof, dus dat was niet zo goed.
3: Voornamelijk zeg maar met die kleine man, zijn eerste keer. Hij zit thuis heel vaak uit het raam naar trekkers te wijzen en te schreeuwen. Ja, ze doen zo'n familiedag, heel veel spelen voor hem, heel veel trekkertjes kijken. Heerlijk weer erbij, dus ja, heel leuk en gezellig.
0: Ja, die kwam goed aan zijn trekken. Lokale omroep Studio Alphen was erbij. De hele uitzending kun je via hun website terugkijken.
4: Dankjewel Bob, dan gaan we naar Huupinzee voor het weer.
5: Vandaag zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En we hebben verder een zwakke tot matige oostenwind die later vandaag zuidwestelijk wordt. Het wordt warm vandaag met maxima rond 33 graden. Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Er is aanvankelijk weinig wind vannacht. Later wordt die zuidoostelijk zwak tot matig en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag kan er opnieuw een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. We hebben dan een zwakke tot matige zuidwestenwind die later westelijk wordt en morgen wordt het ongeveer 30 graden. Woensdag periode met zon, het blijft dan op de meeste plaatsen droog en het wordt 25 graden. Donderdag en vrijdag is er een kleine kans op een bui, komt er ook zon en wordt het zo'n 23 graden.
0: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, dat was hem helemaal. Slowdown, Douwe Bob.
1: De archiefbak.
0: Ja, inderdaad, de archiefbak. En wat ik al zei, we gaan naar het jaar. Nee, dat is niet het goede. We gaan naar het jaar. We proberen het gewoon nog een keer opnieuw.
2: 1993.
0: Inderdaad. En in Den Helder, die werd overspoeld door bezoekers in juli 1993... vanwege CEL 1993. Het CEL-evenement vindt dat jaar gelijktijdig plaats... met de nationale vlootdagen van de Koninklijke Marine. Ruim 300.000 mensen kwamen erop af. Als gevolg van de toestroom stond er op het hoogtepunt... een file van 32 kilometer tussen Alkmaar en Den Helder. En over veel bezoekers gesproken... een mijlpaal voor de Eiffeltoren in Parijs op 30 augustus 1993. De beroemde toeristische attractie ontving de 150 miljoenste bezoeker sinds de opening in mei 1889. Inmiddels beklimmen er elk jaar zo'n ruim 6 miljoen mensen de Eiffeltoren. En wat ik al beloofde, we zouden het hebben over Klazien Uitzalk. Ja, dat fenomeen uit 1993. Die kruidenvrouw uit het Overijsselse dorp... die werd bekend door haar optreden in het NGV-programma Passage. Daarin raadt zij natuurmiddeltjes aan voor kleine kwalen. In 1993 krijgt ze een eigen documentaire reeks... waarin ze diverse plaatsen bezoekt en mensen interviewt. Op de Rietveld Academie heeft ze ook nog een advies voor een aspirant studenten. Nou, we gaan eens even naar haar luisteren.
3: Maar je moet durven.
4: Ja.
3: En je durft.
4: Nou, dank je wel.
3: Ik ben maar een gewone Zalkse huisvrouw, als een heel gewoon meisje. Maar van allerlei lappen hebben we altijd van alles gemaakt. Ik denk, het bijt niet op.
4: Nee.
3: Probeer.
4: Ja, dat is waar. Nou, daarom wil ik ook graag naar deze school. Dat ik het hier allemaal kan proberen.
2: 1993.

0: Billy Joel en River of Dreams. En inmiddels is het alweer 13 minuten over 10:30.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En doe ik een oproep als je mee wilt doen aan de Radio West tijdmachine. Ja, we geven een dagprijs weg. Dat zijn tickets voor het Zwanemeer. De voorstelling van het Zwanemeer in het World Forum Theater. En je kunt meedoen aan de hoofdprijs. En wat dat is, dat laat ik je straks weten. Als je mee wilt doen, ga even bellen naar de studio, zou ik zeggen. 070-390-5454. 070-390-5454. En ik ga vandaag voor, ja, laat ik het niet te ver pakken. De derde beller deze keer. En we gaan eerst luisteren naar Fleetwood Mac. Hier is Songbird.

0: Ja, wat een rust in de show ineens. Hè? Songbird was dat. Fleetwood Mac.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Inderdaad, we zijn toe aan de Radio West tijdmachine. En de dagprijs van vandaag, wat ik al zei, is dat zijn tickets voor de Zwanenmeer. Een voorstelling van de Zwanenmeer in het World Forum Theater. Maar je kunt natuurlijk ook meegaan doen om gewoon even die hoofdprijs te winnen. En daar kan je je eigen feestje mee bouwen. Want dat is een stoere zwarte Bluetooth party speaker. Het geluid van Radio West of je eigen muziek. 12 uur achter elkaar uit deze draadloze luidspeaker. Je kunt het geluid nog combineren met een lichtshow op de maat van de muziek. En hij is ook nog eens spatwaterdicht. En het is geen lullig klein dingetje. Nee hoor, het heeft een waarde van €365. Dus dat is toch al wat. Dat is de hoofdprijs. Nou, hoe win je die? Dat is in ieder geval een goed antwoord geven op de drie vragen. Wie je één vraag, dan heb je die dagprijs. Wie je twee vragen, heb je de dagprijs. Maar de hoofdprijs, ja, dan moet je alle drie de vragen goed hebben. En vandaag hebben we aan de telefoon Daan Slagwijn. Goedemorgen, Daan.
2: Goedemorgen.
0: Ja, weet hoe het gaat. Je hebt in het verleden wel eens een keer meegedaan, zeg je?
2: Ja, klopt.
0: En? Had je toen een prijs?
2: Ik had er één goed.
0: En nou ja, geweldig. Dus dat is in ieder geval één. Dus nou, die moet je wel zeker zien te evenaren.
2: Ja.
0: Ja, toch? Of niet?
2: Dat is leuk.
0: Ja, inderdaad. Nou, we gaan samen de tijdmachine instappen. En dan kijken we welk jaar we terechtkomen dan. Zit je goed?
2: Ja, ik zit goed.
0: Nou, let op. De riem vast.
1: Deuren gaan dicht.
2: De riem vast.
0: Ja. Er is geen mogelijkheid tot terugtreding nu.
1: 1, 9, 7... 9.
0: Nou, hoor je het? Welk jaar?
2: 1999.
1: Nee. Deuren gaan open.
0: Nou, het was een beetje moeilijk te verstaan. Het is 1979.
2: Oh, 79.
0: Misschien nog beter, of niet, Daan?
2: Ja, maakt me niet zo gek veel uit.
0: Dat maakt je niet zo gek veel uit. Jij weet van ieder jaar weet je wat.
2: Ik ben van wat.
0: Oké. Nou, goed. Nou ja, daarom. We gaan gewoon beginnen. Nou, de eerste vraag. Bij de KRO kijken we in 1979 op televisie naar het spelprogramma Klassenwerk, waarin schoolklassen het tegen elkaar opnemen. Welke Hans presenteerde dat in 1979? Welke Hans was dat? De naam van de presentator dus.
2: Ja, Hans...
0: Ja.
2: Ja, ik ken wel Hans Kazan, maar ik weet niet of dat...
0: Ik zou zeggen, noem er één.
2: Hans Kazan.
0: Oké, dan gaan we naar de tweede vraag. Welke Japanse fabrikant brengt in 1979 de Walkman op de markt, waardoor je vanaf dat moment je muziek met je mee kan nemen?
2: Welke
0: Japanse fabrikant die bracht in 1979 de Walkman op de markt voor het eerst? En waardoor je daarom dus je muziek onderweg mee kon nemen. Hè? De Walkman, dat was het eerste apparaatje waarmee je onderweg muziek kon draaien. Welke fabrikant was dat? Hele bekende.
2: Sony.
0: Oké. Okay. En dan het dubbelalbum The Wall is een groot succes in 1979. Welke Britse rockgroep maakt dat... En scoort dat jaar een hit met Another Brick in the Wall. Je hoort het al een beetje op de achtergrond. Wat is de naam van die band?
2: Dat zou ik niet weten. En die ander van Hans Kazan, dat is Hans van Willigenburger. Goed, Tim.
0: Je hebt tussendoor even op internet gekeken, of niet?
2: Nee. Misschien in mijn gedachten.
0: Ja, dat kan hoor. Nee, dat was een grapje. Maar oké, we gaan eens even kijken. Want dan gaan we aan de machine vragen welke vragen je... Goed, op de laatste die heb je natuurlijk niet goed, want je hebt geen antwoord. Ze geven anders gewoon een antwoord.
2: Ja, maar ik weet de vraag niet meer.
0: Je weet de vraag. Nou goed, nog één keer dan. Het dubbelalbum The Wall is een groot succes in 1979. Welke Britse rockgroep bracht dat en scoort dat jaar een hit met Another Brick in the Wall? Die je nu op de achtergrond hoort. Wat was de naam van die band? Ik moet het nu weten.
2: Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
0: Nou, we gaan gewoon eens even kijken welke... vraag je allemaal goed hebt. Ik ben heel benieuwd. Let op hoor.
1: Je hebt twee vragen goed.
0: Nou, Daan.
2: Ook niet verkeerd.
0: Dat is niet verkeerd, want het is er sowieso één meer als de vorige keer. En eigenlijk is jouw je eerste vraag die je uiteindelijk goed beantwoordde, die hebben we gewoon nog even aangepast. We zijn ook niet de vervelendste, inderdaad. Dat was Hans van Willigenburg, dat klopt. En de Japanse fabrikant, dat was ook goed, dat was Sony. En de laatste groep, dat is wat je nu op de achtergrond hoort, dat was de band Pink Floyd. Dat had het juiste antwoord van die laatste geweest.
2: Ken
0: maar goed,
2: ken ik niet.
0: Nee, je hebt in ieder geval een paar tickets gewonnen voor het Zwanenmeer en het World Former. En bij deze bedank ik je hartelijk voor het meedoen aan de tijdmachine voor nu.
2: Nou, hartstikke bedankt en een fijne uitzending nog.
0: Jij ook. Dankjewel. En blijf luisteren naar Radio West.
2: Ik blijf er iedere dag.
0: Oké, super. Top. Tot ziens.
2: Oké.
0: Dag Daan.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080. Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het is 11:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Het is tijd voor het journaal en het nieuws. Bob Brinkman.
8: Het waterpeil in de nieuwe Driemondspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer is de afgelopen dagen met ongeveer een meter gestegen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gebied gevuld met extra zoet water om de gevolgen van de droogte op te vangen. Meerdere milieustraten in de regio sluiten vanmiddag eerder de poorten vanwege de verwachte warmte. Het gaat onder meer om afvalbrengstations in Delft, Rijswijk en Wassenaar. En een bestuurder zonder rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden na een achtervolging. Hij was al 8 keer eerder betrapt op rijden zonder rijbewijs. Meer regionieuws hoor je om 11:30, nu het overige nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: heerlijke zonnige muziek vandaag bij Radio West. Om lekker weg te zwijmelen met dit mooie weer eigenlijk, toch? Ja. Dit was Sugero. En het is inmiddels bijna 14 minuten over 11. En dat betekent...
1: Eeuwige roem.
0: Inderdaad, we zijn weer toe aan een rondje eeuwige roem. En ja, daarvoor hebben we vandaag aan de telefoon Eveline Rijnberg uit Wassenaar. Goedemorgen, Eveline.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, deze keer is het Bernard. Patrick is even een dagje ertussenuit. Maar ik reageer er ook gewoon op, hoor, Eveline. Geen probleem.
2: Oké.
0: Ja, dan kan jij niet weten, joh. Ja. Zo af en toe hebben we hier wat wisselingen. Maar leuk dat je meedoet. Heb je wel eens eerder meegedaan eigenlijk? Een eeuwige roem, of niet?
2: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit? Oh, dat is wel een hele ervaring dan, denk ik, zo. Toch?
2: Ja, zeker.
0: Maar je luistert...
2: Het is een grote gebeurtenis in mijn leven, hoor.
0: Wat zeg jij?
2: Ja. Het is een grote gebeurtenis in mijn leven.
0: Oké. Nou ja. Dan wordt die voor mij ook ineens veel groter, deze gebeurtenis. Ja. Hey, Evelien, je woont in Wassenaar. En je hebt een druk leven. Vertel eens wat.
2: Ik zit in een wandelclubje en in een tennisclubje. En ik doe graag cursussen van de Universiteit van Leiden voor ouderen. Dat heet HOVO-activiteiten. En ik fiets graag en zo hou ik mezelf bezig.
0: Ja, je bezoekt ook regelmatig nog een museum, zie ik hier staan. Maar even over die lezingen. Wat houdt dat precies in? Kun je daar iets meer over vertellen?
2: De laatste, dat was een cursus en dat was over Persische kunst en muziek. En dat is heel interessant, want die vrouw die spreekt dan Farsi en die vertelt en die kan alle plaatjes die je ziet, kan ze ook uitleggen, want ze kan ook al die teksten die daarop staan. Je mag in de Persische kunst geen mensen afbeelden, maar dan wel vormen en teksten. En dat kan zij allemaal uitleggen. En dat is heel interessant. Dan zit er veel meer in zo'n plaatje dan je werkelijk denkt. En het ging natuurlijk over de literatuur van Perzië. En dat is een heel groot cultureel gebied. En dat is heel interessant om dingen van te leren.
0: Ja, en je houdt dus eigenlijk echt van die geschiedenis en van de kunst en zo. Dat zijn met name de lezingen waar jij naartoe gaat. Zeg ik dat goed,
2: kunstgeschiedenis,
0: zo?
2: Kunstgeschiedenis, hou ik ook van. Kunstgeschiedenis, dat is een ander woord. Dat was een vak op de MMS voor mij. En dat vond ik heel leuk. En daarom ga ik graag naar musea voor oude kunst.
0: Ja, en dan herken je allerlei dingen. Werk. Want je hebt daarvoor gestudeerd. Je hebt daar dingen in gezien. En dan, leuk. Ja, nou, vandaag is het heel wat anders. Want we gaan natuurlijk met muziek bezig zijn. Doe je ook nog, luister je regelmatig muziek? Of luister je alleen naar Radio West? Of hoe moet ik het zien?
2: Voor het grootste gedeelte luister ik naar Radio West eigenlijk.
0: Ja. Nou, dan luister je in ieder geval naar muziek. Toch?
2: Mm-hmm. Ja. Okay. Ik heb ook wel een pick-up. Die heb ik onlangs gewonnen bij Radio West. Dus dan speel ik ook wel Bach. Daar hou ik van. Of jazzmuziek. Ik luister Lisbeth List, Ramse Shaffi, Franse chansons. Daar luister ik ook graag naar.
0: Ja, hele brede smaak.
2: Ik hou van veel dingen. Ja.
0: Nou, dat betekent dat je in het weekend, we hebben nu al Franse chansons in het weekend. We hebben 's morgens op zondag volgens mij klassieke muziek. Dus je komt aardig aan je trekken bij de zender, denk ik zo.
2: Precies. Ja, zeker.
0: Goed, nu gaan we het hebben over eeuwige roem. En ik ga je even laten horen wat de stand van zaken is. Welke drie platen er op dit moment genomineerd zijn. Hier komen ze.
3: Eeuwige roem.

0: Ja, dat zijn echt twee, eigenlijk drie totaal verschillende platen, Eveline. Het is Helene Fischer met Atemloos door die nacht. Kate Bush, Running Up That Hill. En Grace Jones met I've Seen That Face Before. Die drie platen zijn genomineerd. En ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd. Welke van de drie wil jij eruit gooien?
1: Atemloos.
0: Oh, daar gaat ze. Tot zover Helene Fischer dus. Ja, nou ja, dat is, zo is het spelletje natuurlijk. Die gaat eruit. En dan mag jij er natuurlijk ook weer een andere inzetten.
1: Ik wil Help van de Beatles erin zetten.
0: Oké, en heb jij daar een bepaalde reden voor? Een bepaalde herinnering aan? Of vind je het gewoon een goed nummer?
1: Nou, ik hoorde gisteravond op de radio dat de Beatles geraffineerde muziek hebben. En dat is eigenlijk ook wel zo, vind ik. Ik vind alle liedjes van de Beatles vind ik geweldig. En daar ben ik ook niet de enige in, natuurlijk.
0: Zeker niet, nee.
1: Ja. Daarom.
0: Oké. Ja, en ik stond daar serieus van te kijken dat Help nog nooit, althans, de eeuwige roem heeft bereikt. Ik dacht, nou, die staat al lang in die lijst, maar dat is blijkbaar helemaal niet zo. Dus, nou ja,
1: nee,
0: we gaan een poging doen. We gaan hem voor je draaien. Wat zei je, Evelien?
1: Daar was ik verbaasd over dat hij nog niet beroemd is, joh.
0: Ja, nou ja, we gaan hem beroemd maken. Hè? Laten we daar eens voor gaan.
1: Oké.
0: Evelien, dank je wel voor je bijdrage. We gaan de Beatles voor je draaien en wellicht spreken we elkaar weer een andere keer. Blijf lekker luisteren naar West.
1: Dank je wel.
0: Oké, tot ziens. Dag.

Les Dance, Donna Summer was dat. En wil je nog een bekende jarige aanmelden, zodat we die even feliciteren tegen 12? Stuur dan even een berichtje naar aandebak@omroepwest.nl. Dit is Alison Moyet.

0: vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: We begeleiden ze of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorgen of andere problemen. Dan kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: Ruim 1 minuut over 11:30. Je luistert naar Aan de Bak, Radio West. Het regionieuws nu met Bob Brinkman. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bernard. Het waterpeil in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer is de afgelopen dagen met ongeveer 1 meter gestegen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gebied expres gevuld met zoet water om de gevolgen van de droogte op te vangen. Daarmee kan worden voorkomen dat het water in het gebied te zout wordt. Het Rijnland begon afgelopen woensdag met het inlaten van extra zoet water in de nieuwe Driemanspolder. Inmiddels is de opslag grotendeels voltooid. Er kan nog zo'n 36 centimeter water bij voordat het maximale peil is bereikt. 26 zwarte populieren aan de Engelse straat in Delft dreigen te worden gekapt. De bomen staan nu in het buurtje ingeklemd tussen de schie en de spoortunnel. Bovenop die tunnel komt een park en daarvoor moeten de bomen wijken. Maar de bewoners willen de bomen houden en hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen kap. Ondanks dat de gemeente de bomen wil vervangen voor lindenbomen.
14: Dat vind ik geen goed alternatief, omdat de lindenbomen op een talud staan en er zeker 20 jaar over doen om dezelfde hoogte en omvang te bereiken als de populieren die nu langs de Engelse straat staan.
13: Tom Raven van de buurtvereniging Delft-Zich hoorde je. De buurtvereniging blijft zich verzetten. En de 10 heetste straten van Nederland liggen allemaal in Den Haag. Uit een voorlopige ranglijst blijkt dat het in sommige straten in Den Haag tot wel 8 graden warmer kan worden dan in het buitengebied rond de Hofstad. Dat blijkt uit een onderzoek van Trees for All. Zij pleiten voor meer groen in de straten, omdat dat voor verkoeling kan zorgen.
15: Bomen, groen in de wijk, zorgt er ook voor dat er minder wateroverlast is als het hard regent. En als je in een groene wijk woont, dan is ook gebleken dat dat mensen daar een stuk blijer zijn. Want groen, ja, door groen voel je je goed.
13: Zegt ecoloog Stef Roel vanochtend in West wordt wakker hier op Radio West.
12: Dankjewel, Bob. En dan gaan

0: Gaan we naar Huub Mizee voor het weer.
1: Vandaag zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En we hebben verder een zwakke tot matige oostenwind die later vandaag zuidwestelijk wordt. Het wordt warm vandaag met maxima rond 33 graden. Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Er is aanvankelijk weinig wind vannacht. Later wordt die zuidoostelijk zwak tot matig en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag kan er opnieuw een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. We hebben dan een zwakke tot matige zuidwestenwind die later westelijk wordt en morgen wordt het ongeveer 30 graden. Woensdag periode met zon, het blijft dan op de meeste plaatsen droog en het wordt 25 graden. Donderdag en vrijdag is er een kleine kans op een bui, komt er ook zon en wordt het zo'n 23 graden.
2: Huub, bedankt. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: St. Helmer's Fire. Dat was John Parr. Het is 8,5 minuten over 11:30. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. De plaat voor 12. Ja, nog even aandacht voor de plaat voor 12. Als u nog even mail wil stemmen, ja, dan zou ik zeggen, doe het snel. Want we gaan zo we gaan gewoon kijken welke straks de meeste stem heeft. En je kan kiezen voor Hobby Horse met Summertime, Summertime. Of Mungo Cherry met In the Summertime. Eén van de twee gaan we draaien. Even voor 12. Met de meeste stemmen uiteraard. Dit is Gilbert Bego.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

0: Kent de plaat van Gilbert Rico, Nathalie. En als je dan van dit soort Franse muziek houdt, dan moet je eens even lekker op zondag ook naar Radio West luisteren. Dan heeft Tess Merlo een programma helemaal in die sfeer. En nu?
1: De archiefbak.
2: 2019.
0: Ja, we gaan naar 2019. En ook dat is al archief natuurlijk. Want op 1 augustus 2019 werd in ons land een gedeeltelijk verbod van kracht van de gezichtsbedekkende kleding. In de volksmond wordt het ook wel de het boerkverbod genoemd, juist. En op 10 augustus 2019 wordt zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden in zijn cel in de Amerikaanse stad New York. Epstein zat in de cel omdat hij ervan verdacht werd een grootschalig netwerk te hebben gerund voor seks met minderjarige meisjes. Er werd gevreesd voor zelfmoord en daarom zat hij in de cel onder intensief toezicht. Hoe hij desondanks toch kon overlijden is sindsdien een onderwerp van speculaties. En dan een mijlpaal voor Davine Michel. De zangeres uit Nieuwekerk aan de IJssel is in augustus 2019 het voorprogramma van superster Pink op het Malieveld in Den Haag. Het voorprogramma kwam tot stand nadat Pink onder de indruk was van de cover die Davina maakte van haar hit What About Us op YouTube. Na het concert op het Malieveld kreeg Davina Michel de kans om Pink nog even te spreken. En daar krijgt ze opnieuw complimenten van de Amerikaanse zangeres. Zo vertelde ze eerder bij ons op Radio West.
3: Ja, ze zei ook van ja, you did it all yourself and you're amazing, you deserve this. En ja, dat ze het ook wel echt menen wat ze zei. Dat het niet inderdaad was alleen maar voor een video. Dat ze het ook wel echt menen. Dus dat is me ook wel echt heel veel waard. Dus ja, ik weet niet. Het is gewoon echt even een droom of zo. Daar stond ik wel echt van. Weet je, dit gebeurt echt.
2: 2019.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Ja, we gingen naar 2019. En toen kwamen we terecht bij Doten en een Dump. Zo heette dit nummer. Het is tijd om eens even met Menno vooruit te gaan kijken. Menno, wat ga je doen straks?
1: Hey, ja, nou, we zijn er weer tot 2 uur. Hè, met natuurlijk de op de kaart zomertour. We gaan er weer op uitkijken hoe de regio vakantie viert. Lieve van Sloten is de verslaggever vandaag. Dus benieuwd waar hij terechtkomt. We hebben het nieuwe thema voor jouw plaat. Gaan we zo rond 12:30 bekendmaken. Weer een nieuw vakantieland. Liedjes uit dat land zijn dan van harte welkom natuurlijk. En die gaan we draaien. En Floors Moestuin. We hebben straks Floor Korte weer. De expert natuurlijk in Nederland op het gebied van de moestuin. Nou ja, we hebben vooral te maken met droogte nu en zo. Dus ze zal ongetwijfeld nog wat tips hebben over hoe je je tuin het beste aan kunt pakken deze zomerse periode.
0: Nou, geweldig. Steeds wel helemaal vol je programma.
1: Ja, zeker.
0: Maar daar sta ik niet van te kijken. Nee. Want dat zei ik altijd zo. Ja. Veel succes. Straks dus, Menno. Tussen 12:00 en 2:00. Menno in de middag. En wij gaan natuurlijk nog even aandacht besteden aan de plaat voor 12. Maar dat ook later. Eerst deze van The Cats. Hier is het welbekende nummer Rock'n'Roll. I can still

0: Rock and roll, dat waren de Cats. We hebben weer iemand te feliciteren vandaag natuurlijk. En dat doet Bonnie Groen, want ze zegt... Hoi Bernard, vandaag is René Ranti jarig. Mijn oude buurman uit Rijswijk. Ze zegt van harte René en een hele fijne dag. Dus René, als je luistert, dat hoop ik wel natuurlijk. Je krijgt de felicitaties van Bonnie Groen. En ze zegt daarbij... Ja, ik weet niet wat zijn leeftijd is. Maar ja, dat is niet zo belangrijk. We steken de toeter af. Speciaal voor René. En dank je wel daarvoor. Heb je nog meer verjaardag als luisteraar en die wil je doorgeven... dan kan dat natuurlijk altijd naar aandebak@omroepwest.nl. En of dat vanmorgen of overmorgen of wat dan ook. Iedere dag dan feliciteren we mensen hier in dit programma. En dan de plaat voor 12.
1: Voor 12.
0: Ja, dat is Mungo Jerry geworden. Ja, die heeft het met 66% gewonnen van Hobby Horse. Hier is in de summertime. En dit was het weer. Aan de bak voor deze maandag. Morgen is Patrick er weer. Ik wens je nog een hele fijne dag. En hou de radio lekker afgestemd. Straks voor een nieuwe aflevering.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Ekkersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij. Vandaag wordt weer de maandelijkse sirenetest gehouden. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur precies wordt het alarm getest. Als je dan de sirene hoort, hoef je niets te doen. Op andere momenten geldt, ga naar binnen, hou ramen en deuren gesloten en stem af op 89.3 Radio West, TV West of de West-app.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: We zijn er zometeen, de eerste van deze week, tot 2 uur. Menno in de middag. Het is 12:02, Radio West, het nieuws uit de regio, André Kolen.
15: Het waterpeil in de nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer is de afgelopen dagen met ongeveer 1 meter gestegen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gebied gevuld met extra zoet water om de gevolgen van de droogte op te vangen. Meerdere milieustraten in de regio sluiten vanmiddag eerder de poorten vanwege de verwachte warmte. Het gaat om afvalbrengstations in onder meer Delft, Rijswijk en Wassenaar. Bij een woning aan de Valkenboslaan in Den Haag is vanochtend brand ontstaan op een balkon. Brand was volgens de brandweer snel onder controle, maar het balkon en de balkondeuren die zijn flink beschadigd geraakt. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
16: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner?
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
24: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
25: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekker.

0: Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op deze maandag. We gaan er weer een week tegenaan. Menno in de middag van 12 tot 2. De zomerse editie met zometeen Floors Moestuin. Over een uurtje gaan we met Floor Korte bellen. De expert in Nederland op het gebied van de moestuin. En de tuin heeft ze natuurlijk überhaupt wel wat over te vertellen in deze zomerse omstandigheden waarin het ook droog is. Straks heeft ze weer wat tips voor ons. Wat doen we verder? We hebben de tijdmachine met weer mooie prijzen deze week. Ga over een half uurtje vertellen wat dat precies is. En we hebben zometeen het nieuwe thema voor jouw plaat. En je weet dat de hele zomer doen we vakantielanden. We hebben Spanje al gehad, we hebben Duitsland gehad. En nou, over een minuutje of 20 hoor je welk land deze week aan de beurt is.
1: Op de kaart.
0: Ja, ja, ja. En de zomertour is ook in volle gang. Ook weer een nieuwe week waarin we gaan kijken hoe Zuid-Holland, althans het noorden van Zuid-Holland, ons uitzendgebied, vakantie viert. Liewe van Sloot is er vandaag. Hallo Liewe.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wat wordt de bestemming vandaag?
2: Ja, dit is eigenlijk het midden van een bijzondere driehoek in onze regio. Dit is namelijk een plek, een camping, vlakbij het strand, ja, vlakbij het Valkenburgse meer. Nog zo'n aantrekkelijke plek en vlakbij attractiepark Duinrel. Daar zit deze camping dus alle drie vlakbij. In het noorden van Wassenaar is het camping Maaldrift. En ja, ik ga toch eens even kijken welke van die drie punten mensen gaan bezoeken. Of misschien gaan ze wel wat anders doen.
0: Ja, ja,
2: waar komen ze voor?
0: Ja, het wordt heel warm vandaag, dus ik kan me voorstellen dat iedereen zo'n beetje naar het strand trekt die daar bij Wassenaar zit.
2: Ja, of misschien blijven ze wel op de camping. Je weet het niet. Ja, nou, ga het allemaal uitzoeken.
0: We gaan het meemaken. Leuk, ik ook. En we horen je over, nou, over een minuutje of 10 al, joh. Dan vanaf die camping daar bij Wassenaar. Tot zo.
2: Helemaal goed. Oké. Okay.

0: Zo is het. Tranquilo. Zeker met dit warme weer vandaag. Het gaat 30 graden of meer worden zelfs. Zometeen horen we het weer van Huub Mizee.
1: En de kaart.
0: Ja, met het warme weer gaan we gewoon op zomertour. Of misschien juist wel op zomertour. Want Liewe is in Wassenaar, zo hoorden we net, op een camping. Is dat een grote camping eigenlijk?
2: Nou, niet super groot, maar ik loop zo rond en ik ben nog niet helemaal rondgelopen. Dus het is ook geen kleintje. Beetje een medium size, ja, zullen we maar zeggen. Ja. En het is maandag, hè? Dat is een beetje zo'n wisseldag.
0: Oh, ja.
2: Ik zie heel veel mensen zie ik al inpakken. Er zijn ook veel mensen die net aankomen. Er staat hier bijvoorbeeld een caravan met de voortent half ingezakt. Nou ja, daar moeten ze het nog afmaken. Hier is ook een man van alles. Hij is heel gedecideerd bezig. Ik weet niet of ik hem kan storen. Maar hij heeft zijn fiets heeft hij al ingepakt. Goedemiddag. Mag ik u even wat vragen? Liever niet. U bent heel geconcentreerd, hè? Wat bent u aan het doen eigenlijk?
3: Nou, ik zeg dat u liever even dat u even weg.
2: Oh, ja, sorry. Ja, ik was even nieuwsgierig. Het lijkt alsof er een kledingstuk gerepareerd wordt.
0: Oh, ja.
2: Nou. Met een heel klein tubetje lijm en een hele kleine schaar. Ja, dat is monnikenwerk. Ik loop even door naar... Er staat hier ook nog een vrouw. Die zit eigenlijk. Die zit lekker in een campingstoel. Die heeft een plek in de schaduw. Die zijn wel gewild, denk ik zo. En ze zit even op haar telefoon. Even kijken. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Even schrikken. Ja, we maken een zomertour bij Radio West. En gaan we campings lang vragen we hoe mensen hun vakantie vieren. Waar komt u vandaan?
4: Alkmaar.
2: Alkmaar. Dat is een eindje. En wat brengt u hier?
4: Ik, mijn dochter. Ja? Die ligt er nog, in het tentje.
2: Die ligt nog te slapen in het tentje? Dat meent u toch niet?
4: Of ze slaapt, weet ik niet, maar ze ligt in het tentje. Nee, die gaat zo meteen naar het tiki-bad met een vriendin.
2: Kijk.
4: En wij hebben samen even een paar dagen hier op de camping.
2: Kijk, een moeder- en dochtertrip.
4: Moeder en dochter, ja.
2: Nu zie ik ook een soort bus. Ja, het is wel een van dat ene merk. U slaapt in het busje?
4: Ik slaap in het busje.
2: Ja. En uw dochter in de tent?
4: Zij in het tentje daarnaast.
2: Ah, okay.
4: Ja.
2: En dat ging goed, dat zo afspreken. Dat wilde uw dochter juist?
4: Want
2: ik kan me voorstellen dat de bus toch wat luxer is. Zo bedoel ik het.
4: Oh nee, die bus, daar slaap ik in. Nee.
2: En dan gaat uw dochter naar het tikkiebad. En u zelf, wat gaat u doen?
5: Oh, lekker fietsen.
4: Ja.
2: Waarheen?
4: Nou, dat weet ik nog niet. Maar ik heb hier vorige week ook gefietst. En toen was ik van Alkmaar, Noord-Holland, Zuid-Holland, België naar Gent. Naar de Gentse Feestweek gefietst.
2: Zo.
4: En het is hier prachtig. Het is hier zo mooi. Het is hier in de buurt zo mooi. Dus ik denk dat ik weer even die kant van richting Scheveningen, tussen Katwijk en Scheveningen, ga fietsen. Ja.
2: Ik zit even te kijken naar uw fiets. Dat is uw fiets, toch? Aan je achter? Dat is geen racefiets. Dat zijn afstanden voor een racefiets, als ik het zo hoor.
4: Ja, maar dat doe ik niet in één dag, hoor.
2: Oh, oké. Okay.
4: Dat heb ik een hele week al.
2: Hoeveel kilometers zo op een dag?
4: Nou ja, dat vraagt iedereen. Dat weet ik nooit zo goed. Daar ben ik niet zo goed in. Ik doe altijd knooppunten. En dan, ik denk tussen zo'n 70 kilometer of zo.
2: Ja. Ja. Maak je een rondje op je telefoon met de fietsknooppunten en dan van knooppunt naar knooppunt?
4: Ja, geen rondje, maar een lijn inderdaad. Ja. Ik maak een mooie route en die fiets ik. Ja.
2: Nou, vanmiddag is ook weer op pad.
4: Ik ga zo meteen, ik breng haar even weg en dan stap ik op de fiets.
2: Dat klinkt als een hartstikke goede middag. Ik wens jullie veel plezier.
4: Dankjewel.
2: Klinkt goed. Voldoende drinken, denk ik, op de fiets.
4: Ja, zeker. Water mee, hè?
2: Water mee, inderdaad.
0: Ja, want dat wordt nogmaals gezegd warm vandaag. Zometeen meer daarover. Nou, dat klinkt gezellig op die camping, Liewe.
2: Ja, en Menno, die fietsknooppunten, ja, die zijn wel handig, hoor. Ik ben zelf ook afgelopen dagen op fietsvakantie geweest. En dan moet je die fietsknooppunten volgen. En dat werkt wel goed.
0: Ja, waar ben je geweest?
2: Ja. Ik ben zelf vanuit Den Haag helemaal, ook niet in één dag, maar in een aantal dagen naar Texel gefietst.
0: Zo.
2: Ja. En dan van knooppunt naar knooppunt.
0: Ja.
2: Dus was hartstikke leuk met mijn vader en mijn broertje.
0: Ah, leuk. Mooi, joh. Mooi. Goed, Liewe, we gaan zo meteen meer van je horen. Daar vanuit Wassenaar.
2: Yes, tot later.
0: Tot zo. De Op de Kaart zomertour met Liewe van Sloten vandaag. Eens eventjes kijken. Oh, we hebben een telefoon. Even kijken. Hallo, met wie?
6: Hallo, met Kees.
0: Hey, Keesie.
6: Hey. Kees is er even.
0: Oh. De Dire Straits. Ja, die gaan we draaien, dat beloof ik. Gaan we nog even een keertje doen deze week.
6: Bedankt, jongen.
0: Dag, Casey. Doeg.
6: Dag.
0: Onze vaste luisteraar, Casey. Wat ook leuk is, Humphrey Basilio. Je weet wel, die zanger die meedeed aan The Voice uit Alphen aan de Rijn. Ik had het net met Bob Brinkman, mijn collega, erover. Van, ja, die moeten we misschien maar eens uitnodigen voor Sint. Voor iedereen dat hij komt optreden. Want hij geeft al zo'n geweldige show weg. Dit deed hij in The Voice of Holland en hij kwam heel ver. I Got a Woman, Humphrey Basilio.

0: Mooi liedje is dit, hè, van de Beatles. I follow the sun. En daarvoor dus Humphrey Basilio uit Alphen aan de Rijn. En nogmaals gezegd, we zijn bezig al om de artiesten te regelen voor Sint voor Iedereen. Die grote actie die we weer in november gaan doen. Live op radio en tv en online natuurlijk. En ja, wie weet komt hij daar dan ook wel optreden. Goed, we gaan zometeen naar het weer natuurlijk met Huub Misé. Kijken hoe warm het vandaag in onze regio wordt of nu al is. We hebben het laatste nieuws met André Kolen. De tijdmachine gaan we zometeen starten met mooie prijzen. En natuurlijk Liewe van Sloten in de Op de Kaart zomertour.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek.

0: Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
6: Het is 12:30, Radio West en André Kool is hier met het nieuws uit de regio. Dre.
7: Goedemiddag. Het waterpeil in de nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer is de afgelopen dagen met ongeveer een meter gestegen. Toch Heemraadschap van Rijnland heeft het gebied gevuld met extra zoetwater om de gevolgen van de droogte op te vangen. Daarmee kan worden voorkomen dat het water in het gebied te zout wordt. Rijnland begon afgelopen woensdag met het inlaten van extra zoetwater in de nieuwe driemanspolder. Inmiddels is de opslag grotendeels voltooid. Er kan nog zo'n 36 centimeter water bij voordat het maximale peil is bereikt. PostNL wil nog langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen, maar het bedrijf wil dat volgens verslaggever Roland Muller verder oprekken.
8: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
7: Ja, de omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. En dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. 26 zwarte populieren aan de Engelse straat in Delft die dreigen te worden gekapt. De bomen staan nu in het buurtje ingeklemd tussen de Schie- en de spoortunnel. Bovenop die tunnel komt een park en de bomen moeten daarvoor wijken. Raar, hè? Komt een park, maar de bomen moeten wijken. Bewoners die willen de bomen houden hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen kap. Ondanks dat de gemeente de bomen wil vervangen door lindenbomen.
9: Dat vinden wij geen goed alternatief, omdat de lindenbomen op een talud staan en er zeker 20 jaar over doen om dezelfde hoogte en omvang te bereiken als de populieren die nu langs de Engelse straat staan.
7: Ja, Tom Raven van de buurtvereniging Delft Zicht was dat. En de buurtvereniging die blijft zich uiteraard verzetten.

0: Huub Musee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, weer een nieuwe week. Voor veel mensen ook nog steeds vakantie natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, het start warm, hè?
1: Ja, het is weer zomer, hè, helemaal. Nou, er is behoorlijk wat zon. Er zijn een paar wolkjes. Dat heeft te maken met een hele zwakke storing die passeert. Maar dat stelt verder niet veel voor. De wind komt nog uit een oostelijke richting. Oost-zuidoostelijke richting. En die voert inderdaad weer warmer tot later vandaag ook zeer warme lucht aan. Die wind die wordt geleidelijk aan wat meer zuidelijk. Het wordt dan ook zo'n 32 graden vanmiddag. Maar aan zee is het wel iets minder warm. Daar is het op dit moment 25 graden. Elders 26, 27. Dus mocht je het allemaal te warm vinden, dan kan je naar de zee gaan. Het zeewater zelf is 21, 22 graden. Dus bijzonder warm. Vanavond geleidelijk aan wat meer bewolking. In de loop van de nacht is er een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. Er wordt een noordwestenwind later vannacht verwacht, maar dat stelt niet zo heel veel voor. En de temperatuur blijft hoog. Het zal een beetje een tropennacht worden. Minima tot aan 20 graden. In de grote steden nog wat hoger. En vanavond is het nog lange tijd zo rond die 25 graden. Morgen, periode met zon. In de loop van de dag is er ook weer een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar die kansen zijn voorlopig nog steeds heel klein. Een zuidwest tot westenwind morgen matig. En dan wordt het nou rond de 30 graden. Iets minder hoog dan vandaag. Maar het is morgen wel weer wat vochtiger lucht. Dus dan

0: Voel je dat ook weer en dan zou het aan zee morgen ook wel weer geleidelijk aan wat koeler worden. Zeker later op de dag. Maar woensdag, ja, dan hebben we wat wolkenvelden. Periode met zon rond de 25 graden en ook 's nachts blijft het nog warm. Donderdag en vrijdag wat bewolking, wat zon, een kleine kans op een bui en dan temperaturen van 23 graden. Dus ja, het is en blijft gewoon voorlopig zomers.
1: Ja, zo is het. Nou goed, hoe dat verder gaat, komend weekend en daarna horen we over een uurtje. Blijf even bij ons, hè. We gaan het thema bekend maken.
2: Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want het thema komt eraan.
1: Zeker.
2: Of kijk op omroepwest.nl.
3: Jouw plaat.
1: Het thema voor jouw plaat. Nou, je weet het, hè. De hele zomer doen we elke week een ander vakantieland. We hebben Duitsland gehad. Mooie plaatjes waren dat vorige week.
2: Schöne
1: plaatjes. Ja. En Spanje hebben we ook al gehad. En ja, het is,
2: Frankrijk.
1: We gaan het. Die komt ook nog. Zeker
2: nog?
1: Een keer voorbij. We gaan het
2: Italië?
1: Dicht bij huis zoeken. We gaan namelijk naar ons eigen Nederland.
2: Echt waar.
1: En België mag er ook bij. Dus als je een leuk Vlaams liedje hebt, mag het ook. Maar ja, we zoeken Nederlandse liedjes dus. Uit Nederland.
2: Okay.
1: En ja, het liefst natuurlijk wel een beetje met een zomers tintje. Hè?
2: Ja,
1: dat zou wel leuk zijn.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, jij over een half uurtje. Of over een uurtje, Dre. En die van jou horen we morgen. En je mag dus mailen naar menno@omroepwest.nl. Vakantieland Nederland. Zullen we er vast eentje doen dan?
2: Ja, vooruit. Nou ja, hij komt uit Nederland, hè, maar hij zingt natuurlijk over Spanje.
1: Over iets anders, ja. Dat is een beetje verwarrend, hè?
2: Olé. In Spanje.

0: Vanuit de Hoogkamer in Spanje heb je ook een lekkere Nederlandstalige plaat. Of in ieder geval een Nederlandse plaat. Dan mag je dus mailen naar menno@omroepwest.nl. Vakantieland, de hele week Nederland.
1: Op de kaart.
0: Ja. Zometeen starten we de tijdmachine met een nieuwe mooie hoofdprijs deze week. Ga ik straks aan je vertellen wat dat is. Maar eerst even naar Liewe van Sloten. Die is op een camping beland in Wassenaar. Net een alleraardigste mevrouw die vooral fanatiek aan het fietsen was. Wat gebeurt er verder op die camping?
2: En die een dochter had die naar het Tikibad ging.
0: Ja.
2: En dat is een van de drie punten. Hè. Het is een soort driehoek. Daar ligt deze camping in. Het Tikibad van Duinrel. Het strand van Wassenaar. Dat is een... trekpleister en natuurlijk het Valkenburgse Meer. Dus het zou mooi zijn als ik nu dan ook weer iemand vind die dan ook naar die andere plekken gaat. Nou, ik loop hier even een stukje, want ja, die vrouw die had een busje waar ze in sliep. Maar hier heb je ook, dit lijken meer wat vastere plekken. Gezien het publiek, want ze zitten lekker met een biertje relaxed, komen ze hier al langer. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja. Ze smaakt die lekker?
3: Ja, zonder alcohol, hè?
2: Oh, zonder alcohol, ja. Maar...
3: Je moet nog rijden dadelijk.
2: Oh, je moet nog rijden.
3: Ja.
2: Nou, je bent op bezoek?
3: Ja.
2: Okay, want klopt. Wie staan hier dan? Oh, dat bent u.
3: Ja.
2: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Met wie hebben we het genoegen?
4: Ali Gordo.
2: Ali Gordo.
3: Ja. Als je zo weggaat hier...
4: Kijk je even op die paal. Want ze hebben deze straat aan mij genoemd. Dus,
2: De Goedostraat? Of?
4: Ja, precies. Ali Gordostraat.
2: Okay. En waarom is die straat naar u genoemd?
4: Ja, omdat ik hier al zo lang sta. En ik ben vroeger stratenmaker geweest bij de gemeente. En toen was ik 50 jaar in dienst. En hadden ze een straatnaambord voor mij gemaakt.
2: Dus, heeft u dan ook deze straat hier zelf de steentjes neergelegd?
4: Nee, dat
2: heeft al scheef liggen.
4: Een beetje te groot, hè? Oh, ja.
2: Normaal gesproken worden straten vernoemd naar mensen die dan overleden zijn, hè? Toch?
4: Ja, maar ja, gelukkig leef ik nog.
2: Een eigen straat op de camping, dat is wel bijzonder.
4: Ja, nou, dat is heel bijzonder.
2: Hoe lang staat hij hier?
4: Nou, hier staan we... Dit stuk van de camping staat hier nou zo'n beetje 24, 25 jaar.
2: Zo.
4: En daarachter is eigenlijk de...
2: Ja.
4: De eigen camping. Tenminste, de eerste camping. Dat is een boerderij.
2: Ja.
4: En toen komen we hier terecht, want we hebben ook aan de overkant gestaan.
2: Ja.
4: Maar bij elkaar staan we hier nou zo'n beetje 47 jaar.
2: En jullie komen uit Den Haag.
4: Ja.
2: U staat hier met uw vrouw?
4: Ja.
2: En nog steeds.
4: Als ze zo lief blijft, dan mag ze blijven. En anders is het na 52 jaar afgelopen. Ja. Nee.
2: En wat brengt jullie nou al die jaren hier naar de camping in Wassenaar? Want jullie komen uit Den Haag.
4: Ja.
2: Zover is het niet.
4: Nee, maar ik heb thuis geen tuin.
2: Okay.
4: En we zijn hier terechtgekomen. Nou, en we vonden het geweldig. En er stond ook nog veel familie ook hier.
2: Oké. Okay.
4: Dus dat was...
5: Dan komt hij natuurlijk elke dag vanuit hier naar zijn werk toe.
2: Dus u werkte ook nog wel terwijl u hier stond toen de tijd?
4: Ja, en dat was makkelijk natuurlijk in Mariehoeven. Nou, dat is een stapje.
2: Ja.
4: Dus uit het werk, toen de kinderen klein waren... was het elk jaar, zeg maar, vier.
2: Heeft hij dan nog een beetje het vakantiegevoel? Veel mensen hebben dat pas als ze de grens overgaan.
4: Ja, nou, we gaan nog wel eens. We zijn pas geleden toevallig met z'n tweeën naar Benidorm geweest, 2 jaar geleden. Of met z'n vieren.
2: Ja.
4: Maar toch weer hier terugkomen. Maar ik wil eigenlijk niet meer, naar het buitenland of zo. Nee. Ik vind het toch een gedoe. Schiphol, auto parkeren. Kom je in Spanje of in Frankrijk terecht. Dan zit je weer met een bus naar je bestemming. En dan, als je 8 of 10 dagen gaat. Nee, dat
2: is te veel gedoe. En dat heb je hier niet?
4: Ja.
2: Dat gedoe heeft u hier niet?
4: En heb je hier niet. We gaan dadelijk misschien in september nog even een weekje... of een kort weekje even een huis huren of wat dan ook. Dat doen we dan ook met z'n vieren.
2: Oh ja.
4: Zolang het allemaal goed gaat. Maar hij is niet lastig. Hij is mijn zwager, maar goed.
2: Hij is niet lastig.
4: Ja, en dat is mijn zus.
2: Oké, okay,
4: ja.
2: En uw vrouw heb ik nou nog niet gezien. Die blijft binnen zitten. Die is bang voor de microfoon.
4: Ank, kom er even bij, joh. Hij eet je niet op.
2: Je hebt hier... daar is Ank. Zo, goedemiddag.
6: Wat moet je weten dan?
2: Hoe het is, 52 jaar met die vent?
6: Met die vent, nou ja, hij was weinig thuis, hoor. Hij houdt ook erg van een biertje. Weekenden. Maar het is een harde werkman.
2: Wat heeft u eigenlijk altijd gedaan?
6: Ik heb bij het ziekenhuis gewerkt, bij de catering. En ik heb bij de bakker gewerkt.
2: Kijk, wat was leuker? Het ziekenhuis of de bakker?
6: Ziekenhuis.
2: Het ziekenhuis?
6: Ziekenhuis vond ik leuker.
2: Oké. Okay. Want?
6: Beetje in de catering, meer, hebben meer reuring, meer mensen om je heen.
2: Ja.
6: Nee, dat vond ik wel leuker.
2: Tot slot, gaan jullie hier, wat gaan jullie hier allemaal doen? Valkenburgse Meer?
6: Valkenburgsmeer, Wassenaarse Slag. Dan gaan we weer een dagje naar Katwijk, Noordwijk, Lisse. Dus elke dag ga ik wel wat doen.
1: Ja, ja. Ja.
6: Ik ben niet iemand die hier voor de caravan hangt.
2: Nee, nee, alleen nu dan even.
6: Nu. Ja. Nu krijg ik visite, nu mag ze niet mee.
2: Nou, helemaal goed, nou, veel plezier.
6: Altijd. Ja, we altijd doen hier van alles. En de kinderen zijn groot, dus die komen niet meer. Zijn allemaal kleinkinderen zijn alweer groot, dus die komen ook hier niet meer. Ja, een dagje. En dan is het ze.
7: Ja.
6: En het is nog betaalbaar hier.
2: En geen gedoe, hè, hier zo in Wassenaar. Dat is ook wel, wel lekker. Want in Spanje, Menno, ik hoorde in het je draaien. Er schijnt altijd de zon, maar ja, dat is wel weer gedoe.
7: Ja, dat hoorde ik net. Dus het is gedoe, Schiphol en alles. Ja, goed. Nou, lekker toch dat je hier je plekje hebt gevonden. Zo vlakbij Den Haag. Dat je daar op de camping gaat zitten. Dat is gezellig, klinkt het in ieder geval. Goed, we gaan zo meteen meer van je horen in het volgende uur.
2: Ja,
7: tot
2: zeker.
7: Zo.
8: Hoi. De Radio West tijdmachine.
7: Ja, Liewe van Sloten in de Op de Kaart Zomertour. En je mag nu bellen 070-390-5454. Ik heb drie vragen voor je uit één en hetzelfde jaar. Heb je er eentje goed, krijg je echt een leuke prijs. Dat gaat over Gouda, die prijs trouwens. Maar de hoofdprijs, dat is helemaal mooi. Zo'n stoere, zwarte Bluetooth party speaker. Kun je lekker Radio West luisteren of andere muziek. Meenemen naar het strand of naar het zwembad. Ter waarde van €365 heen. 070-390-5454 voor de tijdmachine. Nu bellen.

0: Jean-Paul Young. En Love is in the Air.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we gaan hem de hele week weer spelen hoor, de tijdmachine. Voor die mooie hoofdprijs dus. Een Bluetooth party speaker. Met ook nog een hele lichtshow zit erin. Kun je hem lekker meenemen naar, nou ja, misschien wel mee op vakantie. Ik weet niet of je nog op vakantie gaat, Petra.
2: Ja, zeker.
0: Ja? Goedemiddag, ja. Petra Bronckhorst uit Den Haag.
2: Ja, goedemiddag Menno.
0: En waar gaat de reis naartoe, Petra?
2: Ik ben pas naar Turkije geweest, maar ik ga nog een keer naar Turkije met mijn zoon en zijn gezin.
0: Ah,
2: dus
0: leuk.
2: Daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ja. Hey, en waarom Turkije? Dat vind je een fijn land, blijkbaar.
2: Het was gewoon heel toevallig. Wij zijn al heel veel jaren niet in Turkije geweest. En we dachten van, nou, laten we weer eens teruggaan naar Turkije. En mijn zoon die had precies hetzelfde idee. En die zei van, willen jullie ook nog met ons mee? Ik denk, nou, dat vind ik wel heel erg leuk met mijn kleinzoon mee.
0: Ja, tuurlijk.
2: En mijn zoon en schoondochter. Dus ik deed van, ik zeg gelijk ja.
0: Ja, ja, nee, daar moet je van genieten, ja, van dat soort momenten. Ja. Ja. Hey, en ben je dan iemand die lekker bij het zwembad blijft liggen? Of ga ik nog wel wat doen? Vakantie.
2: Nee, ik ga ook wel wat doen. Nee, ik wil niet de hele dag. In de eerste dagen ga ik wel eventjes relaxen bij het zwembad en de strand. Maar ik ben ook wel iemand die op een actie wil komen. Ja. Elke dag even lekker aqua aerobic en dat soort dingen meer.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, een beetje fit blijven natuurlijk ook op vakantie, hè? Ja.
2: Ja, en een boulevardje lopen, in het terrasje zitten.
0: Ja, heerlijk, hè? Och, man. Ja, ja, nou, lekker. Mooi vooruitzicht, Petra. Hey, ik ga je misschien blij maken met een mooie prijs vandaag. Moet je minimaal één vraag goed hebben. Dan, en als je drie goed hebt, maak je kans op de hoofdprijs vrijdag in de finale. Die party speaker, dus die kost 300...
2: Je zou mee kunnen naar Turkije.
0: Ja, zeker weten. Ja, die kan zeker mee. Kan je lekker aan dat zwembad kunnen laten horen. €365 is die waard, dus kun je nagaan.
2: Zo.
0: Hey, we zijn aangekomen, beste Petra, in 2023. Ik heb drie vragen voor je. De familie Meiland is weer terug in Nederland na hun avonturen in Frankrijk. In 2023 bieden ze logies met ontbijt aan in een oud pension. In welke kustplaats in onze regio was dat?
2: Noordwijkerhout.
0: Nou, bijna goed.
2: Noordwijk.
0: En in 2023 wordt statiegeld ingevoerd op blikjes en kleine petflesjes in ons land. Wat voor bedrag krijg je sindsdien in de supermarkt terug bij inlevering van een blikje?
2: 15 cent.
0: En nou, deze ga je ook goed hebben, hoor. Ik denk dat je gewoon de kans gaat krijgen op die finale. Let op, welk Volendams duo geeft op 10 april 2023 hun laatste optreden samen in Rotterdam Ahoy, omdat ze als zangduo uit elkaar gaan?
2: Dit jaar?
0: Nee, 2023. Gingen ze uit elkaar.
2: 2023.
0: Ja, een zangduo uit Volendam.
2: Ja, Simon en
0: Jan
2: ook alweer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Yep.
2: Ja,
0: Simon. En Simon. En Simon.
2: Ja. En Simon. Zeg de eerste letter rust, dan weet ik het
0: wel. Oh, nou ja, zeg. Ik ga je gewoon een beetje helpen. Het is omdat vakantie is. De N van Nico.
2: Nico en Simon.
0: Nico.
2: Nee.
0: Bijna goed.
2: Nick en Simon. Zo even, jongen.
0: Nou, oké, Petra, daar gaan we.
3: Je hebt drie vragen.
0: Ja, zeg, hoe bestaat het? Nico en Simon. Nou, dat was een duo, hoor. Nico en Simon.
2: Nick en Simon.
0: Ja, Nick en Simon, tuurlijk had je het goed.
2: Ja.
0: Hey Petra, ik feliciteer je met een mooie prijs. Namelijk een puzzel van Gouda, van de markt, met 1000 stukjes. Dus heb je wat te doen in de vakantie. En ja, je maakt kans op die finale komende vrijdag. Want Noordwijk had je goed, 15 cent inderdaad op de blikjes. En Nick en Simon. En dat betekent dat ik je feliciteer, Petra, en een mooie dag wens.
2: Dankjewel.
0: Dag Petra, doeg.
2: Iedereen die luistert, dag.
0: Doeg. Ah, en dit zijn ze hoor, Nick en Simon.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met dan nog steeds Liewe van Sloten in de Op de Kaart Zomertour en Floor Korte van Floors Moestuin. Het is nu 1 uur. Radio West en het nieuws uit je regio, dat krijg je van André Kolen.
9: Het waterpeil in de nieuwe Driemanspolder, die ligt tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer in. Daar is de afgelopen dagen ongeveer 1 meter water bijgekomen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gebied gevuld met extra zoet water om zo de gevolgen van de droogte op te vangen. En vanwege de verwachte warmte sluiten de afvalbrengstations in onder meer Delft, Rijswijk en Wassenaar vandaag eerder. Meerdere milieustraten in de regio hebben de poorten inmiddels al gesloten. En het team van de Delftse studenten dat meedeed aan de American Solar Challenge is op de 2e plaats geëindigd. In de woestijn van Texas lukte het de Nederlanders net niet om Belgische studenten te verslaan. De studenten moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Meer regionieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben 2 foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner?
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag.
23: Dit is Radio West.
24: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: gitaren van de Gypsy Kings en Volare. Natuurlijk met dit lekkere warme zomerweer. En daarvoor de Rolling Stones. Start me up. 2 uur. Menno in de middag. Met zometeen hier Floor Korte van Floors Moestuin. Met weer allemaal goede tips. En natuurlijk...
1: Op de kaart.
0: Ja, ja. De zomertour in volle gang. En dan kom je, en Liewe is het in dit geval, de verslaggever van vandaag. Ja, op een camping in Wassenaar. En dat is toch wel weer bijzonder, hè? Dat daar mensen uit Den Haag staan. Ja, dat is hemelsbreed. Wat zal het zijn? 20 kilometer. Ja. En dan sta je op de camping daar. Maar dan ben je er toch uit, hè?
2: Ja, daar ben je er toch uit. Het is een kwartier rijden. Ja. Maar het is toch een vakantiegevoel voor mensen. Dat is iets heel bijzonders. Maar goed, ik zei al, ik ben zelf ook op vakantie geweest in Nederland. En ja, dan heb je dat gevoel op een gegeven moment ook wel. Dus ja, het is allemaal maar relatief, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: Ik sta hier op de camping in Wassenaar. Het is de camping van Gerard en Joke. En ik zei al, maandag is een wisseldag. En dan zie ik dus of Gerard of Joke op de rode fiets... zo voor de camper of wat er dan ook op de camping aankomt... uitrijden om naar de plek te wijzen. Dat is ook wel een bijzonder gezicht. Dat ze zo op de fiets dan vooruit gaan. Die moet je dan volgen.
0: Oh ja.
2: Dat is wel echt typisch een campingtafereel. Wat trouwens ook wel grappig is. Toen ik mij eerder vandaag meldde bij Gerard. In het campinghuisje. Bij de receptie. Toen lagen er allemaal munten op tafel. Ik denk, oh, daar heeft hij allemaal fooi gehad en zo. Maar dat waren de douchemuntjes die waren uitgespreid. En die was hij aan het afdrogen. Want die waren allemaal nat geworden.
0: Oh ja, goed. De douchemuntjes. Ja, zeg hé. En dan sta je er net lekker onder. En dan, ja, dan krijg je opeens geen water meer.
2: Precies, maar daar hebben de mensen op deze plekken geen last van. Want ik sta nu bij campers. En dit zijn wel leuke campers. Ik ga toch eventjes naar deze mevrouw. Die heeft een camper. En daarop staat ons eigen stekkie is hier. En dat is een grote camper. Goedemiddag. Hallo. We zijn van de Omroep West Zomertour. Eventjes vragen hoe de vakantie is.
3: Oh, heerlijk.
2: Ja, oh, heerlijk. Wat is er zo heerlijk?
3: Ja, ik woon zelf in Brabant. En nou komen we ieder jaar hierheen. Ik heb vroeger ook gewoond in Katwijk.
2: Okay.
3: Wassenaar gewoond.
2: Ja.
3: En nou zitten we hier 5 weken op de camping.
2: Okay, dus het is wel allemaal bekend, dit gebied.
3: Ja, heerlijk.
2: Wat geeft dan dat vakantiegevoel?
3: Lekker fietsen, lekker de buitenlucht.
2: Oh ja.
3: Ja, heerlijk.
2: En lekker met z'n tweetjes?
3: Met z'n tweetjes.
2: Meneer er ook nog? Of, oh, die staat binnen, denk ik, of niet?
4: Die staat hier.
2: Wat zegt u allemaal?
4: Hier is alles goed, jongen.
2: Ja?
4: Ja.
2: Wat is er zo goed?
4: Weer. Lekker fietsen. Eten, vooral. Ja. Lekker drinken.
2: En hoe doen jullie dat met eten? Koken jullie zelf wat?
4: Ja,
2: of,
4: ja.
2: Okay. Oh, er staat een klein gaststelletje hier uitgestald. En hoe lang staan jullie hier al? Want jullie hebben het al aardig uitgestald. Fietsen inderdaad buiten.
3: Twee weken, hè? Meer dan 2 weken. Ja.
2: En hoe lang blijven jullie nog?
3: Nog 3 weken. Vier zelfs.
2: Ja, tot eind augustus ongeveer.
3: Ja, ja, begin september weer weg.
2: Begin september weer weg. En dan zit het erop.
3: Ja.
4: Ja, dan gaan we naar Spanje, hè?
2: Dan gaan jullie naar Spanje?
4: 20 september.
2: Jullie zijn gewoon permanente vakantiehouders.
4: Ja, maar wij zijn ook pensionado's.
2: Ja.
4: Weet je niet, want het leven duurt nog maar even, hè, jongen?
2: Zo is het. Ja. Nou ja. Ja, hoe lang is even nog?
4: Dat weet je niet, hè?
2: Nee. Hoe oud zijn jullie ongeveer?
4: 70.
2: Ja, dus er zitten nog wel zeker 10 goede jaren in, toch?
4: Nou, nog zo'n stukje van de meter, hè? Een meter is 100, weet je, hè?
2: Nou,
4: ben ik over.
2: Ja, gaan jullie voor de 100?
4: Ik hoop het wel, ja.
2: Ja, 100 zijn mooi, toch? U ook voor de 100?
3: Ja, tuurlijk. In goede gezondheid. Ja, toch?
2: Goede gezondheid, ja. En hoe blijf je in goede gezondheid?
3: Goed te leven, hè?
2: Goed leven, goed fietsen, goed eten.
3: Ja, ja. Daarom.
2: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ja. Ik wens jullie nog een fijne vakantie.
0: Mooi, zeg.
2: Ja, Menno?
0: Ja, nee, dat zijn professionele vakantiegangers, dit. Dat,
2: ja,
0: dit, ik hou
2: professionele vakantiegangers zijn jullie. Ja,
0: goed. Ja, mooi.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Hartstikke goed.
0: Hey, je had het net, Liewe, over die douchemuntjes, hè? Want dat heb je natuurlijk op een camping. Zie je ook mensen echt met zo'n toiletrol over de camping lopen? Onder de arm?
2: Dat ben ik helemaal vergeten te vragen.
0: Ja,
2: ja, hoe werkt het? Maken jullie gebruik van het sanitair hier?
4: Ja.
2: Ook douchemuntjes?
4: Ja.
2: Ja. En hoe lang is een douchemuntje geldig?
4: 7 minuten.
2: 7 minuten?
0: Ach, man.
2: Oh, dan heb je ruim genoeg.
0: Oh, ja, is dat dus genoeg?
4: Ja. Oh, okay. 2 mannen in dok.
2: Met z'n tweeën 7 minuten.
4: Natuurlijk, ja, dat goed.
0: Met z'n tweeën onder dat straaltje.
2: Met z'n tweeën 7 minuten.
0: Ja, goed. En de wc-rol natuurlijk, hè, onder de arm. Ja, dat hoort.
2: Ja, maar die heb ik nog niet gezien.
0: Oké, nou. Je hebt nog een half uurtje, dus ik neem aan dat je daar blijft, op die camping.
2: Ja, zeker.
0: Goed zo. Liewe van Sloten in de Op de Kaart Zomertour op die camping daar in Wassenaar. Tot zo, Liewe. En dit is leuk, hoor. Uit Den Haag, Gerrit Snijder en Cubaanse Café.

0: Ja, hij was laatst de vrijdagmiddag borrelartiest. Ik zei het al, uit Den Haag. Gerrit Snijder en zijn nieuwe plaats Cubaanse Café. Leuk is die.
1: Floors Moestuin.
0: Ja, we gaan weer bellen zoals zo vaak op de maandag. Met Floor Korte, de expert op het gebied van de moestuin in Nederland. Floor, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Je staat op de subplank, hè? Je bent aan het suppen.
2: Ja, klopt. Ik ben hier wel gaan zitten trouwens, hoor. Ik sta niet, want ik denk dat ik anders inval met de telefoon in mijn oor. Maar... Hey,
0: en waar doe je dit? Als ik vraag
2: We zijn bij de Nieuwekoopse Plassen.
0: Oh, mooi, hè?
2: En dat is echt heel mooi. Ze hebben de kano-route gepakt. En dan ga je dus door helemaal de natuur heen. En er mogen ook geen bootjes komen. Dus dat is ook echt fantastisch.
0: Ja, dat is een schitterende plek, de Nieuwekoopse Plassen.
2: Het weer was zo fijn. Ik dacht, nou, we gaan lekker naar het water toe. Dus wat familie opgetrommeld. Dus ze zijn nu lekker hier aan het varen.
0: Nou, gelijk heb je. Nou, geniet ervan. Ja. En fijn dat je toch ook nog even tijd hebt voor ons. Want we gaan het natuurlijk over de moestuin hebben. Zeker in deze... zomerperiode. We hebben met droogte te maken. Komen we zo ook nog even op terug. Maar eerst even, ik volg je natuurlijk ook op Instagram. Ga dat trouwens doen, hè? Floors Moestuin, Floor Korte. En daar zag ik, jullie zijn niet alleen goed in de moestuin, maar ook in het koken. Want ik zag daar zomaar geweldige pizza's uit de oven rollen bij jullie op de tuin.
2: Ja, nee, zo leuk. Want wij koken in de zomer ook echt wel steeds meer met alles wat uit de tuin komt. En vooral veel courgette nu en... paprika, bieten, wortels. En dat kan allemaal gewoon lekker op een pizza. We hebben verder niet zozeer een hele keuken op de tuin. Want het zit niet bij ons aan huis. Maar we hebben er gewoon een hele mooie pizza oven neergezet. En dat stoken we wat hout op. En dan kun je daar de hele avond lekker vertoeven. Dus met die lange avonden is dat echt zo leuk.
0: Ja, heerlijk. Ja. Op die grote tuin in Boskoop. Want daar vind je jouw professionele tuin. Ik zei het al. Het is vakantietijd. Het is zomer. We hebben het vorig jaar ook al een keertje over gehad. Als je nou weggaat, hoe je je tuin achter kunt laten... achter moet laten. Jij zei ook nog van er blijven misschien ook wel wat klussen liggen als je op vakantie gaat. Wat doen we daarmee?
2: Nou, inderdaad, want ik ben net terug van 2 weken vakantie en ik had dan wel een oppas, oftewel Bas, mijn man, die bleef thuis om de tuin te doen.
0: Ja.
2: En ik was lekker met vriendinnen weg.
0: Ja, was goed verdeeld dit.
2: Ja, heel goed verdeeld. En in het voorjaar was het andersom, hoor. Dus ik kom niks tekort. Maar bijvoorbeeld onkruid, dat kun je niet... Kijk, de esthetische dingen, die worden gewoon niet gedaan. Het is gewoon praktische werk. En onkruid valt daar vaak ook wel onder dat dan net even... over het hoofd ziet. Dus onkruid stond best wel hoog, helaas. Mm-hmm. Maar ook veel oogst, veel dieven van de tomaten bijvoorbeeld. Want tomaten moet je bijhouden, die moet je verzorgen. Zorgen dat de okselscheutjes eruit gaan, zodat die meer productie gaat maken. En dus ook echt energie stopt naar de tomaten. Ja, wat hadden we nog meer? Het was vooral... uitgedroogde bloemen. Dus veel bloemen als je die laat staan, hè, cosmea's, dahlia's, en laat je die in bloei komen. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar als je uiteindelijk zaadjes gaan aanmaken, dan gaat die de plant meer energie stoppen in het zaad in plaats van de bloemen. Dus wat je dan wil doen, is de uitgedroogde koppen eruit breken. Dus dat was ook nog wel een klusje wat veel moest gebeuren. Want daarna gaat die namelijk weer bloeien. Dus dat is heel mooi. Er komt ook een bootje voorbij.
0: Ja. Heel goed. Blijf zitten, hè? Rustig blijven zitten.
2: Ja, ik wilde bijna vanaf.
0: Dat zou toch wel een spektakel zijn als we dat live meemaken hier. Maar goed.
2: Echt, hè? Ja, op.
0: Hey, Floor, voor de mensen die op vakantie gaan nu nog. Ja. Wat kunnen die het beste doen? Want het is en blijft ontzettend droog, hè? Dat lezen we en horen we ook in het nieuws. Wat kun je nou het beste doen als je zegt van... ik ga komend weekend 2 weken op vakantie?
2: Ja, dan zou ik echt zeggen, kijk, je kan aan de gang met druppelslangen en zo, maar ik zou gewoon kijken of je een oppas kunt vinden.
0: Ja.
2: Iemand die voor jou om de 2 dagen gewoon even water gaat geven en laat hem dan om de 2 dagen heel veel water geven. En niet maar een klein beetje, een beetje lullig, maar gewoon veel. En dan laat hem gewoon 1 uur aanstaan in de tuin. Is misschien best wel wat, maar dan zakt het heel diep, kunnen de planten er veel langer mee doen. En vraag of de mensen het 's avonds willen doen. Dus niet in de ochtend, maar in de avond kan het water goed diep zakken, kunnen de planten wat langer er weer mee door.
0: Ja.
2: Heb je planten in potten staan, zet die potten dan wat meer in de schaduw. Want dan verdampt het water natuurlijk ook minder snel. Grote lekschaal eronder, vul die met water, zodat ze het vanaf onder af kunnen opnemen.
0: Ja.
2: En heb je een wat grotere moestuin en zijn er nu bijvoorbeeld kale plekjes in de tuin ontstaan, zaai daar dan nog een beetje wat bij. Want dan kun je over 2 weken bijvoorbeeld wat slaren, rijst en collage.
0: Ja, want het is droog, maar ik heb een buurman die heeft veel groentes op zijn tuin staan. Daar krijg ik af en toe wat van. En ja, ik weet niet hoe de courgette is, maar die hebben geen last van de droogte. Want dat zijn soort torpedo's die ik af en toe krijg. Die wegen 3 kilo of zo.
2: Niet normaal, hè? Ja. Maar ja, 3 kilo is eigenlijk wel te groot. Je kan het beter oogsten als ze wat kleiner zijn, want dan zijn ze wat lekkerder. Want er zit namelijk heel veel zaad in zo'n vrucht en dan heb je weer meer zaad. Dat
0: kijk,
2: is gewoon niet lekker.
0: Die pakken we er even mee.
2: En hoe groter die plant, hoe dieper die wortels ook zitten. Dus dan kunnen ze vanzelf gewoon gaan zoeken naar water. Dus ja, dan hoef je ze ook minder water te geven. Maar plantjes zoals zaailingen of zaadjes die je net gezaaid hebt, en die wil je vaker water geven, liefst eigenlijk iedere dag, zodat ze ontkiemen en dan opkomen.
0: Ja, dus, goed. Ja. Dat zijn de tips voor de vakantie. Nou, ik bedank je, Floor, voor deze middag. De voetjes lekker in het water, neem ik aan nu, toch?
2: Ja.
0: Oh,
2: zeker.
0: Lekker,
2: ja. Nou, geniet ervan. Lekker zwemmen zo meteen. Ja. We hebben de hond ook mee, dus die kan zo ook even lekker een duikje nemen.
0: Goed zo. Nou.
2: Helemaal leuk.
0: Geniet ervan daar op de mooie Nieuwkoopse Plas. En we horen jou weer hier over 2 weken.
2: Ja, super.
0: Tot dan.
2: En jij ook fijne vakantie.
0: Dankjewel, Floor. Doeg.
2: Hoi.
0: Ja, Floor Korte, altijd goed. De expert op het gebied van de moestuin. Inderdaad, ja, ik ga ook bijna op vakantie eind deze week. Dus, maar we gaan gewoon door. Hè. Bob Brinkman neemt het dan over. Dus Menno in de middag blijft gewoon de hele vakantie bij je. Papa Chico.

0: Hoe was het nou? We hebben net geleerd hoe je de naam uitspreekt van deze artiest.
1: Je moet je een beetje kwaad maken, Tony. Esposito!
0: Zo is het, hè?
1: Esposito in die Napoli! Dit is zeg maar de Jansen van Nederland.
0: Ja, van deze artiest.
1: Je moet je een beetje kwaad maken, Tony. Esposito!
0: Zo is het, hè?
1: Esposito in die Napoli! Dit is zeg maar de Jansen van Nederland. Ja, dat is...

0: Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: 2:30, Radio West en André Kolen, je hoort hem al eventjes, is hier met het nieuws uit de regio. Dre.
6: Goedemiddag. De beste veteranenteams in Jeu de Boule komen op 8 en 9 augustus naar Lisse voor het Nederlands kampioenschap. Het toernooi wordt gehouden bij Les Boules Fleuries aan de Gerard Douwstra. Op zaterdag 8 augustus dan worden de voorrondes gespeeld. En op zondag 9 augustus is de finale dag. Ja, ik weet niet of je je bal uit vet gehaald hebt.
5: Dan maar, wel, ja. Zeker. Ja. Ja.
6: Volgens mediapartner Bollenstreek Omroep wordt het druk. Er zijn 60 teams. Ieder team bestaat uit 3 spelers. Dus zelfs 180 deelnemers. Ja. Dus dat is best druk.
5: Wat een nieuws.
6: Ja, hè? Ze strijden om de nationale titel in de spelvorm tripletten. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Bezoekers zijn welkom om de wedstrijden te volgen en de beste veteranenteams in actie te zien in Lisse dus. Huisartsen die gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsvereniging komen dokters om in het werk.
7: Dus als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien. En wat heel erg meespeelt is dat eigenlijk de meerderheid van de huisartsen werkt met een praktijkondersteuner, die eigenlijk de visites ook doet bij de mensen met chronische ziekte en de ouderen. En daar werken we natuurlijk heel nauw mee samen.
6: Ja, en als een huisbezoek echt nodig is, benadrukt ze nog, dan komt een huisarts echt wel langs. Het waterpeil in de Nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer is de afgelopen dagen met ongeveer een meter gestegen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gebied gevuld met extra zoet water om de gevolgen van de droogte op te vangen. En daarmee kan worden voorkomen dat het water in het gebied te zout wordt. Rijnland begon afgelopen woensdag met het inlaten van extra zoet water in de Nieuwe Driemanspolder. Nou, de opslag is grotendeels voltooid. Er kan nog zo'n 36 centimeter water bij en dan hebben ze het maximale peil bereikt.
5: Huub Misee, goedemiddag nogmaals.
8: Goedemiddag,
5: ja, het gaat natuurlijk over heel veel vakantieplezier en het is gewoon een heerlijke zomer als je van de zon houdt uiteraard.
8: Ja.
5: Maar ja, die droogte waar ik nu net ook weer over ging, dat is wel echt problematisch aan het worden. Zit er ergens in de weerkaarten iets van regen de komende tijd?
8: Ja, nee, dat klopt wel. Er zijn inderdaad misschien een paar buien de komende tijd. Maar wat we echt nodig hebben, dat zijn eerlijk gezegd eigenlijk gewoon een westelijke, zuidwestelijke luchtstroming met allerlei fronten en depressies van de oceaan. En dat 1 tot 2 maanden lang. Hè.
5: Oh,
8: zo groot is de droogte. En ja, dat zit er dus niet in. Nee, het kan zijn, maar dan sowieso pas vannacht of morgen is er bij ons kans op een regen- of onweersbui. Tot die tijd nog niet echt. We hebben heel veel zon vandaag. Het is inmiddels al 30 graden in het Rijnmondgebied, Rotterdam, die Heek Airport. Vlak aan zee is het met 26 graden wat aangenamer. En voor de rest blijft het dus heerlijk zomers vandaag. Maar wel warm, tot zeer warm. Komende nacht dus, kans op een regen- of onweersbui, maar dat hoeft lang niet overal zo te zijn. Het blijft sowieso heel warm. Temperaturen in het algemeen boven de 20 graden, waar de meeste mensen wonen in de steden. Een tropennacht, hè, noemen we dat weer. Morgen zijn er perioden met zon, maar ook dan is

0: later op de dag een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat kan. Het wordt morgen ook nog wel warm, 30 graden. Maar morgenmiddag gaat het wat meer afkoelen. Dan komt de wind uit het westen en zuidwesten. En dan gaat de temperatuur terug naar zo'n 4, 25 graden. En woensdag dan zijn er wolkenvelden. Periode met zon, 25 graden. Ja, misschien ook nog een bui. Donderdag en vrijdag is het allemaal niet heel veel anders. En het lijkt erop dat in het weekend de temperatuur weer wat hoger wordt. Dan blijft het ook weer grotendeels droog. En dan zullen we ook zien dat uiteindelijk volgende week het zomerweer feitelijk aanhoudt. Met temperaturen rond 25 graden, later weer wat hoger. En ook de AI-verwachting geeft dat aan. Dan komen de temperaturen richting de 30 graden weer, tweede helft volgende week. En ook dan blijft het weer grotendeels droog. Dus nee, helaas, voorlopig nog niet echt normale hoeveelheden regen.
1: Nee. Zo afspreken dat die 2 maanden regen, dat we dat dan vanaf september doen of zo? Hè? Even na de vakantie.
0: Wat mij betreft
1: ja?
0: Wel.
1: Okay.
0: Ja,
1: is goed. Hey, dankjewel, Huub.
0: Ja.
2: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want mijn plaat komt eraan. Of kijk op omroepwest.nl.
3: Jouw plaat.
1: Ja, Huub, wat zal hij uitgekozen hebben deze keer, hè, Dre?
0: Ik ken André, maar die kan ook zoveel kanten opgaan. Ja. Dat is altijd leuk.
1: Ja, ja, zeker. Nou goed, het is vakantieland Nederland. België pikken er gewoon eventjes bij. En dus je mag mailen naar menno@omroepwest.nl. Jouw plaat draaien we elke dag, hè, zo rond 2:05. Wat heb je meegenomen, Dre?
2: Ja, ik bedoel, het vakantiegevoel is natuurlijk internationaal. Dus
1: zeker.
2: Ik heb zoveel mogelijk landen bij proberen te betrekken.
1: Okay.
2: Het is Nederlandstalig, dus ja? Dat is Nederland. Maar de zanger komt uit België. Oh, ja, dat is vlakbij. Ja.
1: Nee, dat mag.
2: Dat mag. Hij zingt over een vakantieland, Spanje.
1: Ja.
2: De stad in kwestie is Valencia.
1: Ja.
2: En de artiest natuurlijk, onze eigen Eddie Walli.
1: Nee, ja.
3: Menno in de middag.
1: Ja, dit is leuk hoor. Eddie Walli en Valencia.
2: Ja. Yeah.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. En daarvoor dus Eddie Walli, hè? De keuze van onze eigen André Kolen voor jouw plaat. Heb je er ook eentje? Nederland is het vakantieland deze hele week. Dus plaatjes uit Nederland, België pakken we erbij. Gewoon even mailen, hè, naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En leuk natuurlijk als het een beetje een zomers plaatje is. Hè? Dat zou wel gezellig zijn. Liewe van Sloten die is op zomertour vandaag in Op de Kaart. En ja, dan beland je op een camping in Wassenaar. Met hele gezellige mensen daar, hè?
2: Ja, mensen uit de buurt, hè, uit Den Haag. Maar ook mensen, hoorden we net al, uit Brabant. Mensen Alkmaar, uit Alkmaar, ja. Inderdaad, gesproken. En ik ben nu bij mensen uit Katwijk. En er staat een trekker en een pipowagen. En deze mensen die komen bij Molen de Gerechtigheid vandaan. Ik kende het niet, maar dat staat in Katwijk. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Is dat een hele bekende molen in Katwijk?
3: Ja, dat is een hele bekende molen.
2: Okay, dat had ik wel moeten weten.
3: We malen niet meer, maar het is meer voor tentoonstelling en verschillende dagen. Net als molendag en monumentendag. Ja. En soms archeologische dagen ook. Maar ja, het is meer voor tentoonstelling en speciale dagen. En daar is ook een, wij zijn deel van een genootschap. En de genootschap, het Rijndorp, gebruikt het ook.
2: Ja, maar ik heb het even opgezocht. Die molen in Katwijk, ja. Dat is niet zo ver hier vandaan. Nee. Volgens mij nog geen 10 minuten rijden. Wat brengt jullie hier?
3: Nou, maar met de trekker duurt het wel een uur, hoor. Ja, hoor.
2: Dan heb je nog een beetje het vakantiegevoel.
3: Ja, wel, zeker. Zeker. Ja. Dus, maar het is heerlijk hier vertoeven.
2: Ja, maar geen behoefte om verder weg op vakantie te gaan om dat vakantiegevoel te krijgen?
3: Nee, ik heb het genoeg hier. Ja? Ik ben jarenlang in Afrika gewerkt en ik heb genoeg gereisd. En nu is het tijd voor wat anders. Met kleinkinderen genieten en herinneringen maken.
2: Ja, want jullie zijn met meerdere families hier. U bent de oma.
3: Ja, ik ben de oma en dat is mijn dochter Ingrid. En dat is mijn kleinzoon Sverre. Okay. En de wagon heet ook Sverre, want als je aan de andere kant kijkt... Ja. Dan staat de naam daar ook, Sverre.
2: Sverre, en waar komt die naam vandaan?
3: Uit Scandinavië, want okay. Ik kom uit Finland. En mijn moeder woont in Noorwegen... Maar we hebben ook in Zweden gewoond. Dus,
2: U bent echt een glooptrotter, hè, zeggen ze. In Afrika gewerkt.
3: Ja, en daar heb ik mijn man ontmoet. Okay. Dus Jack Bouma, die komt uit Katwijk. Hij komt uit Katwijk.
2: Ja. De molen, de gerechtigheid van.
3: Ja, hij is echt daar geboren ook.
2: Even mijn hoofd naar binnen steken bij de pipowagen. Het is een groene pipowagen. Ja. Oh ja, en heel even de uitleg, want er staat een bordje bij. Het heeft gisteren al in het Leids Dagblad gestaan. Ja, wat is daarvan de betekenis?
3: Zo, want dat is zo een beetje met de Katwijkse post. Ja. Nou, dan, ja, ik weet niet of ik dit moet nou vertellen. Maar ja, mijn man heeft een paar artikelen geschreven. Maar hij dacht, nou, mooi voor de Katwijkse post. Maar ze willen het niet
4: publiceren.
3: Gebruiken of plaatsen.
4: Ja.
3: Maar ja, dan had hij iets voor de Leids Dagblad geschreven. Oh ja. Dat kwam meteen, dus dat is een beetje aan zo'n verwijzing naar Katwijkse Post.
2: Leids Dagblad publiceert het sneller dan de Leids Post. Ja, Menno?
0: Nou ja, kijk, een pipowagen dus. Maar die mevrouw zei, we zijn hier op de trekker. Er staat er nu een trekker ook op die camping dus, naast de pipowagen.
2: Ja. Die trekker staat naast de pipowagen.
0: Oh ja.
2: En die heeft de pipowagen hierheen gebracht.
0: Ah, zo.
2: Ik mag even naar binnen. Ja. Ja, want het is allemaal van hout binnen. Ja. Ik stak wel even mijn hoofd door het raam, maar er is ook een deur. Die is aan de achterkant.
0: Dat is wel handig, met een trappetje. Ook natuurlijk. Ja.
2: Oh ja, Sverre.
3: Ja. Sverre, kijk eens.
2: Moet ik de schoenen uitdoen of mag gewoon? Oké. Okay. Oh ja, en dan is dit wel een hele gezellige wagen. Houten vloer. Eerst een soort keukengedeelte links met twee plekken om iets te koken. Een koffieautomaat. En dan achterin een bed voor twee personen keurig opgemaakt. Houtkachel ook. Het is wel prachtig.
0: Het klinkt heel gezellig.
3: Ook, ook met een andere soort verwarming.
2: Vloerverwarming.
0: Oh, lekker. Dat kan je ook in de winter.
3: Daar een diesel... Ja, ik weet niet hoe ik moet het doen.
2: Dit wordt in ieder geval goed warm. Ja. TV zie ik erbij.
1: Ja.
3: Warmte binnen.
2: Nou, dit is volgens mij echt iets om trots op te zijn. Ja. Ik zie de Zweedse en Noorse vlag. Dus ja, Sverre de Pipowagen uit Katwijk bij de molen. Ja, heb je dat allemaal nog bij elkaar
1: Zeker. Het was bijzonder vandaag. Een bondgezelschap daar op die camping in Wassenaar, Liewe. Dankzij jou hebben we het allemaal weer meegekregen. Ben je er morgen ook weer?
2: Morgen ben ik er ook weer.
1: Morgen, dan een nieuwe op de kaart zomertour. Opnieuw dus met Liewe van Sloten. Tot morgen, Liewe.
2: Ja, gaan we iets met paarden doen morgen.
1: Oh, gezellig. Altijd goed. Morgen dus. Tussen 12 en 2 opnieuw de op de kaart zomertour. En wil je graag dat we langskomen bij je in de zomer? Op je camping, op je boot of waar dan ook. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Komen we even langs. De Pointer Sisters.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Dit was een Menno in de middag. Zometeen veel plezier met Marjolein, Muziek aan Zee. En daarna is het weer West komt thuis. Met onder andere dan ook weer de tijdmachine. Op weg naar die mooie hoofdprijs komende vrijdag. Dan gaan we die speaker gaan we van bijna €400 aan jullie uitdelen. Goed, zometeen dus Muziek aan Zee.
1: Jouw plaat.
0: Maar we eindigen nog met een plaatje met jouw plaat. En vakantieland Nederland deze week. En dat betekent dat we vooral een beetje zomerse plaatjes willen hebben uit Nederland. België mag dus ook. En er komen echt ongelooflijk mooie plaatjes binnen, maar ook wel hele grappige. En deze heb ik al heel lang niet meer gehoord. Mieke de Wij die zegt: Bert de Steigerpipe, ik zat even niet op te letten. Ja, dit is lang geleden, maar het is wel heel leuk om weer even terug te horen. Dit was hem, Menno in de middag. Tot morgen, maak er nog een mooie dag van.

0: in Torremolinos.
1: U heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
2: Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Fijn dat je weer luistert naar Muziek aan Zee op maandagmiddag. Het leukste nieuws, het leukste blijbericht komt van mezelf. Daarover straks meer. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
12: De aangescherpte toegangsmaatregelen na overlast in zwembad De Waterman in Wateringen lijken te werken. Vorig jaar was het er op een dag zo druk dat er ongeregeldheden ontstonden tussen groep jongeren. De bestuurder zonder rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden, nadat hij na een achtervolging van een berm was gereden. Volgens de politie was de bestuurder al 8 keer eerder betrapt op rijden zonder rijbewijs. Het is morgen de drukste dag van het jaar op Rotterdam Die Hague Airport. Dan vertrekken er ongeveer 10.000 reizigers. Bijna 70 vliegtuigen vertrekken van of landen dan op de regionale luchthaven. Meer regionieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap.
0: Een vrachtwagen met pech veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug. 8 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
23: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
24: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Uit de film A Star Is Born. Het origineel met Barbara Streisand en Kris Kristofferson was dat, hè? Evergreen. En daarvoor muziek van R.E.M. Losing My Religion in Muziek aan Zee. Het is maandag 3 augustus. Ja, fijn dat je er weer bij bent. En gisteren, 2 augustus, is er wat bijzonders gebeurd. Want ik ben oma geworden. Wij zijn samen opa en oma geworden. En dat is toch wel een unieke belevenis, kan ik je vertellen, hoor. Het doet iets met je. We hebben een prachtige kleinzoon. Hij is ruim 8 pond en heet Sam. Super trots, super trots. Dus misschien dat ik een beetje van de kaart ben nou af en toe. Dat ik het even niet meer weet. Maar sowieso ga ik straks de blije berichten doen. Krijg nou wat komt er gewoon aan. En de fijnste muziek voor je gepland. Verder praat André erbij over het nieuws op 9:30. En hebben we alles over het weer van Huub. Dus fijn dat je luistert.
1: Muziek aan Zee.
0: Dit zijn de Pet Shop Boys uit de jaren 80. Suburbia.

0: Vreemde kostgangers, Laaie Liefde en de Pet Shop Boys kwam ook voorbij. Muziek uit de jaren 80, Suburbia.
1: Blije berichten.
0: Ja, natuurlijk. Mijn eigen blije berichten. Oma worden, dat is natuurlijk... Daardoor voel je euforisch of zo. Ik weet het niet. Het is heel bijzonder in ieder geval om mee te maken. Maar ook andere mooie blije berichten. Anneke bijvoorbeeld, die zag een prachtige rups oversteken. En ze zegt, ik heb hem maar even geholpen. Wordt de vlinder net zo mooi. En het is een beetje wit-oranje-achtige rups met van die haartjes. Het ziet er echt heel erg bijzonder uit. En dat zijn natuurlijk ook de mooie dingen. Gewoon dieren in de natuur. En ze dan helpen oversteken, zodat ze straks kunnen uitgroeien tot prachtige vlinder. Die dan ook weer andere mensen een glimlach gaat geven op het moment dat hij voorbij komt. Ik hou ervan.

0: Stevie Wonder, Blowing in the Wind. Je denkt misschien dat dat het origineel is, maar nee. Bob Dylan was de eerste die dit bracht. Hij schreef het in een café in Greenwich Village in 1962. En daarna natuurlijk vaak gecoverd, ook bijvoorbeeld door Sam Cooke en Dolly Parton. En je hoorde de versie van Stevie Wonder in Muziek aan Zee op de maandagmiddag. Zometeen het nieuws. André is onderweg. En het weer door Huub. Maar eerst nog lekker ABBA.
1: Muziek aan Zee.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die...
7: Zakelijk.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft.

0: de station ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Marjolein. Dankzij een aangescherpt toegangsbeleid en het actief aanspreken van jongeren verloopt de zomer bij openluchtzwembad De Waterman in Wateringen tot nu toe rustig. Daarover bericht mediapartner WOS. Volgens het bestuur hebben de maatregelen die op 1 mei zijn ingevoerd geleid tot een goede sfeer en zijn grote incidenten uitgebleven. Vorig jaar ontstonden eind juni ongeregeldheden toen 2 groepen jongeren, ongeveer 20 personen in totaal, voor overlast zorgden. Het zwembad werd daarop ontruimd. Sinds 1 mei gelden bij de Waterman verschillende maatregelen om de drukte en mogelijke overlast in goede banen te leiden. Op warme dagen geldt een maximum aantal bezoekers, waarbij met een in- en uitloopsysteem wordt gewerkt. Jongeren van 14 tot en met 18 jaar moeten zich op verzoek kunnen legitimeren. Zonder legitimatie kan de toegang worden geweigerd of moet iemand het zwembad verlaten. En daarnaast zijn er extra beveiligers en surveillanten aanwezig. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om energieprojecten van het olie- en gasbedrijf in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Economieredacteur Roland Muller geeft antwoord op de vragen waarom Shell dit doet.
3: Met die verkoop willen ze dan geld vrijmaken, zo zeggen ze dat dan, voor andere investeringen. Nou, wij weten dat Shell al langer kritisch is op hernieuwbare energie. En met de topman die er nu zit, dat hij ook weer meer de focus op gas en olie wil leggen. Dus het is aannemelijk dat dan daarmee wordt bedoeld dat daar dan ook weer meer in geïnvesteerd kan worden.
2: Het is niet bekend hoeveel Shell krijgt voor de verkoop. Een grote zoektocht gisteravond naar een vermiste zwemmer. Tussen 's-Gravenzande en Hoek van Holland werd lange tijd uitgekeken naar de zwemmer. Volgens de collega's van Rijnmond werd de man door een vriend als vermist opgegeven. Met helikopters en reddingsboten is naar de zwemmer gezocht. Uiteindelijk bleek de man zelf uit het water te zijn gekomen en hij werd rond 9 uur 's avonds in goede gezondheid aangetroffen op een parkeerplaats.
1: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
4: Vanmiddag is er flink wat zon. We hebben een zuidenwind, zwak tot matig, en het wordt warm tot zeer warm, met maximaal rond 32 graden. Aan zee is het bij wind van zee wat koeler. Komende nacht komt er geleidelijk aan wat meer bewolking, en later is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. De wind is vannacht noordwestelijk, maar overwegend zwak, en het blijft warm vannacht. De minima komen rond 20 graden te liggen. Morgen zijn er perioden met zon. In de loop van de dag is er ook dan een kleine kans op een regen- of onweersbui. We hebben morgen een matige zuidwesten tot westenwind en dan wordt het ongeveer 30 graden. Aan zee zal het iets koeler zijn. Woensdag zijn er enkele wolkenvelden. Ook perioden met zon wordt het 25 graden. En ook donderdag hebben we bewolking en zon en mogelijk ook een enkele bui met dan ongeveer 23 graden.
2: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest.
5: Op de A12 Utrecht-Den Haag staat bij Nieuwerbrug 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is.
2: Dankjewel, Helene. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
7: Muziek aan zee.
6: Dit is

Bob Marley en zijn Wailers, Stir It Up. En daarvoor Miss Montreal, muziek van eigen bodem. Just a Flirt in Muziek aan Zee. Ik las iets interessants over smurfpoppetjes. Ja, wij zijn het huis aan het opruimen, want wij gaan verhuizen. En dan kom je van alles tegen, ook nog een oud smurfpoppetje. En nu las ik een stukje in de Margriet over smurfpoppetjes die misschien nog wel geld waard zijn. Het zijn degene uit de jaren 60 en 70, die blauw met witte. En die kunnen verrassend veel geld waard zijn. Soms tot wel 1000 euro. Ja, dan moet je dan natuurlijk wel even laten checken of dat zo is. Maar ik moet dus goed opletten wat ik weggooi. Dat is dan wel grappig om te horen, toch? Wie had dat ooit gedacht, dat die kleine smurfpoppetjes ooit later heel veel geld waard zouden worden? Ik niet. Jij? Ja.

0: Je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. Nee. En dat wil ik gewoon niet. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: De Doobie Brothers, Waterfall Beliefs. Ja, bij het opruimen van ons huis kwam ook nog een oude TomTom tegen. Ja, die gebruiken we eigenlijk ook niet meer. Maar veel mensen gebruiken natuurlijk wel iets in hun auto, in een navigatiesysteem. Nou, een Nederlands toerist had dat ook gedaan. Die was in de Belgische badplaats Blankenbergen en volgde zijn navigatie. Maar daardoor reed hij zich klem op een trap in het centrum van de Belgische badplaats. Het ziet er een beetje raar uit, zo'n auto midden op een trap die dan geen kant meer op kan.
1: Krijg nou wat!
0: De auto is weggetakeld en daarna is hij weer op de weg gezet. En kon die man gelukkig wel weer doorrijden. De schade viel mee. Maar de trap, ja, die was wel flink beschadigd. En die moet nu worden opgeknapt in Blankenbergen.

Ilse de Lange. Ik ga op zoek naar een hele vrolijke meedansplaats straks. Verder welgepland Genesis, Bee Gees en The Selector komt eraan. Ken je die nog? On My Radio. Tot zo.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Gerard Cox komt er weer eens aan. De Airport Song zometeen in Muziek aan Zee. En ook Robert Palmer gepland. Mercy, Mercy Me. Eerst het nieuws van 3 uur. André Kolen.
9: De aangescherpte toegangsmaatregelen na overlast in zwembad De Waterman in Wateringen lijken te werken. Vorig jaar was het op een dag zo druk dat er ongeregeldheden ontstonden tussen groepen jongeren. Een bestuurder zonder rijbewijs is gisteren in Zoetermeer aangehouden nadat hij met zijn auto na een achtervolging een berm in was gereden. Volgens de politie was de bestuurder al 8 keer eerder betrapt op het rijden zonder rijbewijs. En morgen is het de drukste dag van het jaar op Rotterdam Die Heek Airport. Dan vertrekken er ongeveer 10.000 reizigers. Bijna 70 vliegtuigen vertrekken van of landen dan op onze regionale luchthaven. Meer regio nieuws om 3:30. Nu het overige nieuws.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Gerard Cooks. De Airport Song van hem uit 1973 alweer. En daarvoor muziek uit de jaren 90 van Robert Palmer. Mercy, Mercy Me in Muziek aan Zee, het tweede uur alweer. Straks natuurlijk een fijne meedansplaat rond 10:50. En ik ga eens kijken of ik iets kan vinden over baby's. Want ja, ik ben natuurlijk oma geworden gisteren. Dus dat moet ik nog even laten voelen zo meteen. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Verder heb ik ook nog nieuws over André Hazes en de fijnste muziek voor je gepland. Onder meer David Bowie komt eraan met Golden Years. Maar ook bijvoorbeeld, ja, als we het dan toch over kinderen hebben, Herman van Veen met Anne, ooit geschreven voor zijn dochter natuurlijk. De Bee Gees uit de jaren 60. I've Gotta Get a Message to You. En nog veel meer lekkers tot 4 uur onderweg. André komt eraan. En hup, dus fijn dat je er nog bij bent. Klein uurtje nog.
1: Muziek aan zee.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Sheehan Ducrow en I'll Be Waiting in Muziek aan Zee. Er is een unieke opname opgedoken van een concert van André Hazes in de Spaanse badplaats Benidorm in 1998. Het lag allemaal in een kast in een opnamestudio in Spakenburg. Het is van Paul Schuurman, de eigenaar van de studio, en hij maakte de opname samen met zijn inmiddels overleden vader. Dus in 1998 was dit. Luister maar.
1: Ik hoef niet te zeggen.
2: Hier heb je de stem los van André nu.
1: Zeg dat genoeg.
2: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want het zijn unieke concerten gewoon.
0: Ja, mooi is dat toch. Uniek materiaal dus van André Hazes. Hij vertelde aan RTV Utrecht, Paul, dat hij er nu een mooie opname van gemaakt heeft. En die gaat ook verschijnen in het echt op 21 augustus. Voor de fans dus iets om naar uit te kijken.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Tijd voor het regionale nieuws en dat krijg je van André.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Tijd voor het regionale nieuws en dat krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
9: Goed.

0: traject. Als het maximumbedrag is bereikt, kan de burgemeester van Westland opnieuw een last onder dwangsom opleggen. Een 26-jarige man uit Briele is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapten ze in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept getuigen op om zich te melden. Een weekendje naar een festival gaan is voor mensen die glutenvrij moeten eten nauwelijks te doen. Ze kunnen van een karameltje brood of een spatje bier al erg ziek worden. En dat begrijpt niet iedereen, vertelt deze influencer.
1: Ik heb zo 10 jaar geleden een keer een festival meegemaakt dat er, ja, ik leefde op waterijsjes en appels, omdat er verder niks was. En dan zeiden mensen ook van, ja, eet dan gewoon die cracker of eet dat. Het kan wel een keer. Maar als je echt celiakie hebt, het is geen keuze om glutenvrij te eten. Het is echt een must. En dat maakt het soms ook moeilijk uit te leggen.
0: Zelf eten meenemen is op veel festivals niet toegestaan. Een grote zoektocht gisteravond naar een vermiste zwemmer. Tussen Schravenzande en Hoek van Holland werd lange tijd uitgekeken naar de zwemmer. Volgens de collega's van Rijnmond werd de man door een vriend als vermist opgegeven. Met helikopters en reddingsboten is naar de zwemmer gezocht. Uiteindelijk bleek de man zelf uit het water te zijn gekomen. Hij werd rond 9:00 s'avonds in goede gezondheid aangetroffen op een parkeerplaats.
2: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Mizee.
3: Vanmiddag is er flink wat zon. We hebben een zuidenwind, zwak tot matig, en het wordt warm tot zeer warm, met maximaal rond 32 graden. Aan zee is het bij wind van zee wat koeler. Komende nacht komt er geleidelijk aan wat meer bewolking, en later is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. De wind is vannacht noordwestelijk, maar overwegend zwak, en het blijft warm vannacht. De minima komen rond 20 graden te liggen. Morgen zijn er perioden met zon. In de loop van de dag is er ook dan een kleine kans op een regen- of onweersbui. We hebben morgen een matige zuidwesten tot westenwind, en dan wordt het ongeveer 30 graden. Aan zee zal het iets koeler zijn. Woensdag zijn er enkele wolkenvelden. Ook perioden met zon, wordt het 25 graden. En ook donderdag hebben we bewolking en zon, en mogelijk ook een enkele bui, met dan ongeveer 23 graden.
0: Dankjewel, Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Muziek aan zee. Dit is

0: nog een laatste dan. Een laatste snik van Celine Dion. It's all coming back to me now. En Genesis hoorde je ook met Invisible Touch. Nu tijd voor een dansje. En wat voor een dansje? Een dansje als oma mag ik gaan doen. Want gisteren is mijn kleinzoon geboren. En ik dacht, ik wil iets met een baby. En toen moest ik denken aan die plaat van Amy Grant. Baby, baby. Met die geweldige videoclip. Waarbij ze heel erg verliefd is. En op een gegeven moment zelfs ook met een puppy in haar handen loopt te dansen. Ja, zo'n golden retriever puppy. En zoals jullie weten hebben wij ooit een golden retriever gehad, 14 jaar lang. En die heette dus Sammy of Sammy of Sam. En nu heb ik dus een kleinzoon die heet Sam. Dus dat is natuurlijk wel... Ik vind het wel leuk. Dus als je zin hebt om mee te doen, het is een heel fijn meedansbaar nummer. Even lekker je hoofd leeg springen. Hier komt-ie.
1: Yeehaw, de meedansplaat van de dag.
0: Doe je mee?

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: We begeleiden ze of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorg of andere problemen. Ja, kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Ed Sheeran gilt het er nog even lekker uit. Sapphire in Muziek aan Zee op de maandagmiddag. Maar het is bijna 4 uur. Ik ga naar mijn kleinzoon even kijken bij hem, hoor. Dat is toch wel heel bijzonder. En wens je nog een hele fijne maandagmiddag. Geniet er lekker van. En blijf vooral luisteren hier op de 89.3 FM. Want Olivier de Neven zit hier straks. Hij speelt weer leuke spelletjes waarbij natuurlijk gave prijzen te winnen zijn. En praat je bij over het nieuws wat er allemaal gebeurd is. Houd zeker je radio lekker hier. Morgen om 2 uur dan zorg ik dat ik weer present ben met de lekkerste muziek voor jou. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Fijne dag nog, tot later. Doeg, doeg. Muziek aan Zee.

0: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ik ben er weer klaar voor. Een nieuwe West komt thuis. En ik hoop jij ook, want het wordt weer een bomvolle show. Het is 4:00. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
9: Het waterpeil in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer is de afgelopen dagen een meter gestegen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het gebied gevuld met extra zoet water om de gevolgen van de droogte op te vangen. En vanwege de hitte worden in Delft meerdere bruggen gekoeld. Met een tractor wordt water gespoten op de verschillende brugdelen om te voorkomen dat het staal kan uitzetten. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de American Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de woestijn van Texas lukte het de Nederlanders net niet om Belgische studenten te verslaan. De studenten moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
21: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
22: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
25: Tot 7 uur, West komt thuis.

Het is eigenlijk een muzikale collage van de rock en roll waarmee Elton John opgroeide. In het orgeltje en in het refrein hoor je subtiele knipoogjes. Onder meer Johnny and the Hurricanes, Bobby Darin en Pat Boone. Ja, een soort muziekcollege op je maandagmiddag dus. Elton John en Crocodile Rock. Goedemiddag zeg. Het is maandag 3 augustus 2026 om precies te zijn. Je luistert naar een nieuwe en tevens fonkelnieuwe aflevering van West komt thuis. Bas die is nog 1 weekje vrij en daarom mag ik de komende 3 uur de honneurs waarnemen. En de rest van de week ook trouwens. Olivier de Neef is mijn naam met een tot de nok toe gevulde show vandaag. Veel muziek hoort er uiteraard bij. Bijvoorbeeld van Danny Vera en Jeff Beck. Die geven straks acte de présence. Maar vandaag ook aandacht voor zwembad De Waterman in Wateringen. Want vorig jaar was het bij mooi weer zo druk daar dat er ongeregeldheden ontstonden tussen tientallen jongeren. Maar dankzij een duidelijk entreebeleid en het aanspreken van jongeren gaat het daar nu een stuk beter. En we gaan ook de Radio West tijdmachine weer in met mooie prijzen die ik te vergeven heb. Dus ik zou zeker meedoen, al was het maar omdat je dan ook een ticket voor de weekprijs kunt bemachtigen. Om vrijdagmiddag bij mij mogelijk die echt grote prijs te kunnen winnen. Maar eerst muziek van Orchestral Maneuvers in the Dark, kort samengevat OMD. Dit is So In Love op Radio West.

0: Jeff Beck en High Ho Silver Lining. En daarvoor een OMD-klassieker die bijna weggegooid was. Dat nummer was namelijk al geschrapt. Totdat een bandlid erop aandrong dat ze toch minstens een demo ervan zouden maken. En de rest is geschiedenis, hè. Orchestral Maneuvers in the Dark hoorde je daarvoor met So In Love. Ja, vorig jaar was het op één zomerse dag zo druk in zwembad De Waterman in Wateringen dat er ongeregeldheden ontstonden tussen groepen jongeren. Maar het zwembad heeft maatregelen genomen en deze zomer gaat het stukken beter. Leo Swinkels is voorzitter van zwembad De Waterman. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vorig jaar dus een paar ongeregeldheden. Schrokken jullie daar toen van?
1: Uiteraard schrik je ervan, dat is nooit leuk. Maar de grootste fout zat bij onszelf, dat wij de aantallen niet op orde hadden. Het bleek dat de apparatuur niet goed werkte, dat we niet wisten hoeveel er binnen waren. Dus de ene dag dat er 1300 binnen waren, toen bleken er al 1700 te zijn op een warme dag.
0: Ja, was veel te druk.
1: Gewoon te veel. En zeker op hete dagen, dan gaan de mensen graag het bad in.
0: Ja.
1: Ja, dan is de speelwijk groot genoeg. Maar als er te veel mensen het bad in gaan, dan wordt het dringen en een beetje ondeugend werk hier en daar.
0: Ja.
1: Ja, en dat geeft dan gewoon een raar gevoel. En ik zeg altijd, het is een beetje de Japanse manier van in bad gaan. Ik weet niet of je het wel eens op de televisie gezien hebt. Ja. Maar ze kunnen het allemaal alleen maar dippen heen en weer. Weet je wel, niet uit de weg.
0: Ja, dan zit je te veel op elkaars lip en zo. Dan wordt het nooit niemand wordt daar een beter mens van, zeg maar.
1: Nee, en we zien gewoon dat als bij een echte warme dagen, dan zie je het verschuiven van een lichtwei naar het bad. En daar moet je rekening mee houden. Dus we hebben daardoor met tropische dagen duidelijk een minder aantal mensen die we binnenlaten.
0: Ja, want jullie hebben dus allerlei maatregelen genomen. Niet alleen dus minder mensen binnenlaten, maar ook bijvoorbeeld jongeren aanspreken. Vertel eens, hoe doen jullie dat?
1: Nou, we hebben natuurlijk ook gewoon mensen die professioneel bewaker zijn bij allerlei manifestaties. En die lopen ook op ons terrein en hebben contact mee. Zodra daar rond de 500-600 mensen komen, zijn er ook die bewaking is er dan. En die schalen we op naarmate er meer mensen zijn.
0: Hm.
1: Nou, en die houden in de gaten en die zijn professioneel hoe je dat aanpakt. Wij zetten de uitgangspunten neer. En hij moet dat uitvoeren. Hè?
0: Ja.
1: Hun moeten dat uitvoeren. En dat betekent dat ze toch al heel wat mensen kunnen die daar komen. Ook uit andere circuits. Makkelijker contact, omdat ze elkaar dan herkennen van uitgangscircuits.
0: Ah ja, ja, dus dat schept een band.
1: Op die manier heb je al een soort band. Dat werkt goed. En die weten ook zich beter te weren tegen... Ja, soms onrechtmatige of grove beledigingen.
0: Ja, precies.
1: Gebeurt dat natuurlijk altijd wel, maar ze zijn opgeleid om daar rustig onder te blijven.
0: Ja.
1: En adequaat op te treden. Dus dat heb je wel nodig daarbij.
0: Ja, dat gaat goed dus. Dat schept een zwemband, zou je kunnen zeggen in dit geval.
1: Ja.
0: De vraag is dan nu, hoe gaat het nu in het zwembad? Zijn er nog ongeregeldheden of gaat het deze zomer goed?
1: Nee, we hebben geen gekke dingen gehad dit jaar. Nee, we hebben tot nog toe een goede zomer natuurlijk. Dat zie je wel. En dat we ook... Nou ja, doordat we een kleiner aantal hebben, dat het gezelliger blijft, dat er meer gezinnen komen.
0: Hm.
1: En dat men het ook prettiger vindt op die manier. Daarbij hebben we natuurlijk ook nogal wat uitbreiding bij het zwembad gehad. We hebben een hele speelhoek gemaakt voor kinderen. We hebben wat workout apparaten staan. Dus er is wat meer te doen om mee te spelen en op de speelwei te zijn of in de bad te zijn.
0: Ja, je kan op alle manieren bezig zijn. En natuurlijk is vandaag dan ook...
1: Ja? We hebben er ook nog een overeenkomst met een jongerenorganisatie die dus met BSO en nog andere dingen wat activiteiten doet. Nou, die doen bij ons 4 woensdagen. En we hebben 1 woensdag gehad dat ze 's middags komen om de kinderen bezig te houden. Dat kan met een opblaasbaar iets zijn, maar het kan ook met voetbalspelletjes. En daar hebben we nu een workout in met hun. Eens kijken of we daar de komende jaren wat meer gebruik van gaan maken.
0: Ja, nou klinkt leuk in ieder geval. Dus uiteindelijk hebben jullie ook weer allerlei verbeteringen doorgevoerd. Vandaag is het natuurlijk ook weer prachtig weer, hè? Meer dan 30 graden.
1: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk ook wel voor de hele zomer, dat het bijna alleen maar mooi weer is geweest. Dus het lijkt me een topzomer voor jullie, qua bezoekersaantallen.
1: Het is op zich een topzomer, kan ik niet anders zeggen.
0: Ja.
1: Moet je vooral je zorgen maken dat we genoeg mensen aan het bad hebben staan. Want dat is natuurlijk het breekpunt hierin. We willen allemaal op vakantie. En je moet voor een gedeelte de mensen toch aan je bad hebben. En, wij zien graag warme periodes. Maar het moet niet te veel worden, want het is ook zwaar werk. Laat ik zo even aan band staan. Dan moet je in de gaten houden. Ja. Het is serieus werk, want het is hele beveiliging van de mensen. Dus dat serieuze werk is best intensief. Want we hebben het ook wel eens allemaal individueel wel eens een keer geprobeerd. Mm-hmm. Maar het is echt opletten. En dat moet je ook afwisselen, dat er ook weer pauzes tussen zitten. Dus ja. De grootste kunst is eigenlijk om voldoende mensen aan je bad te krijgen. Ja. En dat zijn dan degenen die in de gaten moeten houden dat alles ordelijk verloopt in het bad en dat het veilig is.
0: Personeel en vrijwilligers, dat is de bottleneck in dat geval natuurlijk. Ja, dat is logisch.
1: Nou ja, dat zijn de bottlenecks zijn als je lange warme periodes hebt.
0: Ja. Tot slot, jullie hebben volgens mij dus aan bezoekers geen gebrek. Maar waarom zou je zeker een keertje bij jullie moeten komen zwemmen daar in Wateringen?
1: Omdat het een gezellig huisje is, mm-hmm. waarin een gemoedelijke sfeer is. Een beetje dorpse sfeer tegen de stad aan. Dus je hebt van alles wat.
0: Ja.
1: En ik denk dat een manier is om je te vermaken met een heerlijke wei met veel bomen eromheen. Schaduwplekken en zon. Ja. En dan kan je allerlei gradaties met meedoen.
0: Mooi betoog. En een mooie zomer dus voor jullie. Dank voor je toelichting, Leo Swinkels, voorzitter van zwembad De Waterman in Wateringen. En veel succes nog de komende weken.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Dat was Leo Swinkels dus. En het gaat daar een stuk beter deze zomer dan vorige zomer. Dus dat is hartstikke fijn. En ondertussen draai ik een tranentrekkend mooi nummer van Danny Vera. Het is even een omschakeling. Want dit is Rollercoaster hier bij Radio West. Bij West komt thuis.

0: Blijft mooi, hè? Een paar jaar oud, nog steeds niet kapot te krijgen. Danny Vera en Rollercoaster hier bij West Komt Thuis op Radio West. Ondertussen zie ik de twee mannen die ons zometeen gaan verblijden met hun kennis alweer aankomen schuifelen. Namelijk Huub Misee voor het weerbericht en André Kolen met de laatste regionieuwtjes. Zometeen hoor je ze meteen na dit.
1: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
2: De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gullit die Wiegelsoep. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft het te pakken. Hij heeft hem op de schouders.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus. Amazing 80's op Radio West.
4: Dit is Radio West.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Goedemiddag, het is 16:30. Je luistert naar Radio West. Om precies te zijn naar West Komt Thuis. Maar ja, wat is er nou allemaal gebeurd in onze regio? Er is maar één man waar we dan altijd op kunnen varen. En zijn naam is André Kolen. André, goedemiddag.
11: Ach, wat een fijne introductie, Olivier. Dank je wel. Goedemiddag. Ja, op het terrein van zorgorganisatie Ipse de Brugge aan de spoorlaan in Zwammerdam is gisteravond brand uitgebroken in een container. En het vuur sloeg daarbij over naar een gebouw dat naast de container stond. Bij de brand kwamen zwarte rookwolken vrij. Door het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Brand ontstond op landgoed Hoge Brug, dat is een locatie van Ipse de Brugge, aan de rand van Zwammerdam. Op dat terrein wonen ongeveer 480 mensen met een verstandelijke beperking. Ook zijn er voorzieningen voor behandeling, dagbesteding en recreatie. Het is niet bekend welke functie het getroffen gebouw had, maar het is te hopen dat ze gewoon lekker weer aan de gang kunnen daar bij Ipse de Brugge.
0: Ja.
11: Ja, de droogte zorgt voor kopzorgen bij de bollentelers in onze regio. Bloembollen hebben juist in deze periode voldoende water nodig om goed te kunnen groeien. Hoewel beregenen op veel plekken mogelijk is, brengt dat extra kosten met zich mee. En water is niet onbeperkt beschikbaar. Het zorgt voor unieke omstandigheden. Bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout.
12: Ik heb dit zelden zo meegemaakt. Dat als je grondbewerking doet, dat het dan gewoon eigenlijk gewoon net gul zand is. Het is gewoon ook voor kiemen van zaad is dat funest. En ja, we hebben ook worteltjes hier in de streek staan. En ja, die hebben natuurlijk ook een buitje nodig. Dus dat is allemaal moeilijk. Het wordt echt heel erg kritiek op dit moment, ja.
11: Bollenteler Pennings was dat.
0: Kritiek zelfs, hè? Dat...
11: Ja, het wordt nu echt... De sluis in Driel die is gewoon open. Want aan beide kanten staat net zoveel water. Niets dus. Ja, het wordt echt een probleem.
0: Ja, we gaan het zo eens even aan Huub vragen. Hoe
11: zeker, die heeft de regenmeter al denk een tijdje niet gezien qua waterinhoud. Ja, een bestuurder zonder rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden nadat hij een berm was ingereden. Agenten kregen een melding van een zogenoemde ANPR-camera. Die rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden nadat hij een berm was ingereden. Agenten kregen een melding van een zogenoemde ANPR-camera... die kentekens automatisch scant en controleert.

0: veroorzaakt. Ja, ja. Hij is niet verzekerd.
1: Nee, dat is wel echt een ramp inderdaad. Ja. En die heeft natuurlijk niet zomaar geen rijbewijs. Als in, hè, dan heb je waarschijnlijk wel een reden dat je geen rijbewijs hebt.
0: Dat hij het waarschijnlijk ook niet meer gaat halen
1: nee.
0: nu. Maar,
1: nee, ik zou wel zeggen, als je dan geen rijbewijs hebt, is het misschien niet handig om dan te vluchten en dan te laten achtervolgen door de politie. Nee. Dan rij je dus schuin de berm in en zo.
0: Het zegt
1: niet
0: meer
1: handig.
0: Over hem dan... Hè?
1: Ja, zo ja. is het. Ja. Ja. Dat was hem, hè?
0: Ik wil het hier graag weer laten, nou, want ja. Huub staat te popelen met zijn regenmeter.
1: Ja, en ik ook, want ik wil graag het horen natuurlijk.
0: Ja, ja. Komt er wat in de regenmeter?
2: Het zou kunnen. Ja, je kent mijn antwoord, hè?
1: Kijk, het zou kunnen. Huppie, vertel, hoe zit het?
2: Nou, om te beginnen is het vandaag weer zo'n hele warme dag. Want de temperatuur is opgelopen tot 31 graden op dit moment op heel veel plaatsen. Alleen langs de kust is het wat aangenamer, 26 graden. Ah, daar waait de wind een beetje van zee.
0: Heerlijk.
2: Ja, hoor.
0: Ja.
2: En dat is wel heerlijk. En die zeewatertemperatuur is toch ook wel bijzonder, hoor. Is 21, ruim 21 graden hier langs de kust. Als het een beetje rustig zeewater is, misschien al 22. Dat is allemaal heel bijzonder. Maar inderdaad, vanuit het zuiden komt er wel een storing langs. Dat betekent dat in de loop van de avond en nacht de bewolking wat zal toenemen. En dan later vannacht is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Mm. En dan zou die regenmeter een beetje gevuld kunnen worden. De wind zal vannacht overwegend zwak worden uit een noordwestelijke richting. Maar het blijft bijzonder warm. De temperatuur zal nergens eigenlijk echt onder de 20 graden komen. Zeker niet in de grote steden. Vanavond is het nog tussen de 25 en 30 graden. Morgen opnieuw periode met zon. Maar ook dan zal de bewolking weer een beetje toenemen in de loop van de dag. En is er ook morgenmiddag weer een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. Het zou zomaar kunnen. Aan zee wordt het een graad of 27, 28. Elders misschien toch nog wel zo rond de 30, rond het Groene Hart. Ook morgen dus nog behoorlijk warm, want het wordt morgen ook nog wat vochtiger. En dan zien we ook in de nacht van dinsdag op woensdag een tropennacht. Weer temperaturen die niet echt onder de 20 graden zullen komen. Nee. Woensdag wat bewolking, maar ook zonnige periode rond de 25 graden. Dat wordt weer wat aangenamer. Donderdag dan is er ook weer een kleine kans op een bui. Zijn er ook zonnige perioden, 23 graden. Vrijdag is dat een beetje vergelijkbaar, maar in het weekend wordt het weer grotendeels droog. Gaan de temperaturen weer wat omhoog. En het lijkt erop dat volgende week die temperatuur langzaam maar zeker weer opnieuw wat hoger wordt. Dus die zomer houdt nog wel aan. Ja. En dat enkele buitje is niet genoeg. Ja, misschien voor één keer een regenmeter een beetje vullen. Ja. Maar niet voor de bollentelers. En niet voor de andere mensen met een volkstuin of wat dan ook.
1: Dus die problemen kunnen alleen maar groter worden nog
2: die
1: de komende tijd.
2: Die worden ook inderdaad alleen maar groter.
1: Ja, ja. Oh, jeetje joh. Ja. Nou, dat is geen goed nieuws wat dat betreft. Maar voor mensen die houden van een zonnetje.
2: Ja, hè, dat
1: is
2: dan weer
1: wel lekker natuurlijk.
2: Ja.
1: En Huub, ik vind dat je dit heel goed hebt gedaan. Zeker voor iemand die zo ongemotiveerd is als jij. Weet je waarom ik dat zeg?
2: Ja.
1: Ja, dat weet je als radioluisteraar niet. Maar jij hebt een t-shirt aan. Error 404, motivation not found.
2: Ja.
1: Maar je bent heel gemotiveerd, Huub.
2: Ja, toch
1: dus
2: wel.
1: Dus het is een grapje eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk
1: oh,
2: wel.
1: Kijk, oké. Ja, okay. Ja, dan snappen we het weer. Dankjewel, Huub. Nou, lekker weer. Fijn om je er weer bij te hebben.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Check Error 404, want je weet maar nooit. Of kijk op omroepwest.nl. Als
1: juist,
0: die doet, Error 404 is niet best.
1: 501 is ook niet best,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee, hè.
3: West komt thuis.

0: zo romantisch dit, hè? Angelo Kelly die schreef dit liefdesliedje toen hij pas 13 jaar oud was. Het meisje voor wie hij het schreef, Kira, werd jaren later daadwerkelijk zijn vrouw. The Kelly Family en I Can't Help Myself op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, ik doe weer even een oproep, hoor. Final call, zou je kunnen zeggen, voor de Radio West tijdmachine. Want we gaan weer een fonkelnieuwe editie spelen over een paar minuutjes. En we spelen het spelletje al even, maar ik leg hem toch nog één keertje uit, hoor. Strakjes, als jij belt naar 070-390-5454... en je komt bij mij in de uitzending, dan gaan we samen in de tijdmachine terug naar vroegere tijden, waarin ik je dan een vraag stel, sterker nog, drie vragen over een jaar uit het verleden. En daarvan hoef je er maar één goed te hebben en dan win je al een topprijs, namelijk een Omroep West verjaardagskalender. Kan je nergens krijgen, behalve hier. En heb je nou alle drie de vragen goed? Nou, dan wordt het helemaal een groot feest, want dan maak je ook nog eens kans om de finale bij me te spelen komende vrijdagmiddag in West Komt Thuis. Nou ja, dat wil iedereen natuurlijk. Want dan maak je kans op de weekprijs en dat is een stoere, zwarte Bluetooth party speaker. Dan kan je onder andere Radio West daar natuurlijk op draaien of muziek. 12 uur lang achter elkaar uit die draadloze luidspreker. En die kost 365 euro normaal gesproken, maar van ons krijg je een cadeau als je hem wint. Dus wil je zo meteen meespelen in Radio West tijdmachine van vandaag? Bel dan gauw eventjes 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet, spelen wij dan zo meteen wel samen die tijdmachine. En gaan we naar het verleden? Zouden we gaan naar, nou ja, bijvoorbeeld 2023? Zou kunnen. Gaan we misschien naar 1963, zou ook kunnen. Ik heb geen idee, maar we gaan ons zo meteen laten verrassen. En ondertussen draai ik muziek van Denise Williams hier op Radio West. Dit is Let's Hear It for the Boy.

0: Ja, die hoge noten die haalt ze zonder enige moeite, hoor. Denise Williams en Let's Hear It for the Boy op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Daar gaan we dan, hoor. Die Radio West tijdmachine in. En dat is niet alleen een leuk tripje naar het verleden, maar ik heb ook 3 lastige vragen bij me voor iemand die met me mee durft te reizen. En vandaag durft Ron Melsen uit Zoetermeer dat wel. Ron, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Olivier.
0: Hey, goedemiddag. Wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Op jouw verzoek aan de kant van de weg geparkeerd.
0: Want jij bent taxichauffeur, hè?
2: Ja, ik rijd tijdens de schooldagen rijd ik schoolkindertjes en in de vakantie rijd ik mensen van en naar de dagbesteding.
0: Wat goed. Wat een nobel beroep ook. Daar zijn mensen altijd heel blij met je, denk ik.
2: Ja, zeker. Het is ook een dankbaar beroep. Als je je werk goed doet, heb je niks als dankbaarheid.
0: Ja, en heb jij nooit overwogen om dan op zo'n commerciële taxi te gaan rijden en de mensen echt van hot naar her te rijden?
2: Nee.
0: Nee? En waarom niet?
2: Absoluut niet. Dit is geregeld. Ik heb elke dag dezelfde route. Ik kan dan ook altijd op tijd komen.
0: Ah ja.
2: Ik vind het prettig om steeds met dezelfde kinderen of dezelfde mensen te werken. Zodat je elkaar leert kennen en het daardoor ook prettiger maakt voor alle partijen.
0: Ja, een beetje meer routine in je leven in plaats van altijd maar van hot naar her racen.
2: Ja,
0: wat goed. Nou, dan bouw je ook zeker een band op met die mensen, kan ik me voorstellen, als je ze zo vaak heen en weer rijdt. Dus
2: het
0: zal best bijzonder zijn.
2: Ik mag geen suikers, maar ik krijg altijd wat snoepen.
0: Nou ja, hè? Dat moet ze niet te veel geven dus aan je. Ze moeten nog lang van je genieten. Nee, precies.
2: Maar het is dankbaarheid en dat aanvaarden we uiteraard.
0: Nou, precies.
2: Dat is hartstikke leuk om te krijgen.
0: Nou, ik heb hier liggen iets zonder suikers, namelijk een Omroep West verjaardagskalender, suikervrij.
2: Mooi.
0: Kan van jou zijn, als je tenminste in ieder geval 1 vraag goed hebt zometeen in de tijdmachine. Zullen we erin stappen, Ron?
2: Ja, graag.
0: Nou, daar gaat-ie.
1: Deuren gaan dicht. Eén, 9, 7, 6. Deuren gaan open.
0: Ja, en zijn we opeens in 1976. Het jaar van Dancing Queen van ABBA onder andere.
2: Mm-hmm.
0: Heb jij meegemaakt of niet dat jaar?
2: Ja, toen was ik 10.
0: Kijk, maar dan weet je er wel wat van. Dat komt vast goed. Ben je er klaar voor, Ron?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan gaan we ervoor. Vraag 1. Welke Haagse groep had een hit met de Indiase stad Bombay in 1976? Een hele bekende Haagse groep.
2: Ja. Ik hou het op de Golden Earring.
0: Oké. Okay. Vraag 2. Een nieuw fenomeen langs de snelweg. In 1976 maken we kennis met de praatpaal, waarmee je met 1 druk op de knop de wegenwacht kan bellen bij pech onderweg. Welke kleur had die praatpaal?
2: Geel.
0: Oké, okay, vraag 3. Bij de Tros kijken we in 1976 naar een Amerikaanse actieserie met Lee Majors in de hoofdrol. Hij speelt astronaut Steve Austin, die na een vreselijk ongeluk herbouwd wordt met moderne technologie. Zijn rechterarm, beide benen en linkeroog worden vervangen door bionische implantaten die zijn kracht, visie en snelheid bovenmenselijk maken. Nou, dat is een hele mond vol. Maak de titel van de tv-serie af. De man van... puntje, puntje, puntje.
2: 6 miljoen.
0: Oké, okay. Nou laten we eens gaan kijken hoeveel je er goed hebt. Heb je er een goed gevoel bij?
2: Vraag 1 twijfel ik over.
0: Okay.
2: Maar ja, een bekende Haagse band en de coördinering staat toch wel op 1 bij jullie.
0: Ja.
2: Goed gokje.
0: Veel
2: ook.
0: Mensen ook, hè? Nou, we gaan eens even kijken, Ron.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Oh!
2: Met dank aan de Golden Earring.
0: Zeker, ja. Nee, dat heb je hartstikke goed gedaan, man. Goed gegokt in dit geval dan.
2: Ja.
0: Want dat is gewoon helemaal niks op af te dingen. Golden Earring inderdaad. Geel waren die praatpalen. En 6 miljoen. Ja, de man van 6 miljoen. Want de operatie om hem bovenmenselijk te maken, die kostte 6 miljoen. Vandaar de titel.
2: Ja, het is helaas niet mijn bankrekening.
0: Nou ja, we gaan onderweg. Want die Omroep West verjaardagskalender komt jouw kant op. En ja, je maakt nu ook kans om de finale vrijdagmiddag bij mij te spelen. En dan zou je een Bluetooth party speaker kunnen winnen. Ter waarde van €365. Nou, dat gaat toch wel een goede kant op.
2: Dat zou hartstikke leuk zijn. Kan iemand heel blij mee maken.
0: Nou, hier. Dat bedoel ik. we gaan eens zien hoe het gaat aflopen. Blijf in ieder geval even aan de lijn. Dan ga ik zorgen dat die verjaardagskalender jouw kant op komt, Ron.
2: Dat is goed, Olivier. Dankjewel.
0: Hartstikke fijn. Dank voor het meespelen.
2: Dag gedaan.
0: Hoi, hoi. En dan hebben we ook nog gewoon weer muziek uit 1976. Dit is Sailor en A Glass of Champagne. Hier op Radio West, bij West Komt Thuis.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Goedemiddag, West komt thuis, gaat zo weer verder. Mede mogelijk gemaakt door Patty LaBelle en Rob de Nijs. Het is 5:00. Het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
11: Door langdurige droogte is het vanaf morgen in het gebied dat valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland verboden om slootwater te gebruiken om te sproeien. Ook een deel van Leidschendam-Voorburg, de grens loopt bij de N14, valt hieronder, meldt onze mediapartner Centraal Plus. In het Rijnlandgebied geldt het verbod op dit moment nog niet. Een politieagent is afgelopen weekend mishandeld op het Zwarte Pad in Scheveningen. Een vrouw van 20 ging in verzet en sloeg de agent in het gezicht. De verdachte is aangehouden. De mishandeling gebeurde rond 2:30 s'nachts. De politieagent raakte dusdanig gewond dat de dienst niet voortgezet kon worden. Het is morgen de drukste dag van het jaar op Rotterdam Die Hague Airport. Dan vertrekken er ongeveer 10.000 reizigers. Bijna 70 vliegtuigen vertrekken van of landen dan op onze regionale luchthaven. Meer regionieuws om 5:30. Nu het overige nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuur bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuur is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
23: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
25: Lekkere van Albert Heijn.
26: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
27: Tot 7 uur. West komt thuis.

Patti LaBelle die kwam er pas achter wat ze nou eigenlijk aan het zingen was in het Frans. Toen er klachten over dit nummer binnenkwamen. Onder andere van nonnen. Ja, de Franse nonnen zijn misschien meer een non. Maar het is een van de beroemdste Franse versierzinnen uit de popgeschiedenis. Waar de nonnen dus een wenkbrauwtje bij optrokken. Voulez-vous coucher avec moi van LaBelle. Goedemiddag, je luistert naar West Komt Thuis op deze maandag 3 augustus. Zonder Bas, maar met Olivier vandaag. Want Bas hoor je volgende week hier weer. En tot die tijd mag ik je mijn kunsten vertonen. En dat doe ik met heel veel plezier hoor. En daar kan ik jouw hulp trouwens ook goed bij gebruiken. Want tussen 6 en 7 is het weer 60's na 6 wat de klok slaat. Oftewel jouw kans om je favoriete jaren 60 plaat door mij te laten draaien. En als je er eentje wil horen, laat het mij dan gauw weten. Stuur even een mailtje naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. En wie weet komt die dan zometeen wel voorbij. En over zometeen gesproken, dan zoomen we ook in op de aanhoudende droogte, ook in onze regio. Daarom nemen waterschappen maatregelen. En verslaggever Mariette Overdiep, die nam een kijkje en praat ons zometeen bij. Nou, dat dus. En nog lekker veel muziek natuurlijk in dit programma. Hè? Met straks bijvoorbeeld nog Douwe Bob en Marvin Gaye onder andere. Nou, Douwe Bob heeft wel een heel toepasselijke plaat. Maar Rob de Nijs, die is er ook weer bij met iets minder toepasselijk Zondag.

0: Je luistert naar Radio West. Naar West komt thuis om precies te zijn. En je hoorde Rob de Nijs en Zondag. Ja, door de aanhoudende droogte is ingrijpen onvermijdelijk geworden voor hoogheemraadschappen. In onze regio, bijvoorbeeld voor het hoogheemraadschap Delfland en Rijnland. Verslaggever Mariette Overdiep is bij deze hoogheemraadschappen geweest. Ja, die weet inmiddels klopt. Van de hoed en de rand. We dachten, we hebben een gortdroge collega nodig die dit allemaal is verteld.
1: En, ik zit er helemaal in.
0: Onze water-expert, hè, ben je?
1: Onze water-expert, ja. Ja.
0: Wat vertel, Mariette? Je bent nu aangeschoven hier in de studio. Je hebt even gekeken.
1: Ja.
0: Wat zag je?
1: Ik ben eerst naar de Driemanspolder geweest. Dat is een polder tussen grofweg Leidschendam en Zoeterwoude. Die hebben ze vorige week al laten vollopen. En die is nu een meter hoger dan dat het normaal is. Het is normaal een recreatiegebied. Er staan ook hele grote borden dat je er niet meer in mag lopen. Ik kan het ook niet aanraden trouwens. Maar... ja. Nou, waarom doen ze dat? Ze hebben gewoon water nodig om die boezem en de dijken enigszins van vocht te voorzien.
0: Ja.
1: Dus ze willen reservewater hebben dat ze dat zo lang mogelijk kunnen blijven doen. En hoe lang zo lang mogelijk is, dat is echt nog totaal onduidelijk. Want vanaf woensdag wordt het wel wat minder warm.
0: Ja.
1: Maar...
0: koop je niks voor als het niet regent.
1: Precies.
0: Ja.
1: Het verdampt dan iets minder.
0: Ja.
1: Maar vanuit de Rijn komt er nog steeds geen nieuw water aan. Zolang er natuurlijk in de Alpen ook geen regen valt.
0: Ja.
1: En het probleem ook nog een keer van dat droge weer... is dat uit de onderkant van de bodem, maar ook vanuit de zee... rukt het zoute water op.
0: Mm.
1: Nou, zout water en landbouw, zout water en bomen is geen goed idee. Dus heel veel telers die zien hun ziel... wel hangen, zo zag je ze.
0: Ja, ja.
1: Rijnland heeft daar vorige week over gezegd dat ze wellicht dan toch overwegen om wat zoutwater toe te laten en het te gaan mengen. Nou, in Delfland zien ze dat helemaal niet zitten. Daar zijn ze vandaag begonnen met de Wollebrand. Dat is ook een grote polder en ook een recreatiegebied.
0: Ja.
1: Om die vol te laten lopen, om dus die boezem weer wat van water te voorzien. Maar dat is niet het enige. Ze gaan ook de sluizen sluiten.
0: Mm.
1: En dat heeft wat consequenties, want dat is recreatievaart. Zielig voor al die mensen.
0: Ja, dat is jammer, maar goed.
1: Maar goed, tot daar aan toe. Maar ook het broodverkeer, de broodpoepers... die kunnen dus op een gegeven moment niet meer door die grote sluizen bij Rotterdam.
0: En dan moeten ze opeens gaan uitwijken.
1: Dan moeten ze gaan uitwijken. Hebben we natuurlijk in Gelderland al gezien dat ze daar om moeten varen of stil liggen.
0: Ja, het Twentekanaal, dat is al dat is onze voorbode eigenlijk geworden. Dat ligt al stil. Die moeten met vrachtwagens gaan rijden en zo.
1: Kost natuurlijk heel veel extra tijd, geld en enzovoort. Dus,
0: dat gaat hier ook gebeuren. Dus,
1: die sluizen gaan van dinsdag op woensdagnacht gaat de grote sluis bij Rotterdam gaat dicht.
0: Ja.
1: De vraag is wat Rijnland doet. We hebben in het noorden van het gebied van Rijnland ook een grote sluis. Die kan ook nog dicht.
0: Ja.
1: Rijnland is daar op dit moment iets voorzichtiger.
0: Want weet iedereen. Als je even zo, misschien is het moeilijk te tekenen hoor, maar Delfland en Rijnland, welke omgeving hebben we het dan ongeveer over?
1: Rijnland is zeg maar grofweg Gouda tot en met de Rijn, dus die komt in Katwijk, gaat hij de zee in.
0: Ja.
1: En Delfland is veel meer het gebied tussen Delft en Rotterdam.
0: Juist.
1: En alle waterschappen die putten natuurlijk uit de gewone Rijn, halen ze normaal water uit. En op dit moment mogen ze dan uit een soort reservebuffer, namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal, mogen ze één voor één wat water halen. Dat komt er weer uit IJsselmeer voor een deel.
0: Maar het houdt een keer op natuurlijk.
1: Maar het houdt een keer op. En ik proef wel bij die hoogheemraadschappen dat ze daar echt mee zitten. Want wat gebeurt er in het ergste geval? Gaan die dijken breken?
0: Mm.
1: Of breken of die zakken in elkaar?
0: Vanwege de droogte.
1: Vanwege de droogte.
0: Ja, dat zou dus kunnen.
1: Dat zou dus echt kunnen. En dan hebben we een tijdje langer helemaal geen droge voeten meer. Nou, dat wil je natuurlijk echt voorkomen.
0: Ja.
1: Dus vandaar meerdere maatregelen. Delfland ook nog vanaf woensdag mag niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Dus dat betekent, tuinders mogen niet meer sproeien. De industrie mag geen water meer inhalen. Jij mag je tuin niet meer sproeien. Nou, dat is een beetje jammer voor je hortensia's.
0: Ja,
1: maar,
0: die overleven het wel of niet.
1: Of niet, precies.
0: Ja.
1: Sportclubs niet, helemaal niemand. Nou, aan het eind van de middag is er een vraag vanuit de tuinders gekomen of er in ieder geval voor hun een uitzondering kan komen. Want het is natuurlijk enorm economisch belang.
0: Ja, maar dan krijg je natuurlijk wel weer een beetje, net als met corona, dat opeens iedereen een essentieel beroep heeft. En dan heeft iedereen dat water toch weer nodig. Want dan zeggen die sportvelden, die zeggen als je niet meer kan sporten, dat is ook niet goed voor je.
1: Nou,
0: voor je het weet heeft iedereen weer water.
1: Gelukkig hebben die hoogheemraadschappen, die hebben een soort pikorderlijstje. Wie er mens en dier mogen altijd water.
0: Ja.
1: En dan één voor één vallen de mensen af. Nou, dus alle recreatie en dat soort dingen, alle luxe dingen, die vallen natuurlijk als eerste af. Dat is duidelijk.
0: Ja, nee, helder verhaal. Nou, het is een hoop ellende. Maar bij die hoogheemraadschappen zelf, hebben ze er nog een beetje lol in? Of,
1: ze hebben er wel lol in, maar ik proefde vorige week bij Rijnland en nu bij Delfland echt enorme zorgen.
0: Ja.
1: Dus zuinig met water, jongelui.
0: Ja, nou, als ik de experts, als die zich zorgen maken, dan ga ik me ook zorgen maken. Dus
1: ja, dat is een beetje wel... Nee,
0: nou, dankjewel in ieder geval voor je toelichting. Verslaggever Mariette Overdiep, dus onze waterexpert hier bij Omroep West. En ja, dan durf ik eigenlijk bijna deze niet te draaien. Want ja, dat gaat dan ook nog eens shinen op de radio. Terwijl we hebben al genoeg shine, jongens. Dit is toch allemaal veel te veel? Nou ja, goed. Hè? Misschien dat als je muziek draait, dat het niet het nog droger maakt. Douwe Bob hoor je nu op Radio West.
2: Dit is
0: Shine.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Goedemiddag, het is 5:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis en het laatste nieuws uit onze regio wordt je nu vakkundig voorgelezen door André Kolen. André, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Olivier. Een politieagent is afgelopen weekend mishandeld op het Zwarte Pad in Scheveningen. Een 20-jarige vrouw ging in verzet en sloeg de agent in het gezicht. De mishandeling gebeurde rond 1:30 s'nachts. De politie was op dat moment bezig om bij de uitloop van verschillende feesten aan het Zwarte Pad te helpen. En toen beveiligers 3 mensen naar buiten begeleidden, sloeg de sfeer om. Verschillende politiemedewerkers besloten de beveiliging te ondersteunen. En de 20-jarige vrouw uit Hoofddorp die ging in verzet en mishandelde daarbij een politieagent. De agent werd in het gezicht geslagen en raakte daarbij dusdanig gewond dat de dienst niet voortgezet kon worden. De verdachte is meteen aangehouden. De 10 heetste straten van Nederland liggen allemaal in Den Haag. Met de voorlopige ranglijst blijkt dat het in sommige straten in Den Haag tot wel 8 graden warmer kan worden dan in het buitengebied rond de Hofstad. Blijkt uit een onderzoek van Trees for All. Zij pleiten voor meer groen in straten, omdat dat voor verkoeling kan zorgen. Ecoloog Stef Roel.
14: Bomen, groen in de wijk zorgt er ook voor dat er minder wateroverlast is als het hard regent. En als je in een groene wijk woont, dan is ook gebleken dat mensen daar een stuk blijer zijn. Want groen, ja, door groen voel je je goed.
13: Stef Ruwel was dat. En ja. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade in Den Haag die hebben last van agressieve meeuwen. De vogels die vallen mensen aan die naar hun auto lopen omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. De jonge meeuwen kunnen nog niet goed vliegen en wie bij zijn auto probeert te komen krijgt vervolgens te maken met de oudere meeuwen die hun jongen fel beschermen. Vooral kinderen die schrikken daar volgens de bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jongen mee we kunnen vliegen. Meestal duurt die periode ongeveer 8 weken.
12: Ja, je moet je nu zo aanstellen, joh. Even 8 weken aangevallen worden. En daarna komt het allemaal weer goed, joh. He?
13: Nou, een volwassen meeuw is groot, hè, als die op je afkomt.
12: Ja, een vriend van mij die heeft het wel eens gehad. Die ging een broodje rookworst halen bij een bekende keten in het centrum van de stad. En
13: die pikken ze gewoon.
12: Het ging niet helemaal goed. Die werd in zijn neus gepikt. Die had een bloedende neus. Dat is echt niet normaal. Ja, dus keten in het centrum van de stad.
13: Die pikken ze gewoon.
12: Het ging niet helemaal goed. Die werd in zijn neus gepikt. Die had een bloedende neus. Dat is echt niet normaal.
13: Ja, dus ik heb
12: mislopen.
13: Ik heb ooit een...

0: Nu, ik hoop dat hij dan zijn kindermailtjes doorgeeft.
1: Van die kolen, daar moet je niet mee
0: zollen. Moet je niet pikken.
1: Nee, nee, precies.
0: En van Huub trouwens ook niet, hoor.
1: Nee, zeker niet, want hij heeft het weer. Let maar op, Huub Misee.
2: Vanavond zijn er nog brede opklaringen. In de loop van de nacht komt er geleidelijk meer bewolking en mogelijk valt er ook een regen- of onweersbui. De wind is zwak uit een noordwestelijke richting en de temperatuur daalt tot ongeveer 20 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook dan kans op een regen- of onweersbui. De wind is morgen zuidwestelijk, matig, wordt later westelijk en dan wordt het ongeveer 30 graden. Vlak aan zee zal het wat minder warm zijn. Woensdag zijn er wolkenvelden, ook perioden met zon en wordt het 25 graden. Donderdag is er ook weer kans op een enkele bui en dan wordt het ongeveer 23 graden.
1: Huub, dankjewel en geen verkeersinformatie, want het is lekker doorrijden op de weg.
0: Ja, vakantietijd, hè? Lekker doorrijden. Dus tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, gewoon blijven luisteren. Er komt wel een heleboel leuke muziek aan, zegt Olivier. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dit nummer, Rock Your Baby, was eigenlijk bestemd voor George McRae's vrouw Gwen, die ook zong. Maar ze kwam te laat bij de studiosessie en toen werd George McRae zelf maar achter de microfoon gezet. En die invalbeurt werd uiteindelijk de definitieve opname die we net hoorden. Rock Your Baby op Radio West.
1: Cabaret op maandag.
0: Ja, strakjes de kopstartplaat van vandaag, maar het is maandag en dat betekent dat we weer een momentje hebben om met elkaar te lachen. Zo vlak voor 6 uur en Bas kiest dan elke maandag een mooi stukje van een cabaretier of een cabaretduo of een cabaretgroep. En dat vind ik ook leuk om dan natuurlijk deze traditie voor te zetten. En daarom ben ik vandaag gegaan voor een mooie van Joep van het Hek, die een vriendin sprak met een bijzondere hobby.
2: Wat begon ze op een gegeven moment over zichzelf? Hoe ging het ook alweer? Ze deed een cursus. Ik zei, wat voor cursus? Ja, ze zat een bloempot te schilderen. En dacht ik, nou, daar ga ik even niet op in. Nee, helaas, erop, daar bestaat het niet echt. Zo te horen kan de sigaar eruit, mevrouw, niet? Nee, maar ze zat dan op bloempot te schilderen, weet je. Ja, maar ik dacht dus, dat bestaat niet echt, lazen op. Als je daarop ingaat, dan blijkt het gewoon het begin van de mop te zijn, weet je wel. En dan word je voor lul gezet voor de hele tafel, nou, en jij weet hoe dat voelt, hè? Ja. Dan is het opeens bodypainting voor lesbische bloemistes of zo, weet je zo. Maar je moet er dus verder even je bek over houden. Maar bloempot te schilderen, hè? Dat bestaat dus echt. Ik heb het me gisteravond helemaal laten uitleggen. Ik heb er echt heel blond aangekeken. Ik zei, hoe gaat dat dan? Ze zei, nou, je neemt een bloempot. Ik zei, je meent het niet. Begint het met een bloempot? Ik zei, en wat doe je dan met die bloempot? Ze zei, nou, die ga je dan beschilderen. Je gaat me niet dollen, hè? Dus die ga je dan beschilderen? Nou, ik ben ook wel eens in de war, maar om nou een bloempot te gaan beschilderen... dan doe je waarschijnlijk wel even de gordijnen dicht, of niet? Of heb je een stiekem hoekje op zolder achter de campingspullen waar niemand je ziet? Nee hoor, ik doe het met een heel clubje andere vrouwtjes. Zeg, hoe gaan jullie daar dan naartoe? Word je dan met een busje opgehaald, misschien? Mag ik jou wat vragen? Jawel, hè? Ik mag jou wel wat vragen. Mag ik vragen aan je, hele simpele vraag, hoe oud je bent? 35? Zou jij mij een plezier willen doen? Het hangt er vanaf wat. Nou, dat is het niet. Hoewel, ik ben niet tegen, hoor. En ook al een week van huis. Nee, maar luister. Zou jij mijn plezier willen doen? Jawel, hè? Zou jij over 25 jaar nog één keer aan mij willen denken? Jawel, hè? Dan moet je denken. Het was donderdag, 1 april, 1999. Je zat op de eerste rij. In theater aan de parade in Den Bosch. Je ging nog met hem. Dat kunnen sommige grapjes opluchten. En op het toneel stond een heel klein mannetje met een hele grote bek. En die hield een heel verhaal over bloempotten schilderen. En toen dacht jij... Ik nooit. Want dat dacht jij. Zou jij daar over 25 jaar nog een keer aan willen denken? Als je onderweg bent naar die cursus. En kerstkaarten maken van theezakjes valt er ook onder, hè? Want ik kan daar niks meer voor je doen, lieverd. Ik ben dan een oude man, ik zit ergens in een zaaltje. Met 6 anderen. En op een gegeven moment zeg ik, je hebt ooit nog eens een week lang achter elkaar een volle schouwburg in Den Bosch getrokken. Zeggen ze, ja, wij ook.

0: Ja, het klinkt opgewekt, maar achter die vrolijke madness sound zit een behoorlijk pijnlijk familieverhaal. Saxofonist Lee Thompson die schreef dat zijn tienerzus een kind kreeg met een zwarte man en sommige familieleden daar racistisch op reageerden. Ja, dat was dus de inspiratie voor dit nummer. Embarrassment van Madness bij West Komt Thuis.
1: De kopstaartplaat.
0: Het moment is daar, de kopstaartplaat. Oftewel de staart, het einde van het ene nummer, is weer de kop, het begin van het volgende nummer. En zo maken we met elkaar een oneindige lijst met leuke liedjes die van hot naar her schieten. En als jij een idee hebt voor de volgende plaat, dan zou ik dat zeker even mailen. Dan moet je het wel mailen naar olivier@omroepwest.nl, want ik ben er de hele week. Dus niet naar Bas, want dan komt het in een soort Bermuda-driehoek waar die nooit meer uitkomt, die mail. Nou, vrijdag draaide ik een nummer dat eindigde op Shining, want ik draaide toen het nummer Sun is Shining van Bob Marley en Funkmaster Deluxe. Dus zoek ik voor vandaag een liedje dat juist begint met Shining in de titel. En ik heb er allerlei leuke suggesties binnengekregen. Piet van der Poel bijvoorbeeld is er weer bij. Hij zegt, hoi Olivier, ik blijf nog even bij onze oosterburen. Dat is bij mijn vorige suggestie. Mijn voorstel voor de kopstaartplaat is Leuchtendes Schweigen. Ja, moeten we even goed zeggen. Leuchtendes Schweigen van Peter Maffay. Vrij vertaald betekent de titel Lichtende Stilte of Stralende Stilte. Het is het slotnummer van het album. Daar ga ik niet eens aan beginnen. Uit 1986. Om op dat album gaat de jonge draak Tabaluga op zoek naar de betekenis van het mysterieuze Leuchtende Schweigen. Een stilte die niet leeg is, maar juist vervuld van wijsheid, innerlijke rust en inzicht. En dat is voor mij ook de kracht van het nummer. Het ademt de gedachte dat de diepste waarheid niet in woorden schuilt, maar in stilte, bewustzijn en innerlijk licht. Zo, wat een diepe betekenis allemaal. Pieter, dankjewel. Tilly Vertuin die is er ook weer bij. Ze zegt, hallo Olivier, goed weekend gehad en vandaag alles lekker cool in de studio. Nou, Tilly, gelukkig wel, ja. Leuke uitzending vanmiddag en hierbij mijn suggestie voor de kopstaartplaats. Shining Star van Bette Midler. Ja, dankjewel Tilly. Romeo Sadlu die zegt Shining in the Light van Robert Plant. Fijne uitzending en tot de volgende ronde. Dankjewel ook Romeo. En dan mailt Sam van der Meulen. Hey Olivier, allereerst leuk dat mijn suggestie van de kopstaartplaats vrijdag het is geworden. En voor vandaag stem ik op Shining Star van Earth, Wind and Fire. Vind dat ze hoe dan ook goede nummers maken waarvan deze er één is. Groetjes van Sam van der Meulen. Nou, Sam is on a roll, zouden we kunnen zeggen, want dit gaat hem worden hoor. En dat betekent dat de volgende plaat dus moet gaan aansluiten op het woord star. Nou, dat moet wel gaan lukken, toch? Een nummer dat begint met star in de titel. Jouw suggesties mag je alvast mailen naar mij, olivier@omroepwest.nl. Dus liedjes die beginnen met het woord star in de titel. olivier@omroepwest.nl. En dan kan ik daar morgen weer verder mee. En wie weet wat er dan weer uitkomt. Hè? Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen. Maar eerst dus uw aandacht voor de kopstaartplaat van vandaag. Shining Star van Earth, Wind. En ook nog eens Fire. Bye, best.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud. 99 cent. Lekker.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Goedenavond, West komt thuis. Gaat zo meteen verder met 60s at 6. Met jouw verzoekplaatjes uit de jaren 60. Het is 6 uur. Nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
11: Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt maatregelen tegen de droogte. Sluizen gaan dicht, water mag op veel plekken niet meer uit sloten worden gehaald en de strijd tegen verzilting wordt verder opgevoerd. Het Hoogheemraadschap roept mensen op voorlopig geen oppervlaktewater meer te gebruiken. En vanwege de hitte worden in Delft meerdere bruggen gekoeld. Met behulp van een tractor wordt uit een tank water gespoten op de verschillende brugdelen. Zo wordt voorkomen dat het staal kan uitzetten. Het is morgen de drukste dag van het jaar op Rotterdam Die Hague Airport. Dan vertrekken er ongeveer 10.000 reizigers. Bijna 70 vliegtuigen vertrekken van of landen dan op onze regionale luchthaven. Een overzicht van het regionieuws om 6:30. Nu het overige nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

0: Tijdens een eerdere opname van dit nummer grapte de geluidstechnicus tegen Otis Redding dat hij nooit een goede fluiter zou worden. Maar uiteindelijk lukte het toch. Pure improvisatie en na een paar pogingen nog goed ook. Otis Redding was dat met zijn iconische Sitting on the Dock of the Bay, inclusief dus het fluiten aan het einde. Ja, het is 6:00 geweest, dus een goede avond. Fijn dat je er weer of nog bij bent bij deze uitzending van West komt thuis op maandagavond 3 augustus. Olivier de Neve hier in plaats van Bas, die nog een weekje vrij is. Maar na deze week verwachten we hem hier gewoon weer terug, hoor. Helemaal opgeladen en wel. Tot 7:00 heb ik de eer om samen met jou de avond in te luiden op Radio West. En dat doe ik met heel veel plezier en met heel veel muziek. En daarover gesproken, 60s at 6 is het komende uur. Oftewel, ik draai alleen maar muziek uit de jaren 60. En wil je nou zelf ook een plaat aanvragen, dan kan ik dat alleen maar van harte toejuichen. Stuur even een mail naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl met welke jaren 60 plaat je wilt horen. En ja, ik zou het dan ook wel heel erg leuk vinden als je erbij vertelt waarom je die ene dan wilt horen. We spelen ook nog het spelletje in zijn achteruit zometeen met kansen op prijzen. Maar eerst, ja, als we het dan toch over aanvragen hebben, een nummer dat aangevraagd is door Vera van Andel Kronen. Ze zegt, hi Olivier, zou je voor mij Inshallah van Adamo willen draaien? Het lied is geschreven in 1967, maar jammer genoeg is de tekst nog steeds actueel. En hebben we in de afgelopen 50 jaar niet er heel veel van geleerd. Met vriendelijke groet, Vera van Andel Kronen. Nou Vera, hier is die hoor. Inshallah van Adamo.
1: J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière.

Zo, wat een stemmigheid allemaal, zeg, op die maandagavond. The Cats en Scarlet Ribbons en daarvoor Adamo en Inshallah. Allemaal op Radio West, hier bij West Komt Thuis, tijdens deze 60s na 6. Oftewel, jij kan ook nog wat insturen, hè? Als je naar olivier@omroepwest.nl een mailtje stuurt. Dus olivier@omroepwest.nl met jouw favoriete jaren 60 plaat. Dan komt die misschien nog wel voorbij voor 7 uur vanavond. Nou, die van Romeo Sadlu. Ik moet even hoesten, hoor. Zo. Ja, dat heb je zo eventjes. Die van Romeo Sadlu, die is in ieder geval gekozen. Namelijk, die stuurde in The Archies met Sugar Sugar. Nou, kijk eens Romeo. Hier zijn ze hoor. The Archies, op je maandagavond op Radio West.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
5: Goedenavond, het is 6:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis. En het regionieuws krijg je nu van André Kolen. André, goedenavond.
6: Goedenavond, Olivier. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt maatregelen tegen de droogte. Sluizen gaan dicht, water mag op veel plekken niet meer uit sloten worden gehaald en de strijd tegen verzilting wordt verder opgevoerd. Het was nog nooit eerder nodig om dit soort maatregelen te nemen. Stijn van Boxmeer van het Hoogheemraadschap Delfland.
7: De dreigende crisis. Wij zijn afhankelijk voor zoet water, voor regen en water wat aangevoerd wordt vanuit de Rijn en de Maas. Nou, we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt dat regen er al een tijdje niet meer gevallen is in Groningen. Hoeveelheden. En dat betekent dat er problemen zijn met de aanvoer van zoetwater in ons gebied. Daartoe zijn wij dus geneigd gedwongen om die maatregelen te nemen zoals die nu voor liggen.
6: Het Hoogheemraadschap roept mensen op voorlopig geen oppervlaktewater te gebruiken. Een politieagent is afgelopen weekend mishandeld op het Zwarte Pad in Scheveningen. Een vrouw van 20 ging in verzet en sloeg de agent in het gezicht. Dat gebeurde rond 2:30 s'nachts. Politie was op dat moment zichtbaar aanwezig bij de uitloop van verschillende feesten. En toen beveiligers 3 mensen naar buiten begeleidden, sloeg de sfeer om. Verschillende politiemedewerkers besloten de beveiliging te ondersteunen. 20-jarige vrouw uit Hoofddorp ging in verzet en sloeg de agent dus. En die raakte daarbij dusdanig gewond dat de dienst niet voortgezet kon worden. De verdachte is meteen aangehouden. De 10 heetste straten van Nederland liggen allemaal in Den Haag. Uit een voorlopige ranglijst blijkt dat het in sommige straten in Den Haag tot wel 8 graden warmer kan worden dan in het buitengebied rond de Hofstad. Blijkt uit een onderzoek van Trees for All. Zij pleiten voor meer groen in de straten, omdat dat voor verkoeling kan zorgen. Ecoloog Stef Ruwel.
8: Bomen, groen in de wijk zorgt er ook voor dat er minder wateroverlast is als het hard regent. En als je in een groene wijk woont, dan is ook gebleken dat mensen daar een stuk blijer zijn. Want groen, ja, door groen voel je je goed.
6: Stef Ruwel was dat. De droogte zorgt voor kopzorgen bij bollentelers in onze regio. Bloembollen hebben juist in deze periode voldoende water nodig om goed te kunnen groeien. En hoewel beregen op veel plekken mogelijk is, brengt dat wel extra kosten met zich mee. Water is niet onbeperkt beschikbaar. Het zorgt voor unieke omstandigheden. Bollenteler Simon Pennings uit Noordwijkerhout.
7: heb dit zelden zo meegemaakt. Dat als je grondbewerking doet, dat het dan gewoon eigenlijk gewoon net gul zand is. Het is gewoon ook voor kiemen van zaad is dat funest. En ja, we hebben ook worteltjes hier in de streek staan. En ja, die hebben natuurlijk ook een buitje nodig. Dus dat is allemaal moeilijk. Het wordt echt heel erg kritiek op dit moment, ja.
6: Bolle Taylor Pennings was dat. Een bestuurder zonder rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden nadat hij een berm was ingereden.
7: Kritiek op dit moment, ja.
6: Bolle Taylor Pennings was dat. Een bestuurder zonder rijbewijs is gisteravond in Zoetermeer aangehouden nadat hij een berm was ingereden. Agenten kregen een melding van een zogenoemde

0: onweersbui. De wind is zwak uit een noordwestelijke richting en de temperatuur daalt tot ongeveer 20 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag is er ook dan kans op een regen- of onweersbui. De wind is morgen zuidwestelijk, matig, wordt later westelijk en dan wordt het ongeveer 30 graden. Vlak aan zee zal het wat minder warm zijn. Woensdag zijn er wolkenvelden, ook perioden met zon en wordt het 25 graden. Donderdag is er ook weer kans op een enkele bui en dan wordt het ongeveer 23 graden.
1: Dankjewel, Huub. En nou, 0,0 files en dat betekent tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, dit is ook weer aangevraagd hoor. Allemaal in deze 60s na 6. En deze kwam van Kees Pronk uit Scheveningen. Hij zegt: dag Olivier, wat dacht je van een stukje instrumentale muziek? Zoals van ZZ of ZZ en de Maskers. La Comparsa. Aldus Kees Pronk uit Scheveningen. Nou, met veel liefde voor jou en de andere luisteraars gedraaid hier op Radio West hoor. Dankjewel, Kees.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, het laatste spel van de dag gaat alweer gespeeld worden. In zijn achteruit. Een spelletje waarbij je goed moet opletten. Want ik laat zo meteen een stukje uit een... nou, toch echt wel een hit horen, hoor. Een hit uit het verleden. En de vraag aan jou is dan, welke is het? En van welke artiest of band is die? Dus dat wil ik allebei weten. De titel van het nummer en welke artiest of band daarbij hoort. En als je het weet, dan moet je even bellen. En dan maak je kans op de Omroep West sleutelhanger. Exclusief limited edition, nergens anders te krijgen. Dus let op, opperste concentratie, want hier komt het fragment. Een bekend nummer dus, achterstevoren. En de enige hint die ik erbij geef is, ja, het is 60s na 6. Meer zeg ik niet. Oeh, dat laatste stukje. Dat is denk ik het meest bekend. Nou ja, als jij het denkt te weten, pak dan gauw je telefoon. Bel me op 070-390-5454. Dus 070-390-5454. Als jij denkt te weten van welke artiest of band het nummer is en natuurlijk hoe het heet. En wie weet, haal ik je er dan zo meteen bij en ga jij die Omroep West sleutel.

0: The Hollies en He Ain't Heavy, He's My Brother. Blijf mooi, hè? Je luistert naar Radio West, naar West Komt Thuis.
1: In zijn achteruit.
0: Met het spelletje In zijn achteruit, inderdaad. Ik liet je net de opgave al een keertje horen. Ik laat hem jullie nu nog één keertje horen. Let op, hier komt hij. Een bekend nummer, maar dan achterstevoren afgespeeld. Van een, nou, ik durf wel te zeggen, bekende band, hoor. Uit de jaren 60. Als jij dit denkt te herkennen, bel dan gauw met 070-390-5454. En ik geef je er nu ook nog een snipperhint bij. Let op, hier komt de hint.
1: Snipperhint.
0: Nou, zal ik er nog eentje bij doen? Gewoon even omdat het kan. De laatste snipperhint. Hier komt hint nummer 2.
1: Snipperhint.
0: Oh, kijk. Nou, dan zou het toch wel moeten lukken, toch? 070-390-5454. Dus 070-390-5454, als jij het weet. Als jij het denkt te weten. Nou, eens even kijken, hoor. Volgens mij weet Alex het wel uit Den Haag. Alex, goedenavond.
2: Ja, en dan vind ik dat weten.
0: Hallo Alex, hoe is het met je? Heb je het warm?
2: Goed hoor, ja. Het is behoorlijk warm, maar bij mij binnen is het... Leek met buiten toch wel wat koeler, hoor.
0: Ja? Oh, gelukkig. Dan zit je goed.
2: Ja, dat wel. Want als je met je rolstoel door het leven moet, dan...
0: Ja. Extra moeilijk.
2: Maar je wilde de artiest de titel hebben.
0: Laten we het daarover hebben, inderdaad. Ja, ik liet je net een opgave horen. En de vraag is natuurlijk, Alex, ja, welke artiest of band hoorde je met welk liedje?
2: De Rolling Stones.
0: Ja.
2: Let's spend the night together.
0: Nou, eens even kijken of dat klopt. Let's spend the night together. Ja, dat is hartstikke goed, Alex. Let maar op. Hoppakee.
2: Dankjewel, hoor.
0: Ja, ik dacht, het is sfeerverhogend, hè, zo'n toetertje erbij. Ja, jij valt in de prijzen, Alex. En dit keer win jij een Omroep West sleutelhanger. Nou, is dat niet even fantastisch?
2: Nee, die heb ik nog niet.
0: Nou, voor in de collectie.
2: Ja, dankjewel, Olivier.
0: Nou, we gaan het in orde maken. Komt jouw kant op. Ik wens je een hele fijne avond, Alex. En leuk dat je meespeelde.
2: Ja, dank je. Okay. Ik vond het heel leuk.
0: Nou, hartstikke fijn.
2: Leuke uitzending, Olivier.
0: Dankjewel. Nou, dat is fijn om te horen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren deze week. Want de rest van de week moet je het ook met mij doen. Als je luistert.
2: Oké. Okay. Nou, dat is geen stap, hoor.
0: Oh, gelukkig. Nou, heel fijn. Dankjewel en geniet van de avond. Ondanks de hitte.
2: Ja, dank
0: je. Oké. Okay.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dat was Alex uit Den Haag die dus die prijs in de wacht heeft gesleept. En ondertussen gaan we natuurlijk ook gewoon nog door met de Sixties na Six. Want er kwam nog een aanvraag binnen van Jan Poot. Die zegt, hoi Olivier, ik herinner me de camping in Wapenveld. Die bestaat al lang niet meer. Waar we de zomervakantie doorbrachten. In die tijd waren de Kinks heel populair. En ik vind Sunny Afternoon wel toepasselijk. Een grote hit in die tijd. Maar, zegt hij erbij, ik ben nu 80. Dus dat was 60 jaar geleden. Misschien leuk om te draaien. Is die nog te vinden? Nou, Jan, ik heb goed nieuws. Ik heb hem op weten te duikelen. Je hoort hem al op de achtergrond en we gaan ervan genieten. Speciaal voor jou, de Kinks en Sunny Afternoon op Radio West. Thanks.

The Kinks en Sunny Afternoon. En ondertussen komt er nog een aanvraag binnen van Nel Veit. Ze zegt, warm hè, meneer Olivier? Gelukkig is de tuin op het noorden in Leiden valt uit te houden. Nou, gelukkig Nel. De reden om dit aan te vragen is dat de overleden vriend, 80... een fanatiek zeiler en charterschipper op de Middellandse Zee is geweest. 8 maanden per jaar. En dat zijn heel veel nautische mijlen. In de jaren 70 organiseerde hij opnieuw met zijn 6 vaste tenniscompetitiematen een 10-daagse zeilreis met een gehuurd 15 meter jacht in Saint-Tropez. Hun lijflied aan boord en op land voluit Georges Brassens en Le Copain d'Abord. Bedankt als u hem draait, betekent ook ongekend veel voor mij. Nou Nel, speciaal voor jou en voor jouw overleden vriend is die hier hoor, Le Copain d'Abord op Radio West.

d'abord. Le Copain d'abord, speciaal gedraaid voor Nel Feit die hem aanvroeg. En ik heb nog net tijd voor deze van Marianne Welters Parlevliet. Ze stuurt: goedenavond Olivier, op onze trouwdag 6 april 1968... werd het nummer Delilah van Tom Jones vaak gedraaid tijdens de receptie en het feest erna. Het was op dat moment ook een hit. Mijn man is er helaas niet meer, maar ik vind het toch leuk om hem nog eens te horen. Alvast bedankt en fijne avond. Nou Marianne, speciaal voor jou en natuurlijk ook voor jouw man die er helaas niet meer is. Is hij hier? Delilah van Tom Jones. En daarmee zeg ik ook een hele fijne avond nog. En morgen dan spreken we elkaar weer vanaf 4 uur hier op Radio West. Fijne avond.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet twee blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
9: De scheepvaart ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
8: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
10: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
8: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl. scootmobiel.nl.
14: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: We begeleiden ze of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorgen of andere problemen. Dan kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
7: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
6: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
8: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
6: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: was up, I was down.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11.
2: Love and you is easy cause you're beautiful.
1: Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: Heel breed. We begeleiden ze, nou ja, of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorgen of andere problemen. Ja, kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
7: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
6: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
8: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
6: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek.

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: Heel breed. We begeleiden ze, nou ja, of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorgen of andere problemen. Nou ja, kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
7: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
6: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
8: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
6: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: Tot 11 uur, romantiek.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West. Another

0: We zien vaak dat er ook een spiraal ontstaat van problemen. Die ergens aan het begin, nou ja, misschien met een scheiding beginnen. Of als je je werk kwijtraakt, nou, dan valt je inkomen helemaal weg. Dan zien we dus dat die geldzorgen zich snel opstapelen en ook vaak problematisch worden.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: We helpen eigenlijk alle jongeren met vragen over geld, studie, stages of werk.
3: Heel breed.
2: We begeleiden ze of naar een nieuwe baan. Het kan zijn naar studie, maar ook voor jongeren met geldzorg of andere problemen. Ja, kunnen we ze eigenlijk heel goed helpen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Vliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling kregen inwoners van omliggende dorpen een waarschuwingsbericht via NL Alert. En ook is het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer stilgelegd. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor onvoldoende informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. De aanhoudende droogte kan scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. 2 mensen zijn omgekomen na de diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De 2 hadden al gezondheidsproblemen, zegt de gezondheidsdienst in de staat Michigan. De diarree werd veroorzaakt door een parasiet. In heel de Verenigde Staten zijn honderden mensen opgenomen na een besmetting met die darmparasiet. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, ook wat bewolking. En vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Weer een tropische dag en ook wij hebben onze zomerse bosbrand. Gemeente, we lezen Openbaring 16, de versen 8 en 9. De vierde engel goot zijn schaal leeg over de zon. En de zon kreeg de kracht om mensen te verbranden met zijn vuur. Daardoor werd het vreselijk heet op aarde. De mensen vervloekten God omdat hij hen op die manier strafte. Toch veranderden ze hun leven niet en ze eerden God niet. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. We beginnen vanavond ver weg in Japan, waar de munt, de yen, in vrije val is. We bewegen ons daarna westelijk naar Myanmar, waar voor het eerst in lange tijd een teken van leven was van oppositieleider Aung San Suu Kyi. We komen al flink in de buurt wanneer we vieren dat er morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen Nederland en België wordt geopend. En landen uiteindelijk in eigen land, waar we aandacht vragen voor voetangels en klemmen in het reïntegratieproces na lang ziekteverzuim. En er is ook nog muziek na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 3 augustus.
2: Al de hele dag zijn brandweerlieden en defensiemedewerkers aan het blussen in een natuurgebied in het noorden van Limburg.
3: We hebben hier te maken met een brand in een gebied van 21 hectare.
2: Onder meer Chinook-helikopters met grote waterzakken werden ingezet. Zoals u hoort. En de brand woedt nog steeds omdat blussen moeizaam gaat.
3: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. Dennenbomen, daar zitten natuurlijk bovenin zitten daar de naalden van de dennen. En als die gaan branden, dan is het lastig te bestrijden. Daar kun je moeilijk bij.
2: En door de droogte breidde het vuur snel uit.
4: Hoe droger die vegetatie is, hoe makkelijker een natuurbrand kan ontstaan en hoe sneller deze zich in eerste instantie kan uitbreiden.
2: En daarom moest een camping in de buurt preventief worden ontruimd.
5: Iedereen die is eraf. Dat gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk.
2: En dat ging volgens deze Duitse toerist heel snel. Hij kon bijna niets meenemen.
6: De auto staat alles op de camping. En dus kijken we maar wat passiert. We hopen dat alles goed gaat.
2: Ook stress bij medewerkers van een dierenpension. Zij moesten op stel en sprong voor opvang van de dieren zorgen.
7: Contactpersonen, zoon, dochter, die hebben ze opgehaald.
2: En vanwege de droogte varen op verschillende plekken in Nederland de veerponten niet meer.
8: Wouwen met de pont, maar hij doet het niet. Het water is te laag.
2: En dat gebeurt niet vaak.
9: Deze veerpont vaart iets meer dan 50 jaar op deze plek. En naar mijn bekend is de eerste keer tijdens ons vaarseizoen dat wij uit de vaart gaan.
2: En dat leidde bij sommige fietsers tot emoties.
10: Maar janken, maar dat doe ik niet. Ik hou het in.
2: Wat moeten de mensen doen die toch naar de andere kant van de rivier willen?
9: Ja, wachten tot veerpont komt. Of omrijden via de bruggen.
10: Maar wachten kan je heel lang wachten.
9: Misschien wel, ja. Ik hoop dat ze een goede lunchpakket hebben.
2: Niet iedereen had de energie om een fietstochtje te maken, want...
11: Het is te warm.
2: Het weer was tropisch.
12: Vrijwel heel het land was het warmer dan 30 graden. Alleen hier aan zee begon de wind in de loop van de dag te draaien en kwam er wel wat verkoeling.
2: Anderen hadden hun eigen manier om verkoeling te zoeken.
13: Shoppen en de airco in.
14: Ja, en de airco in. Ja.
2: En opnieuw was het Nationaal Hitteplan actief.
15: Er zijn wat meerdere warmere periodes geweest. En als je daar goed aan hebt blootgesteld, dan acclimatiseer je ook. Dan wendt je lichaam aan de hitte en is het ook weerbaarder tegen.
2: Nou, genoeg narigheid. Tot slot iets heel anders. De Amerikaanse gitarist Tom Morello, bekend van de band Rage Against the Machine, heeft een muzikale ode gebracht aan een Haarlemse verzetsheldin. En dat klinkt zo. Het gaat over de Haarlemse Truus Menger en haar zus, die een hoge Duitse officier meelokte in de bossen en hem daar ombrachten. De zoon van Truus is blij met het nummer.
16: Ik vind het letterlijk eervol.
2: Wel vindt hij dat de artiest het allemaal erg aanzet.
16: Never felt so alive. Ik heb me nooit zo levend gevoeld. Nou ja, dat is de dichterlijke vrijheid van Tom Morello geweest. Want de dames stortten in en voelden zich helemaal niet levend. Ze zijn er eigenlijk, mijn tante en mijn moeder zijn de rest van hun leven ondergebukt gegaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ik had hem eigenlijk hier wel even een biertje willen geven. Maar ja, wanneer krijg ik die jongen in West-Friesland?
2: Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
11: Veilig Thuis Amsterdam-Amsteland krijgt het nog altijd niet voor elkaar om meldingen op tijd te beoordelen, schrijft het Parool. Bij de organisatie kunnen huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld. Het behandelen van meldingen mag 5 werkdagen duren. Veilig Thuis deed daar vorig jaar gemiddeld 25 werkdagen over. En dat terwijl de inspectie eerder al kritisch was en er verbeterplannen waren gemaakt.
2: De problemen zijn al jaren bekend. Zo bleek in 2020 al dat 11 betrokken instanties ernstig tekort waren geschoten. In het geval van Famke Koeman van 14, die werd omgebracht door haar vader. 2 jaar geleden schreef de inspectie nog dat gezinnen te lang moesten wachten op de actie van Veilig Thuis. Die vertraging zou vooral samenhangen met de overdracht van informatie aan lokale hulpteams.
11: In het Nederlands Dagblad een artikel over de nieuwe documentaire serie De Poorten van Europa. De makers kregen een uniek kijkje in de keuken van Frontex. Ze leggen het werk van de Europese grenswacht bloot. De serie laat de spagaat zien waarmee de leiding van Frontex te maken heeft. De grenspolitie moet mensenrechten beschermen en soms levens redden. Aan de andere kant vraagt Europa steeds luider om een harder migratiebeleid.
2: De directeur van Frontex zegt: het is niet of grondrechten of grensbeheer. Het is grensbeheer en grondrechten. Maar de praktijk is weerbarstiger. Zo zijn in de documentaire beelden te zien van de Griekse kustwacht die een boot vol mensen te lijf gaat met stokken en waarschuwingsschoten. Ook de Bulgaarse grenswacht slaat en schopt, schrijft de krant.
11: Nederland gaat gebukt onder rattenplagen, lezen we in het AD. Diverse media melden dat de rat bezig is aan een opmars. Zo was onlangs in een video te zien dat de ratten rondliepen in een vestiging van New York Pizza in Rotterdam. In Haarlem werd een collectief van bewoners opgericht vanwege verzakkingen in straten door ratten. Het is niet gezegd dat er dit jaar ook echt meer ratten zijn dan anders, zegt het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Het kan wel iets zeggen over hoe snel mensen een rat melden.
2: Maar wanneer spreken we eigenlijk over een rattenplaag, vraagt de krant. De directeur zegt: ik spreek van overlast als de aantallen zo groot zijn dat ze risico's meebrengen, zoals in het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Het centrum ziet geen enorme toename in het aantal ratten. Daarbij moet worden aangetekend dat er geen onderzoeken lopen en de rattenmonitor van het RIVM is opgeheven.
11: Nederland maakt zich op voor de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999, schrijft de Telegraaf. De belangstelling voor het fenomeen op 12 augustus is enorm groot. Dat merkt bijvoorbeeld een fabrikant van eclipsbrillen, bij wie de verkoop van die brillen per dag bijna verdubbelt.
2: Het heeft iets mystieks, dat bekijken van de hemel, zegt Ton Hogeboom van de Sterrenwacht Midden-Nederland. Ik heb het idee dat mensen sinds corona op zoek zijn naar een soort bezinning. Bij alle onrust van nu hebben mensen behoefte aan iets wat alles in perspectief plaatst.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah had wat geluk nodig. Nou ja, wie niet? De Verenigde Staten en Japan kochten samen voor tientallen miljarden dollars aan yen in een poging die Japanse munt in waarde te laten stijgen. Want de yen staat er niet best voor. Wat is er aan de hand? En zet die reddingspoging van Tokio en Washington een beetje zoden aan de dijk? Ik bespreek het met Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO. Goedenavond, mevrouw Boele.
1: Goedenavond.
0: Hoe slecht gaat het eigenlijk met de yen?
1: Nou, als je kijkt, zeker ten opzichte van de dollar, was het het laagste punt in 40 jaar.
0: In 40 jaar?
1: Ja, en nou ja, bij de euro, ten opzichte van de euro, hadden we het nog niet gezien sinds de introductie van de euro.
0: Sinds de introductie van de euro, ja, nee, want dat is nog geen 40 jaar, dus dat is logisch, ja.
1: Ja, ja, dus eigenlijk niet zo goed. Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen voor aan te voeren waarom die yen zo zwak was.
0: Nou, vertel het dus.
1: Zwak is nog steeds.
0: Ja.
1: Nou ja, de yen reageert heel erg op renteverschillen met het buitenland. En dat komt omdat er een heel hoop mensen in Japan dus eigenlijk buiten Japan beleggen.
0: Ja.
1: Omdat ze daar proberen meer te verdienen of meer op een beleggingsrendement te halen, zeg maar. En daarnaast, zeker dat is meer recent, Japan importeert veel energie.
0: Ja.
1: Dus olie, gas, ook veel dingen die ze eten, dus voedsel.
0: Ja.
1: Als dan zeker de olie- en gasprijzen omhoog gaan in Japan of in de wereld, dan is dat niet zo goed nieuws voor Japan.
0: Nee.
1: En daarnaast, sinds oktober vorig jaar is er een nieuwe premier in Japan.
0: Ja, mevrouw Takeuchi.
1: Ja. En zij heeft nogal wat beleid aangekondigd om de economie verder te ondersteunen, maar ook defensie. En de markt is een beetje bezorgd dat de overheidstekorten gaan oplopen. En dat zie je eigenlijk ook terug in de hogere rente in Japan op staatsobligaties. Dus men is in de markt wat bezorgd over beleid daar. En die dingen bij elkaar zorgen eigenlijk voor dat die yen zo zwak was.
0: Ja, want
1: en nog steeds is.
0: Ik hoor u zeggen, weinig vertrouwen in dat beleid van mevrouw Takeuchi. En beleggers die vooral in het buitenland proberen hun winsten te halen. Dat is ook een gebrek aan vertrouwen dus.
1: Nou, kijk, het hoge rendementen te behalen in het buitenland had vooral te maken met het feit dat de rente in Japan zo enorm laag was voor heel lang.
0: Mm.
1: En dan heb je een centrale bank die met kleine stapjes de rente, beleidsrente verhoogt. Dat renteverschil is heel lang en nog steeds niet het voordeel van de Japanse yen, zeg maar. Dus dan zoeken beleggers een andere manier. En dan gaat ze vaak in het buitenland beleggen, waar ze dan betere rendementen krijgen. Dus je ziet ook veel kapitaaluitstroom. En als dan het beleid ook nog verandert, waardoor men toch wat onrustiger wordt wat er allemaal gebeurt. Het is niet zozeer zeker dat ze alleen maar weggaan daar. Maar er is toch onzekerheid over het beleid. Men is wat bang over de tekorten dus, ja.
0: Ja, en wat betekent het eigenlijk voor Japan dat die yen zo zwak is? U zei al, ze importeren veel energie en ook veel voedsel. Dus de gewone Japaner wordt het er niet leuker op, lijkt me.
1: Nee, een hele lage yen zorgt voor meer inflatie ook.
0: En
1: 10 jaar geleden vond men dat niet zo erg, want toen had men eerder deflatie. Maar nu loopt ook inflatie omhoog in Japan. Als de yen dan ook nog zo zwak is, dan wordt het niet beter op. Ook als je bijvoorbeeld kijkt sinds het jaar 2020, is de yen met meer dan 60% verzwakt.
0: Ja.
1: Of eigenlijk euro versterkt, ja.
0: Dus dan begrijp ik dat de Japanners ingrijpen, maar waarom bemoeien de Amerikanen zich ermee?
1: Nou, ze vinden op zich, zeggen ze altijd, dat de dollar, dat ze een sterke dollar willen. Ondanks dat het beleid er niet altijd die kant op wijst. Ze zien Japan een beetje als bondgenoot. Ze zijn ook niet echt blij dat de dollar ten opzichte van de yen zo sterk is. Want dat is ook niet zo'n sterke munt, is ook niet zo goed voor de dollar zelf, voor de VS zelf.
0: Nee, want dan kun je goedkope spullen kopen in Amerika, uit Japan. Terwijl ze hun eigen producten willen verkopen natuurlijk.
1: Ja, Ja, dus ja, dat is en de reden. Kijk, het gebeurt bijna niet dat ze samen interveneren. Nee. De laatste keer is geweest in maart 2011, na de tsunami. En daarvoor was het in 1998. En ja, voor de rest, over het algemeen doen de Japanse autoriteiten interveneren op de valutamarkten. En dit keer was het dus samen.
0: Ja, dat is dus opvallend. Helpt het ook?
1: De kans van slagen is groter als ze het samen doen dan als Japan het alleen doet.
0: Ja.
1: Omdat de markt gewend is dat de Japanse autoriteiten regelmatig interveneren, gaan ze er ook kijken van hoe ver kunnen ze gaan. Nu Amerika zich ermee gaat bemoeien, wordt men toch wel een heel stuk voorzichtiger. Ook omdat in 1998 toen ook echt de trend is omgedraaid. Dus ja, men zal moeten uitwijzen of het echt de trend gaat draaien. Maar de markt is voorzichtig.
0: De markt is voorzichtig. Is er meer nodig? Wat denkt u? Gaat deze ingreep de yen echt redden? Of?
1: Nou ja, kijk, om een echt succesvolle interventie te hebben, is het belangrijk dat je de markt op het verkeerde moment, dus eigenlijk voor het verkeerde been pakt, zeg maar. En dat je de liquiditeit, dus wat lagere liquiditeit hebt, waardoor een beweging sneller kan gaan. En op een gegeven moment moet de markt gaan geloven dat we dus echt het laagste punt in de yen gezien hebben. Hmm. Nou, dat laatste, dat moet groeien. En de vraag is of dat met deze interventie gelukt is. Maar okay, als de markt eigenlijk de autoriteiten nog een paar keer testen en ze krijgen elke keer de deksel op hun neus, dan gaat dat gevoel steeds meer leven, denk ik. Dus het is nog te vroeg om te zeggen van gaat het echt definitief draaien. Alleen dit is wel wat je nodig hebt waarvoor het op een gegeven moment gaat draaien.
0: Oké, dan gaan we het in de gaten houden. Ik dank u hartelijk, Georgette Boele, valuta-expert bij ABN.

0: Cat Stevens was dat nog voordat hij Yusuf Islam werd. Dit was Matthew and Son. Na 2,5 jaar is er weer een teken van leven van de Myanmese oppositieleider Aung San Suu Kyi. De 81-jarige heeft bezoek gekregen van een vertegenwoordiger van het Rode Kruis. Ze zit sinds de staatsgreep van het leger in 2021 in gevangenschap. Minka Nijhuis is journalist en schrijft al heel lang over Myanmar. Welkom. Goedenavond, Minka.
1: Ja, goedenavond.
0: Het eerste teken van Aung San Suu Kyi in 2,5 jaar. Is er een reden te bedenken waarom dat nu gebeurt?
1: Ja, die is er zeker wel. En dat lijkt ook heel erg op een bekend scenario. De komende dagen wil de president, die de ex-legerleider is, Min Aung Hlaing, die zichzelf met verkiezingen, eigenlijk nepverkiezingen, een paar maanden geleden in het zadel heeft gehesen.
0: Ja.
1: Die wil zijn macht legitimeren, maar die gaat ook officieel in Bangkok op bezoek. En natuurlijk, toen Suu Kyi nog van de aardbodem verdwenen was tot voor vandaag, had hij daar de vraag gekregen van, ja, hoe zit het met haar? Waar is ze? Hoe is het met haar? En hij onderschept nu in feite dat soort geluiden. En dat is ook iets wat in het verleden heel vaak gebeurde. Altijd als er internationale kritiek kwam op de militairen, dan werd een prominente politieke gevangen. En vaak was dat destijds ook al Aung San Suu Kyi. Die werd dan uit de kast getrokken.
0: Ja, want hoe groot is die kritiek van de buurlanden? Wat is de invloed van die buurlanden op deze beslissing?
1: Nou ja, de buurlanden, en dan gaat het in dit geval ook om de ASEAN, hè, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk zelf ook niet allemaal een fantastische staat van dienst waar het democratisch gehalte betreft. Maar wat ze wel heel vervelend vinden, is dat op elke internationale top waar ze verschijnen, er vragen komen over Myanmar. Dat is toch wel het zwarte schaap in hun midden. En ook bij de EU zie je bijvoorbeeld dat die eigenlijk vinden dat een oplossing voor de grote problemen in Myanmar en een land waar in een groot deel inmiddels een oorlog woedt, dat ASEAN dat moet oplossen. Want ja, dit is jullie lidstaat, doe er wat mee. Dus daar gaat het ook vooral om, dat ASEAN in zijn maag zit met een zwart schaap in hun midden. En verder heeft Thailand wel direct ook de gevolgen van de staatsgreep ondervonden met heel veel vluchtelingen die in Thailand belanden. De drugsproductie is enorm. Er zijn allerlei oplichtingscentra in de grensgebieden. Daar wil Thailand ook van af.
0: Ja. En over Aung San Suu Kyi zelf, in hoeverre is zij nog steeds een factor van betekenis in de Myanmarese politiek?
1: Nou, dat is ze zeker wel, want anders zou het regime goede sier kunnen maken door haar op vrije voet te stellen natuurlijk. Ja. Sowieso had haar partij in 2020 vlak voor de staatsgreep weer met een hele grote meerderheid de verkiezingen gewonnen. Ook in gebieden waar dat niet zo voor de hand lag bij etnische minderheden. En wat ik zelf ook merk is dat zelfs bij mensen die ik ken die toch kritiek op haar hadden tijdens haar regeringsperiode vanwege autoritaire trekjes, een ouderwetse mentaliteit was vooral onder jongere minderheden vonden dat ze niet genoeg om hun lot zich bekommerden.
0: Ze steunde bijvoorbeeld die terreurcampagne tegen de Rohingya, hè?
1: Nou, in ieder geval sprak ze zich niet voldoende uit voor de zwaar vervolgde Rohingya. En had ze moreel gezien dat natuurlijk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar wat ik gemerkt heb de afgelopen jaren, dat er toch weer meer sympathie ook onder haar criticasters is gekomen. Omdat mensen wel snappen dat zij opnieuw offers brengt. Want ze zal de afgelopen jaren ongetwijfeld door de autoriteiten onder enorme druk gezet zijn om mee te werken aan hun politieke agenda. Ze willen haar natuurlijk heel graag voor hun karretje spannen. Zij is een verklaard tegenstander van gewapende strijd. Er zal ongetwijfeld aan haar gevraagd zijn, je moet mensen oproepen om de strijd te staken. En het is een groot deel van het land zijn verzetsgroepen actief. En het feit dat ze nog steeds gevangen zit geeft ook wel aan dat ze daar dus niet toe bereid is. Dus ze is opnieuw eigenlijk, zoals in die periode voordat ze verkiezingen won, is ze weer een grote tegenspeler geworden van het regime.
0: Ja, als het gaat om haar fysieke toestand, mentale toestand, ze is 81... Kan ze dit volhouden? En wat weten we eigenlijk over die omstandigheden? Want deze meneer van het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld niet... bedoel, niet hij zelf, maar er is geen medisch onderzoek geweest of zo. Eigenlijk weten we nog steeds niet hoe het echt met haar gaat, hè?
1: Nee, behalve dan dat op een vrij korrelige foto... maar die zeker wel authentiek is... ze in ieder geval in staat is om iemand te ontmoeten. Dat was natuurlijk het grote vraagteken ook toen ze van de aardbodem verdwenen was. Van, hoe is het eigenlijk met haar? Ja. Hoe is ze eraan toe? En ze heeft al wel langere tijd gezondheidsproblemen, onder andere met haar hart. Haar gebit speelt haar wel altijd parten. Tegelijkertijd is het ook een hele taaie dame die zich in dit soort periodes, ook in het verleden, een heel zwaar regime oplegt van discipline, opstaan, meteen mediteren, lezen wanneer dat kan. Maar ze zat wel anders dan in de voorgaande periode sinds in 1988 op het politieke toneel verscheen, onder veel meer erbarmelijke, zware omstandigheden vast. Hè. Destijds zat ze in een haar oude villa in de vroegere hoofdstad Yangon. Maar de afgelopen 5 jaar heeft ze toch voor een belangrijk deel in een gevangenis doorgebracht. Ja. En dat, je ziet het ook aan haar kleding, hè, op deze foto. Het is niet Suu Kyi met bloemen in het haar en een prachtig kanten blouseje. Ziet eigenlijk vrij simpel uit. Dus ja, hoe het precies met haar gaat is niet te zeggen. En vooralsnog is ze in ieder geval nog steeds een gevangene en een gijzelaar van het regime.
0: Ja. Nu is er sinds die staatsgreep van 2021 een oorlog aan de gang in Myanmar. Eigenlijk al veel langer. Maar sindsdien zijn er in ieder geval nog veel meer gewapende verzetsgroepen actief. Hoe staat het met die strijd?
1: Ja, ik was in februari en maart nog ver in het land. Vanuit het oosten, de grens met Thailand, helemaal diep het land in tot ongeveer 2 uur bij de vroegere hoofdstad Yangon vandaan. En dan heb je het dus niet alleen meer over jungle, maar ook de vlakte van centraal Myanmar, waar verzetsgroepen actief zijn. Het is wel zo dat het leger afgelopen jaar gebied heeft terugveroverd. Maar in andere delen van het land hebben verzetsgroepen, en het is een combinatie van etnische gewapende groepen en mensen uit de steden die zich na de staatsgreep bewapend hebben voor een belangrijk deel jongeren. Ja. Die vormen een soort losse coalitie van groepen door toch zeker 1/3 deel van het land. En ik was wel geschokt ook op mijn reis om te zien hoe ver die oorlog zich dus al verplaatst had. Want het leger is in een deel van het land de controle kwijt, maar voert hele zware luchtaanvallen op. En met name sinds deze Min Aung Hlaing zichzelf tot president heeft verklaard, zijn de luchtaanvallen op civiele doelen toegenomen. Ik logeerde bijvoorbeeld in een veldhospitaaltje waar op het hele compound diep verstopt onder gebladerte kon je binnen paar stappen bij een bunkertje zijn. En onderweg de kleinste gehuchten hadden ook mensen bunkertjes gegraven. Dat zijn dan holen in het zand of sleuven. Dus ja, de bevolking heeft het gewoon ongelooflijk zwaar te verduren. Ja. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat er veel steun is voor dat gewapende verzet.
0: Ja, en helemaal aan het begin van dit gesprek noemde je dit een klassieke truc van het regime. Deze foto van Aung San Suu Kyi. Gaat dat dan werken? Krijgen ze nu meer krediet binnen de ASEAN?
1: Nou, ASEAN zou dat in ieder geval wel als positief nieuws proberen te verkopen. Maar het is ook weer niet zo dat ze dit voldoende vinden. Want ASEAN zal ook van andere landen echt wel te horen krijgen dat het zo niet werkt. Ik ben natuurlijk niet de enige die zegt, hey,
0: het is een truc. Nee, ik bedoel, dat kunnen zij ook zien.
1: Het is een bekend scenario, ja. Ja, kijk, en ASEAN heeft zich ook gecommitteerd aan een breder pakket waarbij ze zeggen, vrijlating van Aung San Suu Kyi moet niet het enige zijn. De gevechten moeten stoppen, er moet onderhandeld worden en er moet meer humanitaire hulp kunnen komen. Dus ook ASEAN zelf heeft wel bredere eisen dan alleen een ontmoeting van het internationale comité voor het Rode Kruis met Aung San Suu Kyi.
0: Ja, goed. En wij zouden die oorlog ook met wat meer berichten kunnen volgen. Maar ja, er gebeurt veel in de wereld. Ik dank je wel, Minka Nijhuis. Oh, we gaan meteen door met het volgende onderwerp. De Nederlandse premier Jette en zijn Belgische collega De Wever openen morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen hun beide landen. België en Nederland kunnen daarmee makkelijker stroom naar elkaar toe transporteren. Waar is dat allemaal goed voor? Ik ga dat vragen aan Ronnie Belmans. Hij is emeritus professor elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit van Leuven en medeoprichter van het onderzoeksbureau Energyveel. Goedenavond, meneer Belmans.
2: Goedenavond.
0: Eerst maar even een echte Hollandse beginvraag. Wie van ons tweeën gaat er profiteren van deze verbinding?
2: Ik denk dat dit nu een echte win-win situatie is. Want elektriciteitsverbindingen dienen altijd beide kanten. En dat gaat zeer veel politiek zien. We hebben al verbindingen gemaakt tussen landen die nog met elkaar in oorlog zijn. Bijvoorbeeld de twee stukken van Cyprus, ja. Dus twee stukken van Ierland. Ja. Elektriciteit verbindt tot vreugde van beide kanten.
0: Oké, en hoe moet ik me in dit geval dat concreet voorstellen? Want ik lees ook dat het eigenlijk vooral bedoeld is voor stroom voor de Antwerpse haven, hè?
2: Dat kan zo gebeuren, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat er in Nederland een tekort is en we hebben daar een heel...
0: Voor stroom voor de Antwerpse haven, hè?
2: Dat kan zo gebeuren, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat er in Nederland een tekort is en we hebben daar een heel grote opslagruimte.

0: daar kan het ook voor helpen, want hoe meer er verbindingen zijn, hoe meer er verbruik op een andere plaats kan bediend worden. En als dat verbruik daar bediend wordt, ontlast dat het net in Nederland of in België.
1: Ja, ja, dus bijvoorbeeld dat probleem van een nieuwe kerncentrale in Zeeland, dat kan niet omdat we niet de capaciteit hebben om dat over Nederland te verspreiden. Dat zou hiermee voor een deel opgelost kunnen worden?
0: Dat zou voor een deel kunnen opgelost worden, maar vooral, ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie.
1: Ja.
0: Ik zie ook dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
1: Nou, dan zou ik denken, maak nog een paar van die verbindingen. Staan die ook op het programma?
0: Dat kan ik zo niet zeggen, maar we hebben op dit ogenblik er toch al twee heel zware, met name de deze die nu sterk verzwaard wordt. Ja. We hebben er ook een heel stevige in Maasbracht naar Van Eyck toe. En ik zou zeer sterk pleiten om bijvoorbeeld de offshore windmolenparken in zee met elkaar te verbinden. De Belgische met de Nederlandse, zodanig dat we daar ook nog een derde verbinding hebben tussen beide landen, die dan niet over land loopt.
1: Ja, en wat zou daar precies het voordeel van zijn?
0: Bijvoorbeeld zou er een voorbeeld kunnen van zijn dat als er onderhoud is aan een van de parken in België, dat onderhoud kan opgevangen worden door stroom die uit Nederland komt, om omgekeerd. Dus men moet altijd kijken, hoe meer men met elkaar verbindt, hoe meer men kan zorgen dat er geen onderbreking is als er iets anders uitvalt.
1: Ja, en ook dat er niet te veel stroom op een net komt, want dan kunnen wij dat bij u kwijt, om het maar even simpel te zeggen.
0: En omgekeerd, ja.
1: En omgekeerd, ja. Ja. Goed, nou zijn morgen dus de beide premiers erbij. Onze premier Rob Jetten is in een vorig leven wel eens klimaatrammer genoemd. En dat vond hij zelf een geuzennaam, zoals wij dat noemen. Hoe zit dat met meneer De Wever?
0: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld, waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat Jetten met een meer conservatief iemand zoals De Wever toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
1: Ja. En de bedoeling is natuurlijk dat we snel gaan verduurzamen. Dat we dus veel meer elektrisch gaan werken, bedrijven en burgers. Schiet dat eigenlijk een beetje op? Wat zou daar nog moeten gebeuren?
0: Ik denk dat we daar zeer sterk moeten op inzetten. Ik denk dat er drie trappen zijn. De eerste trap is het verelektrificeren van al wat transport is op land. Auto's, vrachtvervoer, treinen. En een tweede stap is de verwarming van gebouwen en de koeling van gebouwen. Wat ook belangrijk wordt, dat hebben we de laatste dagen wel gezien. Mm-hmm. Om die elektrisch te maken. En een derde stap is dan de industrie zoveel mogelijk elektrisch maken.
1: Ja.
0: Dus die drie stappen moeten gezet worden. En die zouden tegen 2040 ongeveer moeten gedaan zijn.
1: Ja, en doen we dat een beetje goed in Nederland in uw ogen? We hebben hier bijvoorbeeld, we zijn goed met gas. En ik las vandaag dat Shell juist al zijn wind- en zonne-energie verkocht heeft en weer op fossiel wil gaan inzitten. Hoe doen we het eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat jullie toch nog een gasland zijn bij uitstek. Er wordt ook heel veel gepredikt over waterstof, wat zo ongeveer de meest energie-inefficiënte manier is die je kunt voorstellen om groene stroom aan te wenden.
1: Oh ja, want als je de eerste,
0: je hebt elektriciteit op zee, je maakt daar waterstof van en je zet die verder terug om in elektriciteit om daar bijvoorbeeld een warmtepomp mee aan te drijven, dan hou je nog een derde van de energie over. Twee, dus zeer inefficiënt en eigenlijk ten allen prijzen te vermijden. Maar blijkbaar zijn er een aantal mensen in Nederland die graag buizen leggen en daar waterstof doorsturen. Dat zit blijkbaar in het bloed.
1: Ja, goed. Nou ja, ja, gas zit wel een beetje. Ja, ik weet niet of gas in je bloed kan zitten, maar het zit wel een beetje in ons bloed, vrees ik, ja. Tegelijkertijd zeggen deskundigen als u, maar heel veel anderen ook, dat elektrificatie toch echt dé oplossing is. Waarom zijn we dan eigenlijk zo laat begonnen met dit soort stappen, die noodzakelijke verzwaring van het stroomnet?
0: Wel, ik denk dat we dat niet mogen onderschatten, wat toch de vertraging is.

0: Lobby is van de bestaande waardeketens. We hebben die ketens van de raffinaderijen in Rotterdam, in Antwerpen. We hebben die ketens van aardgas vanuit Slochteren bij jullie, maar ook met schepen die aankomt. Die mensen hebben tankstations, die hebben verbrandingsmotoren waarbij dat gebruikt worden. Die worden onderhouden, dat olie wordt ververst. Dat is honderdduizenden mensen die daarin werken en die moeten allemaal omgeschoold worden. De ketel nakijker bij u thuis, die moet voor omgeschoold worden tot een warmtepompspecialist. Ja. Dit vraagt tijd en mensen zijn nu eenmaal conservatief.
1: Ja. Nou ja, dat geldt dus niet voor onze premier morgen. Wel een beetje voor die van u, geloof ik. Wat zou u hen beiden als boodschap mee willen geven, tot slot?
0: Wel, heel eenvoudig. Als met dossiers aankomen waar identificatie niet voorop staat, stuur ze buiten.
1: Helder, daar laten we het bij. Hartelijk bedankt, Ronnie Bijlmans. Emeritus hoogleraar elektrotechniek en medeoprichter van Energyville. Mij dunkt dat het inmiddels wel tijd is voor iets vrolijks. Morgen gaat de voorstelling Bricks, Stones en Beatles in première. En dat is niet in een theater, maar in een steengroeve in Winterswijk. Ik spreek erover met muzikant Tim Akkerman, onderdeel van de voorstelling. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, je bent net teruggekeerd op zeeniveau na de generale repetitie in die steengroeven. Ja. Hoe ging het?
2: Ja, dat klopt heel goed. Ja, zoals een generale mag zijn. Af en toe hier en daar wat kleine schoonheidsfoutjes. Maar de hele voorstelling ging zelf ontzettend goed. En, en heel veel energie vanuit het orkest en de ensemble en het koor. En iedereen had er een goed gevoel bij dat morgen gaan we het echt helemaal goed doen.
1: Oké, en wat draagt zo'n locatie eraan bij, zo'n steengroeven? Wat voor sfeer geeft dat aan de voorstelling?
2: Ja, dat is heel lastig om uit te leggen voor mensen die in die radio zitten te luisteren. Maar als je er eenmaal bent, het zijn alle zintuigen worden geprikkeld. Dus het zicht, de geur, het is natuurlijk sowieso al heel bijzonder. Als je er naartoe rijdt en je gaat inderdaad boven zeeniveau naar helemaal naar beneden toe. Dat geeft al zo'n ongelooflijk bijzonder prikkel. En ik noem het een beetje de Red Rock van Nederland. Dat gevoel heeft het heel erg.
1: Oh, oké, de Red Rock in Australië, die grote rode rots.
2: Oké. Waar ook wel eens concerten worden gegeven, ja.
1: Galmt het niet als een malle?
2: Nee, dat viel me op. Ik dacht inderdaad, het wordt een ontzettende klus, audiotechnisch gezien. Maar nee, het is het dempt eigenlijk best wel. Okay. En voor het publiek is dat best echt wel goed om dat die manier te ervaren. En het is ook uiteraard ontzettend goed versterkt en uitgezet. Dus nee, het is een hele bijzondere plek om te mogen staan. En denk als publiek ook heel bijzonder om dit mee te maken.
1: Oké, en Bricks, Stones en Beatles, waar gaat het over?
2: Het is een verhaal geschreven door Jan Tekstra. Het gaat over een gepensioneerde muzikant die heel erg zijn droom had in jongere jaren om door te breken. Maar helaas dat niet is gelukt. En hij zit eigenlijk aan het einde van zijn tijd. En mijmert eigenlijk met uit het verleden. En door dat hele script heen, dat wordt ook echt geacteerd door verschillende, nou, onder andere Jan Tekstra zelf ook, die de hoofdrol daarin speelt als René Woesthof, die gefrustreerd als muzikant door het leven is gegaan, dat het toch net niet gelukt is. En flashbacks krijgt uit zijn jongere jaren tijdens de Beatles en de Stones.
1: Oké. Okay. Zullen we dan gewoon maar één van de nummers uit de voorstelling draaien en dan... misschien dat ene nummer dat de Stones hebben opgenomen terwijl het door de Beatles geschreven is.
2: Ja, dat vond ik wel mooi. Dat maakt gelijk het hele verhaal. Want het bekende verhaal dat het altijd een strijd is geweest. Of je voor de Beatles of de Stones. Maar I Wanna Be Your Man is toch geschreven door Lennon en McCartney. En uiteindelijk een grote hit voor de Stones geweest.
1: Oké, komt-ie. Dankjewel, Tim Akkerman.
2: Dankjewel, fijne avond.

0: Ja, denk I Wanna Hold Your Hand. En je hoort dat het een Lennon en McCartney-nummer is. Al deed Keith Richards heel erg zijn best om er lekker doorheen te hakken. Hoe keer je terug op werk na een lang verzuim? Na een burn-out bijvoorbeeld of een ander soort ziekte is terugkomen op je werk vaak een grote bron van zorgen. Reïntegratiecoach Amber Hakman schreef er een boek over en brengt dat nu ook als luisterboek. Welkom, Amber.
1: Dankjewel.
0: Waarom een luisterboek, terwijl er al een gewoon boek is?
1: Ja, dit snap ik heel goed, die vraag. Dat is echt voor de reïntegranten zelf. Veel van de reïntegranten die ik spreek, die hebben of heel veel vermoeidheid of problemen met concentratie. Denk aan mensen inderdaad met een burn-out of door post-covid of nou ja, door ziektes waar ze echt heel veel last van hebben. En dan is lezen gewoon heel belastend. Ja. En luisteren lukt vaak wel.
0: Ja. En goed, je noemt al een paar dingen. Concentratieproblemen, vermoeidheid. Daardoor is terugkeren op het werk voor mensen vaak ook een bron van stress, hè, en levert allerlei problemen op. Wat maakt dat tot zo'n grote uitdaging, dat terugkeren?
1: Ja, nou, dat zit niet alleen als het over concentratie gaat. In basis zie je dat eigenlijk langdurige uitval bij mensen voor heel veel stress zorgt. Want je gaat je afvragen, kan ik nog wel terug in mijn eigen werk? Past het überhaupt nog wel bij me? Wil ik dit eigenlijk wel, hè, als je plotseling stil komt te staan? Je maakt je misschien heel erg zorgen over wat mensen van je vinden, thuis, maar ook collega's.
0: Of over je financiële situatie.
1: Precies.
0: Raak ik mijn huis niet
1: precies
0: kwijt? Kom ik niet
1: ja
0: in de goot?
1: Nou, ja, exact. Nou, dat soort vraagstukken.
0: Dat soort paniek, ja.
1: Ja,
0: weet het uit eigen ervaring. Ja.
1: Nou ja, precies. Word ik nog wel beter, überhaupt? Ja? Hè? Dat ja kan soms ook heel... Dus er komt heel veel bij kijken als je langdurig uitvalt. En of dat nou door fysieke of mentale klachten komt, maar het is gewoon heel pittig.
0: Ja, heel pittig. Maar wat maakt dan juist het terugkeren zo moeilijk?
1: Nou, wat je ziet is dat soms er heel veel tijd tussen zit voordat mensen weer op het werk komen. Dat maakt het soms ook best heel lastig. Want dan zijn de drempels vaak ook hoger. Dan vind je het vaak nog veel spannender om weer te werken. Je hebt thuis alweer een beetje je eigen ritme gevonden. Dus dat maakt het ook al best heel lastig. Vaak weet jij ook helemaal niet hoe je dat precies moet aanpakken. Wat is nou slim om te doen? Kan je alweer hele dagen werken? Of moet je heel voorzichtig beginnen? Soms hoor je het koffiemoment, hè, wat er wel eens gezegd wordt. Ja,
0: af en toe even naar de zaak om
1: hoezo moet ik een koffie? Ja. Dat kan ik thuis ook wel. Van wat leeft me dat nou eigenlijk op? Soms weet ook de leidinggevende niet wat nou een handige manier is van reïntegreren. Of hoe kunnen we je werk nou aanpassen? Dus komen heel veel vragen op je af.
0: Komt ook veel bureaucratie bij kijken. Hè? Formulieren invullen, regelingen begrijpen.
1: Ja,
0: die
1: klopt.
0: Zelfs als ik helemaal goed bij mijn hoofd ben, niet begrijp.
1: Ja, het is een hele complexe wereld helaas. Waar heel veel verplichtingen aan vastzitten. Waar je op dat moment helemaal niet op zit te wachten. Want je wil maar één ding, je wil beter worden. En hoe doe ik dat?
0: Ja. Jij was jarenlang werkzaam als HR-medewerker en nu reïntegratiecoach. Maar daar zat een periode tussen waarin je ook zelf vrij lang eruit bent geweest.
1: Ja, nou niet tussen hoor. Ik ben inderdaad HR-adviseur geweest. Een aantal jaar geleden voor mezelf begonnen. Ook als
0: sportweekcoach
1: gewerkt.
0: Was je al
1: ja, zeker.
0: Okay.
1: En een paar jaar geleden ben ik als intern reïntegratiecoach voor de politie gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: En in die periode dat ik ook al als interne reïntegratiecoach werkte, kreeg ik zelf een hele forse buikoperatie. En ben ik er echt een paar maanden uit geweest.
0: Ja, en hoe was het om opeens aan de andere kant te staan?
1: Ik vond het heel pittig.
0: Ja?
1: Ja, ik vond het heel pittig. En ik was toch al vanuit mijn vak verzuim en reïntegratie zat altijd al heel erg ook in mijn interessegebied. Waar ik ook vanuit vak heel veel mee gedaan heb, ook al als HR-adviseur. Was me altijd heel bewust om zorgvuldig mensen te begeleiden, heel mensgericht te begeleiden. En dan voel je opeens echt hoe het is. En hoe er ontzettend goede professionals om je heen kunnen staan. Maar ook hoe je je ontzettend alleen kan voelen staan als je heel vervelend behandeld wordt. En dan voel je al heel kwetsbaar als zieke medewerker. Want je voelt je niet in je eigen kracht staan en in hoe je je normale doen hebt. En dan heb je juist die professional nodig die jou er doorheen gidst.
0: Ja, en dat vervelend behandeld worden, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld een keer een jonge dame aan de lijn. Toen ik nog net een week uit het ziekenhuis was. En letterlijk echt niet uit bed kon. Hè. Kon niet eens zelfstandig naar het toilet. En dan krijg je zo'n jonge dame aan de lijn. En die vraagt, goh, wat heb je dan precies? Dus ik leg dat uit. En dan krijg je een reactie als, oh, wat erg, dat heeft mijn moeder ook gehad. Nou, daar kan je echt heel lang voor thuis blijven, hoor. Want dat is echt niet goed. Nou ja, weet je, van alles waar je op zit te wachten is dit wel het laatste wat je wil horen.
0: Ja.
1: Of ik kwam op een gegeven moment bij de bedrijfsarts op gesprek. En die bedrijfsarts zei vervolgens, joh, wat is er met je aan de hand? Ik zeg, maar dit heb ik allemaal al moeten vertellen aan jouw collega's. En zei ze, nee, want dat kan ik niet zien, privacy. En ik snapte er niks van. Totdat bleek dat dit geen bedrijfsarts is die echt de opleiding tot medisch specialist heeft gehad. Maar dat ze gewoon een arts was.
0: Ja.
1: En dit namens de bedrijfsarts deed. Ja, en dan heeft ze inderdaad geen toegang tot het hele medische dossier van de bedrijfsarts. Ja, leg dat dan gewoon even aan me uit. Want ik was echt des duivels. Ik heb echt op de parkeerplaats aan schelden en boos. En mijn man helemaal over de toeren gebeld van wat me nu is overkomen. Ja, ik vond het vreselijk.
0: Ja, ja, en je zegt, leg me dat dan even uit.
1: Ja.
0: Dan komen we bij je boek en dus nu het luisterboek. Want dat is vooral bedoeld voor de werknemer zelf.
1: Ja.
0: Om beter te begrijpen wat zijn situatie is.
1: Ja,
0: waarom
1: ja.
0: is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, sowieso, er bestond nog niet zo'n boek. Hmm. En dat vond ik heel storend. Want ik dacht, het gaat altijd over de werknemer en niet over van de medewerker zelf. Terwijl die juist het voor het allereerst meemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Niet weet wie is nou in welke rol. Wat mag een bedrijfsarts wel of niet vragen? Wat heb ik er überhaupt aan? Wat kan ik wel of niet met mijn leidinggevende delen? Er zijn heel veel misverstanden. Hè? Mensen in je privéomgeving vinden van alles ervan. Is vaak ook helemaal niet de goede informatie. En jij moet maar het wiel gaan uitvinden voor jezelf. Terwijl het heel complex is. Hè? Zo begonnen dit gesprek al. Het is best heel complex, het hele verzuimstukje. En dan heb je gewoon behoefte aan een stuk handvatten, aan duidelijkheid. Hè? Ik heb in het boek ook allerlei uitleg gegeven. Waar ook.
0: Noem eens een paar belangrijke tips.
1: Nou, überhaupt een basisding is dat de bedrijfsarts is er echt voor jou. Die is er ook voor de werkgever, maar die heeft een onafhankelijke rol. Terwijl heel vaak mensen denken dat hij alleen maar voor de kant van de werkgever is.
0: Ja, te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan het werk bent.
1: En het is echt een vakspecialist. Hè? Dus net zoals dat je voor als je wat kanker hebt, ga je ook naar iemand die daar echt verstand van heeft. Dat is in dit geval ook. Hè? Je wil echt de beste persoon hebben. En dat is de bedrijfsarts die inhoudelijk daar iets over kan vinden. En jou daar ook in kan adviseren. Maar er staan ook allerlei dingen over. Wat moet ik nou doen als ik in conflict kom met mijn leidinggevende bijvoorbeeld? Hoe is dat juridisch eigenlijk geregeld? Dus ik heb ook, toen ik het boek schreef, bedrijfsartsen, advocaten, arbeidsrecht, arbeidsdeskundigen, noem maar op, allemaal erbij betrokken. Omdat ik echt wil dat je gewoon iets in handen hebt. Of nu kan luisteren.
0: Ja.
1: Waardoor je weet, oh, nu weet ik hoe het zit. En nu weet ik ook wat voor vragen ik bijvoorbeeld kan stellen. Of welke hulp ik kan vragen. Of weet ik dat wat er gebeurt, of dat wel kloppend is of niet. In plaats van dat je het maar je laat overkomen, krijg je nu veel meer regie voor jezelf. En ik denk dat dat echt cruciaal is om aan je eigen herstel te kunnen werken.
0: Ja. En wat zou tot slot jouw belangrijkste tip aan de andere kant zijn, aan de werkgeverskant?
1: Ga in gesprek met je medewerker. Kijk echt wat hij of zij nodig heeft om weer tot herstel te kunnen komen.
0: Stel niet als eerste vraag, wanneer kan je weer aan het werk?
1: Nee. veel meer van, hoe gaat het met je en wat kan ik voor jou doen? Ik denk dat een veel mooiere is. En ik denk dat heel helpend is. Ik heb ook veel reviews gekregen van leidinggevenden en HR-mensen en zo, die allemaal zeiden, oh, wat een tof boek. Dit ga ik aan mijn medewerker geven. En ik denk dat dat heel mooi is.
0: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het een beetje mooi voorgelezen is.
1: Ik heb zelf het voor- en het dankwoord ingesproken. En Nienke Brinkhuis, stemactrice, heeft het ingesproken. Een hele mooie, fijne, rustige stem.
0: Heel goed. Dank je zeer, Amber Hakman.
1: Met plezier.
0: En het boek heet Volgende week ben ik er weer. En nu dus ook als luisterboek. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: NPO Radio 1.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Nu paperclips, ik koop een doosje paperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Dat zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

0: je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. En dat wil ik gewoon niet. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. Jerry.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.